elkaar zijn gebotst. Hoe het met de vijf overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. Drie van de vier doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een vierde strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien

0: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50.

systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noemt maar die anoniem dat je tekst maar voor dat visie. Mijn aangestelde gerust. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u ook heeft meegenomen in het project.

0: Ja.
1: Meneer Patrick Wies, welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
1: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
1: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
1: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
1: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
1: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
1: Mm-hmm.
2: Die ook in... een stukje willen vertellen over dit mooie project.
1: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
1: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
1: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké. Ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
1: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik probleem.
1: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
1: Oké,
2: ja.
1: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht... Voor onze huidige president mag ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
1: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik de beloof. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En dan heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
2: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee, zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
2: ze
1: ook.
2: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
0: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
0: Belet je niet meer op functies.
2: Precies. En dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. U doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
0: ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja. Ik ben ook geweest bij een meeting daar, de opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
0: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
0: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
0: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
0: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
0: Ah ja,
3: klopt.
0: Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst... Nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara.
1: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
1: Ja, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
1: En het volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
2: Ja, open, ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga jullie nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
1: Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders goed hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
0: Odi Sisa.
5: Mijn Barry was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
0: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling. Het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling. En totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed mevrouw Daan.
0: Ja.
1: Dit is uniek.
0: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen en dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zeggen zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world? Ja, oma.
5: Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
5: Milobdeng. Echt Milobdeng. Ja. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu aan Okasi. Voor samen aan het ding. Ook kan bouwen aan betere Sranang. Ik ook wel ook de buurt is aan Oekbouw. Oekbouw. Van buiten. Oekbouw. Alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken. Dat stichting nog kies zo met die occasie. Voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we komen, dat we actie aandacht ook doen. Dat je op me kan reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we abi recht doen, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat en dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan als een naartoe hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je.
5: Misa spetis kondre bo.
1: Zo.
2: Mooi, hè?
1: Ulobito, ulobito.
2: We wachten tapie.
1: Ja.
5: Graag dank je,
1: meneer Doro. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
1: Ja. Oké.
2: Frisse
5: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En wat een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en dat ze aan het tracee gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reven een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je te kies maar pota visie. Mij was gesteld in gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noot na fesi en amoro begin noot e kisa fos aandacht. Maar alles ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takis ma noko in aanmerking die abe van noot. Eerst is je tapa veld takis, maar die abe van Oudu. Ik kies aan occasie, de kakami, mis Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting. Dan mangen de schrijven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar de district Kona, komen we. PWO bouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan abi ongeveer 300 osso voor sociale zaken zie, 300 osso voor a totale regering. Nanga dat da ubigi me kwam biji, nanga sa u moest doelijk regering voor los a woning nood na sana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Ik kan aan hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinaams... dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
5: Graag,
1: Tangi. Ja,
3: groetjes. Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
0: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om voor de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa weshi taksma etak disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep. Asandat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezing een dag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zin zei wanneer iemand beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden.

0: in Party Center Luxe. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Ja, grote, ja, oh, zeg ja. Het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro, adoro.
1: Dus adoro. Ja. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
0: Ja.
3: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, ja, ja, graag.
3: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister
0: dat
1: aan de telefoon.
3: Ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: De belezingen dan.
3: Ja.
0: Die informatie ja, tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja.
3: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga je
3: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
0: Mm-hmm.
3: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
3: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
3: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Cola.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ik heb het gisteren over gehad.
3: Ja.
0: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we, we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al. Misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen.
3: Ja.
0: En we

0: niet in ons belang. We werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties. We zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
1: Ja.
0: Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
1: Okay.
0: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
2: Heel mooi. Klopt. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
2: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
1: Voor
2: bezoek.
1: Mij is het ook zijn excellentie, meneer Panca.
0: Ook voor mij.
2: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
3: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Gottfried, meneer.
2: Van Gom, Norman, ja.
0: Norman.
3: Meneer Richard en meneer Norman.
2: Ja.
3: En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
0: Ja.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
2: Ja.
1: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, daar waren ze niet. Het is on speaking terms.
2: Ja.
1: Maar ik hoor hier een chemistry.
2: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
0: Een nieuwe wind.
3: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterplichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
2: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook navolging geniet, hè? Dat het een

0: jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen, Patrick. Wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
3: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Dat maar toch een platform krijgen.
3: Juist, kunnen gaan. Juist.
2: Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
3: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
3: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
3: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan, die je goed helpen.
1: Okay.
2: Dus maar ik denk dat wij misschien daarover...
1: Ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
0: Als ik er even wat van mag zeggen, waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
3: Nee, niemand blijft thuis, Norbert.
0: Ik kijk er naar uit. We zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rozo Amba.
0: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
3: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
1: Oké, okay. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
3: Ambassadeur, ik groet u ook, hè.
0: Graag gedaan.
3: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick, noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus, op vooruitgang.
3: Oké, mooi.
4: Ja.
3: Ik ben blij bij dit geluid.
1: Heel goed.
4: Ja.
1: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
2: Jurgen. Meneer Rijman.
1: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve Jurgen.
1: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zou anders willen bellen we je terug, hoor, na 4 uur?
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
3: Bel hem na 4 uur nog.
1: Ja, we gaan.
3: Contact toen zie haast.
1: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
3: Jurgen is slow.
1: Na 4 uur.
2: Hij is later.
1: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
2: Ja.
1: Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle ijsje van u daar, man. Ze komen met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
6: Ik ben net vanmorgen
1: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
6: Morgen.
1: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars.
2: Ja.
1: Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wind.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wind, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Sisa.
1: Mijn body was with Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken. En matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan. Het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back of is vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
1: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
1: Ja, oma. Ik denk dat Milonde.
0: Nee.
1: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoofd dat de Wajunu aan Okasie. Voor samen naar het ding. U kan bouwen aan betere Sranang. We kunnen ook de biert is aan Ubou. Ubou, pond buiten. Ubou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet met hoe reorganiseer de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe leren dan als er naartoe, hoe we doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together, hoe kon zit Sranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
2: Graag aan je.
1: Misschien 10 seconden.
2: Zo.
0: Mooi, hè?
2: We wachten, tapie. Ja.
1: Graag
2: dank je,
1: meneer
2: Doro. Goed zo. Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
1: Mag ik nog wat zeggen?
2: Gaat u gaan.
1: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied liberen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En we een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je kan bouwen ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Maar we stellen de Sarana Brada naar de Sisa Natrasi gerust. Dan gaan we vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor pot familie na nga mati na visie ano de moro. Omdat de computers refe e volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je noma poti ano neng dat je tekis ma pot a visie. Mi wa gestelde gerust. 107.9 Marie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
3: Goedemorgen van hieruit.
4: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
3: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
4: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
3: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om die Odi Dapi aan onze Strana Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
5: Odi Odi Sisa.
3: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
5: Ja.
3: Maar goed, we gaan terug.

0: Science Festival, zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milonde.
3: Nee.
0: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu aan Okasi voor samen naar het ding, ook aan bouw, aan betere Sranang. Ik kan wel ook de biert is aan Ubou. Ubou, pond buiten. Ubou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kiezen met die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet met hoe reorganiseer de buurten. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aan dat en dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan als er naartoe, hoe we gaan doen, travasie.

0: Dus reiken jullie ons de hand net together ook al sinds Ranan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
1: Graag aan je.
0: Misa spetis kondre bo.
1: Zo.
2: Mooi, hè?
1: Ulobito.
2: We wachten, Tapi.
1: Ja.
0: Graag
1: aan je goed zo. Heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Frisse wind.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gang.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent dan een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president. To launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Maar we stellen de Sranan Braden en Sisan Antrasi gerust. A politiek systeem voor pot familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anonim dat je tekens maar pot aan visie. Mijn wangestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto, we put de noto na fesi en amoro begin noto e kisa fos aandacht. Maar alles maar abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takis manoko in Amerika die abe van noto. If de sita pa fel takis ma di abe van noto, ne e kisa okasi de kakami mis dona Madelivia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting, dan mangen des revelos den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wij naar. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook beginnen met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grand aan je hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin klopt de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: okay.
3: Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en die wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad, want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd.
2: Zo. Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké. Ja. Nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg je problemen.
0: Dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname-ang die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november een speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de belofte dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30

0: december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En dan heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was, heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, ja. Met name de ondernemers
0: ze
1: ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekkers.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies, en ja. Dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
2: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Ja.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Zo.
3: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
3: Ja.
1: Dat is mooi.
3: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
3: Ja, klopt.
2: Ah ja,
3: klopt.
2: Daar ben ik er geweest.
3: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
3: Ja,
1: klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara.
1: Awara.
3: Zuurzak. Ja.
1: Ja, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
0: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
0: Zal ik het even
1: open? Helemaal?
0: Ja, open, ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
0: Even kijken. Ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
0: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
0: Ja, goedemorgen. Ik ga u nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
0: Op speaker, oké.
1: En voor je microfoon houden. Dat kan wel ook.
0: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op die Odi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi Odi Sisa.
4: Mijn body was sweet Odi Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren en ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen en dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uit

0: uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milonde.
2: Nee.
0: Milonde, echt Milonde. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu aan Okasi voor samen naar het ding, u kan bouwen aan betere Sranan. Ik kan wel ook de biert is aan Ubou. Ubou, pond buiten. Ubou, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies om die occasie voor renoveer en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook doen, dat je moet mee kunnen reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je moeten ontzettend dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together, we gaan zitten z'n aan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je.
0: We zijn spettisch kondre boom.
1: Zo.
2: Mooi, hè?
1: Hoe lobby toe?
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Ribera. Bij een president en een vice-president toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En wat eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je kan bouwen ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Dus vanaf is de dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana brade naar een sisa naar trasie gerust. Dan ga vast van een waka naar waar. Heri opofasi. A politiek systeem voor pot familie na nga mati na fesi ano demoro. Omdat a computers refe e volg a systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna you know ma poti ano neng dat yo tekis ma pot a fesi. Mi wan gestelde gerust to futegi den takare kering disi en zeker a onder minister dis donja. Ik doe dit a favoritisme. Alas ma di abino to we put de noten naar visie en dan moro begin noten en kies haar vast aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar ook in aanmerking die heb je van noten. Even de zit op een veld dat is maar die heb je van noten. En kies haar occasie die kan komen met Donna Madeliefje straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze revel los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een paar jaar is die dan, hoe heb je ongeveer...

0: 300 also voor sociale zaken zie, 300 also voor een totale regering. Nanga dat da ubigi me kwam biji, nanga sa umus dolek regering voor los awoning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Kratangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank.
1: Graag gedaan. Mooi Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, he, de Surinaams... dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er bel nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: gedaan. Ja,
3: groetjes. Groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja,
1: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
3: van 18 juli? Ja, 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken. Zijn we sterren. Apratis aweshi taksma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep, asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zij wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet, dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
3: Dus dat is de kern.
1: Oké, dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
3: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
3: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
3: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder

0: kinder zei, daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
1: Grote, zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, Ariskong, die Ayeratori.
2: Adoro.
1: Dus Adoro. Ja. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik dat. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
0: Roselien Daan.
3: Roselien Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
0: Ja.
3: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
3: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister
0: dat
1: aan de telefoon.
3: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: De belezingen dan.
3: Ja.
0: Die informatie tot zich nemen.
3: Ja, en terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja.
3: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u live.
3: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
0: Mm-hmm.
3: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon. En we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte...
2: Wat is er weer?
3: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
0: Ja.
3: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Kolar.
0: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
0: Ik heb het gisteren nog over gehad.
3: Ja.
0: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
1: kijken naar het verleden,
0: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is, niet fraai, dus we zitten niet hier om alles goed te praten, of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen, en die zien we nu al. Misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben.

0: En ambassadeur Ricardo Panca werken we heel nauw samen.
1: Ja.
0: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
1: Ja. Ja.
0: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
1: Ja.
0: Ik mag prijsgeven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
1: Okay.
0: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
2: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen.
0: Ambassadeur.
2: Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
0: Ja,
2: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen.
1: Voor mij is het ook zijn excellentie, meneer Panca.
0: Ook voor mij.
2: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
3: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer.
2: Van Gom, Norman, ja.
0: Norman.
3: Meneer Richard en meneer Norman.
2: Ja,
3: ja en natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
0: Ja.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
2: Ja.
1: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
2: Ja.
1: Maar ik hoor hier een chemistry.
2: Ja, oké. De white nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
0: Een nieuwe wind.
3: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid, dus hoe kan het ook anders dan... en als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
2: meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
2: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
4: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich, Gerard. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
4: Dan toch een platform krijgen.
1: Juist, juist. Ja.
4: Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
4: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
2: Okay.
1: Dus het is misschien.
4: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
2: Okay.
4: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
2: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
4: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
2: Dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
3: Als ik er even wat van mag zeggen.
2: Ja?
3: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
2: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
3: Ja, natuurlijk.
1: Nee, niemand blijft thuis, Norbert.
3: Ik kijk er naar uit en... we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
4: Ze is onze Rozo Amba.
3: Ja. Ze is, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonder de.
1: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
3: Ja, toch wel. Maar kalmte zal je redden.
2: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
1: Ambassadeur, ik groet u ook, hè. Ja, graag. We zien elkaar graag.
2: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
0: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus of vooruitgang.
1: Oké, mooi.
0: Ja.
1: Ik ben blij met dit geluid.
2: Ja.
5: 107.9 Maak Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik was ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Isabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren.
1: Ik dank u hartelijk. Mooi, ja, ik kruip waar het niet gaan kan. Dus if you upload me, people, if you upload me, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Jammer.
2: Dus kom de bal.
0: Om in week aan termen te blijven.
4: Ja. Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goeiedag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Godfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Nou, we
1: zijn nu bezig samen met, een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Komt dat is 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawee.
0: Vertalen, Jono.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je, Wansani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti denkt. Nee,
2: we moeten op de ijs
1: komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wapte koe serieus, stel je maar kon dat
4: bij. Precies.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van Jurid onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat

0: op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons in zee te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. Van Sranaman, beginnen met Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En van Afrikaan beginnen met Sani, alle Afrika ego bij de Sani Namang. Bij ons is het zo, en van mij beginnen met Sani, gaan we eerst kijken even naar Hindustani, even naar Sani, en dan gaan we daar nog kijken, Jaminoan Gudu, Amman, Sumana, Amman. Weet je wel, maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze, heterogene samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers, maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
1: Dat is hem. Dat is hem.
2: Mooi.
3: Heel mooi gezegd.
2: Maar heeft hij alles al gezegd?
3: Hij heeft alles gezegd.
2: Dan zien we je zondag daar.
0: Ja.
2: Maar wat doe je?
0: Full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
1: Zeker.
0: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct begin money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
3: Ja,
0: maar. En wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
3: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
0: In de Schouwburg was dat, ja. Nee, het was in Dingen, Melkweg. Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen. Want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw pavillon staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen.
1: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar. Dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
0: Ja, toch?
2: Heel mooi.
0: Ja.
1: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
0: Ja.
1: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
3: Ja.
1: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
0: Yes. En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar het geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen. Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
1: Zeker.
2: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
0: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds tot naar chocoladerepen. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatje.
1: Een nieuwe?
2: Alles heet Tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
1: Yeah.
0: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
1: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links, no? En over 200 meter zal je, oh ja, Tante S.
2: Oké. Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op mijn camera voor controle moesten.
1: Zo is dat. Zo is dat.
2: Mooi zo.
0: Tot
1: zondag.
3: Ja, tot snel.
2: Oké.
0: Mevrouw Daan, tot ziens.
1: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
2: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
3: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
1: Is Patrick's ketchup er ook bij?
3: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs bijzetten.
4: Ik heb ook iets. Ja. Want je weet, ik ben
2: ondernemer, ja.
4: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
3: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
4: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
3: Oké, okay, mooi. Okay.
4: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
3: Zullen we dat als een vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
4: als vierde prijs?
3: Als vierde prijs. Okay.
2: Vertel ons even snel tussendoor wat Lekker Parkeren is. Want
3: ik wil graag Lekker Parkeren.
2: Ja.
3: Want ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
4: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm-hmm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren. Okay. De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
2: Oh.
4: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Uit het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
3: Strijd, ja.
4: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
2: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
4: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
3: Wauw.
4: En dan als je zegt van, hé, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is hetzelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
2: Zo.
4: Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
2: Heel goed.
3: Wow. We nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het. €250 korting, of is het een... Wat is het?
4: Nee, je krijgt te goed.
3: Dan krijg je te goed van €250 van Lekker
4: Parkeren.
3: Milo Banning. Lekker parkeren.
4: Parkeer lekker.
3: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus,
2: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen.
2: Vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen, wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ice cream, maar dat heet dan gelato, want dat ice cream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur- of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Het is echt awara
2: proeven.
5: Echt awara.
2: Noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, jamon, zuurzak.
1: En die podosiri.
5: En die podosiri. Ja.
2: Weet u wat u nu doet
5: en
2: met al die
5: zwangere... Madame Jeanette.
2: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, moppe, awara, dan krijgen ze los toe.
3: Je vergeet een hele belangrijke.
2: Welke is dat?
3: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
3: Oh, hoe kan je dat doen? Nee, ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou een ijs maar, en dan is dat je nou een Fiado. In het is Fiado, against dat je nou een Fiado. Ik heb het gegeten.
1: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat dat passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
2: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes. Omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
2: Nee, klopt. Nee. Ja. Klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
3: Ik ga Ellens laten doen.
5: Wie? Dus iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van zeepjes bijvoorbeeld, van allerlei kruiden, zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
2: Wat doet neem?
5: Neem als je huidirritatie hebt.
2: Oké.
5: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
2: Okay.
5: En je hebt ook een haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
3: Maripa olie,
5: ja. Al dit soort oliën. Bij awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
2: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
3: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
2: Ja.
3: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Hongkong.
2: Mm.
3: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze had verteld. Verder.

0: Een stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
1: En bieden.
2: Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
1: Ja, het gaat om de consulaire diensten waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
2: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
1: Ja.
2: Je kan ter plekke je PSA daar.
1: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
2: Ja, mooi.
1: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het lijf, maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
2: Hmm.
1: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
2: Okay.
1: Je moet meteen betalen.
2: Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
0: Uh-huh.
2: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
3: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Goedemiddag.
3: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. De Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog gedwars van de heer Gopi Singh, die hier voordat hij in Suriname was bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
2: Zo, ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar de andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
4: Goedemiddag, meneer Norman, met Dennis.
2: Welkom, meneer Dennis.
4: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
0: Hey, thank you.
4: Ja.
0: Dat kan ik mee.
4: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, krijgt verlies bij de Surinaamse eethuizen.
2: Oh.
4: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met de varkensvleesverkoop in Amsterdam.
0: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
2: Oh, je wilt direct antwoord geven?
4: Ja.
2: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
4: Dankjewel.
0: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zal serveren met varkensvlees, dat is

0: heb ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken. Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku aanstaande weekend kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brada. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
2: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan. Ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
2: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Hè? Ja, nog maar morgen, want ze zijn al geselecteerd. Of wel?
0: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Nee, maar misschien luisteren ze in Suriname.
0: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
0: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
0: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen. Directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké. Dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
0: wat de voorbereidingen daar lopen.
1: Ja,
0: maar ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
1: Meneer Forster.
0: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
0: Hij gaat over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
0: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
0: Groepsgesprekken,
1: hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
0: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
0: Ja. Goed. Ze nemen niet op, hebben ons best gedaan.
1: Daar hebben we ons best gedaan.
0: Ja.
1: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
0: Ja,
2: zeker. Nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
0: Dank je wel.
2: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
0: Ja.
2: En als er nog Likvawetakinstranang EFD, Wantu Fukade Ete, ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoren ook toe, zodat u kan tak Fudentori en u kan Luku Fawolos de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
0: Ja.
2: 2:00.
3: Tuyurubakana.
2: Tuyurubakana, precies.
1: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook hoor, mevrouw.
4: Dank u wel.
1: Met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
2: Helemaal goed.
3: En met u hebben we de afspraak dat we eitjes gaan eten
4: zondag.
3: Juist.
0: Ja. Met mij hebben we de afspraak.
4: Met de afspraak. Ja, die sterren heeft dat.
2: Precies. Nou, bedankt.
1: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
2: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon prima. In de genen.
1: Dan houden wij u in de gaten. Ja. En u ons ook. Graag aan je heren.
2: Ja,
0: graag.
2: Ja,
0: graag.
2: Ja,
0: graag. Ja, graag.
5: Hele mooie status.
2: Ja.

Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, kwakkoe aanstaande zondag. Misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, of de Redikba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja,

0: ministerie bezig.
1: Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso,
0: met Barbados.
1: Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk.
0: Volgend jaar.
1: Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad. Met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen in de aanschaf voor Amart Gebosa Egodoro. Nog vergeten. Dus we hebben kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een vierjarige uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Telex Xixiur Bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunst. Hè? En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën play een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ook wel een ticket gooi. Binnen denk ik ook. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo heb je Lucas Arreman Potti. Mart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari en dat Lukusa Amadou Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money, mine lop money. Dat betekent die moatrasani, maar een 100-jarige. Ja, zei ook je mooi in af. Je want buur Oloisi, nog zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden, nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we gaan door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, Michidja drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara. Jojere de wel, pero foteri, sa epsata betaba kwaku. Yvette Foster, look at me, Martizeng Foster, ja. Yeah. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Barraza? Sang de sang you sabi sa uno no sabete. Dat ik kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma participatie, improvisatie. Lucas heeft zijn na grond tap of uno. Trump begin baka oorlog. Nanga Iran, Iran zo so, so, soet den taki. Zoals matak nee na lockdown kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
2: Hallo,
1: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
2: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
1: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.

0: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ja, ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
1: Waarom?
0: Nou, omdat, nou ja, we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus ik, het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag hebben Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat, ja, dat belooft wel wat.
1: Eerste weekend al.
0: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders. Dus, ja.
1: Mooi, en ik heb iets gehoord van Kassaf, klopt dat? Heb ik goed gehoord?
0: Kassaf is laatste weekend vrijdag, Friday night.
1: Alright.
0: Kassaf.
1: En wat nog en meer tussendoor?
0: Die mensen moeten snel zijn, maar die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
1: Oké, okay. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
0: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus, zowel door bewoners als door gemeente, die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwakkel wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
1: Zo, kom met je fatbike.
0: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
1: Dat is een duidelijke boodschap.
0: Ja.
1: En een gewaarschuwingsbent stelt voor 10 in dit geval.
0: Natuurlijk.
1: Mooi hoor, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
0: Patrick.
1: Ja.
0: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
1: Oké. Okay. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
0: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op zijn. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwakkel, Miss Little Kwakkel. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
1: Man.
0: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
1: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwakkel?
0: De eerste dag hebben we Biggie's My Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Biggie's My Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Biggie's My Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En de eerste dag op Kwakkel is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
1: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
0: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
1: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk gebruik maken van Kwakkel? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken. Wat adviseer je?
0: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwakkel. Huh? Tel uit je winst.

0: is 6 euro zoveel per dag.
1: Nou, en het is nog
0: steeds... Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
1: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
0: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
0: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door Indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
1: Oh, die Indianen willen dat niet meer horen. Die Indianen willen dat niet meer horen.
0: Nee, sorry, in Indianen, nee, precies. Een foute uitdrukking van mij. Zo. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
1: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
0: mensen
1: de Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
0: In de Daanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
1: Mooi.
0: Met een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable, staat de plattegrond. Dus dan kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
1: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
0: Ja.
1: All right.
0: Ik zie het weekend.
1: Yes.
0: Aboom.
1: Taboom. Dag.
0: Yes.
1: Doei. Dat was Yvette Foster. U hoort het. Er wordt hard gewerkt. En ze zijn bijna klaar. Na jullie wakti. Goedkoopste manier. Paspartout. 50 euro à la day of 8 dagen lang. Ik kan go dappen. 6 euro per dag. Wauw. Leuk brangasa. Straks wordt jouw occasie voor... Konanga yu egi, nyong susawo na bespreke te ne, ayuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambung.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké. Okay. Ik kan dus mij weer met een app dat ik heftig bakalé kruderi van oud. Maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik kan vriend na trofie, maar na zijn discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja,
1: okay. Dat is normaal.
0: Okay. Ja, we zijn niet zien af te keten, want Ruwes doet ja, want we gaan er aan gaan vergiftigen.
1: Alastair San, samwaat taki. Luko, no, me, ik waka long to ja, in China, dan moet ik jou aan Sanjeri. Ja, in China, je hebt een mogelijkheid, maar voor de hele tijd, elektrische scooter, die de schrijf niet kon naar de winkel, maar elektrische scooter, in rekening om in prijs, mij kost ongeveer, gewoon naar een winkel, €200. If you go naar een fabrikant voor bestelde scooters dat hij, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden, dat if you naar een man en zoeken kansen, hoe onderneem in Sernang. Het kan ook zijn dat je vraagt kan naar Holland, om een markt aan te boren. Het feit dat een bepaalde passie in Lukushina in Abtrasma staan en mek gebruikt voor de kansen van de Sapmanstraman in Nederland dan beïmporteer scooters van China. En we kan tegen u de man dat nooit op Abtrasma ai, omdat u niet genoeg schrijft.
0: Oké.
1: Okay. Hoe neem je ons refugiari?
0: Oké, hier is wat doen. Hier is wat doen. Hoe je verhaal vindt, wat ik drie bellen zet in de China verhaal, dat bagarat ook haar ik moet doen. Want de bellen zijn bel, maar
1: oké.
0: Jullie nog bij de moro. We nemen drie bellen in het China verhaal, bagarat ook abragwe. U bent in de uitzending. Nog twee zo meteen. Hallo? Hallo? Deze is weg. Hi. Ruben, ik was aan die actie glennet, want we wachten toe bellen zitten, dan bakken dat ook wel, maar als China vragen.
2: Nou, natuurlijk, zijn mijn actie glennen, mijn business-wise mijn actie glennen van, kan je mensen indicatie geven, zadding kan doen, om daar te beginnen met business, want niet altijd, ik heb mijn opportunist, ras-opportunist, en mijn lukken altijd de mogelijkheden van groei.
1: Dus dat is heel belangrijk. Wat je wil, Sani, ik heb een filmpje over een strana vrouw, dan een zang, me en wakalo to jana China en a vrouw is de IT arikba bezig in China en 3 jaar langa a vrouw teki wa opleide ja voor tak atal en voor begrijp ook to international business. Dus altijd if you teki tak pukona China en you ne tak atal en you know oma orienteer you na sobar yo kong. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees, op het perron, overal. En een merendeel voor de Chinees, net als Engels. De doorsnee Chinees, net als Engels. Dus je moest op een begeleider, maar meer tegen je. Dat wat toesman aan samen vrouw is, waka. Dus maar eigenlijk, zie zo voor mogelijkheden. Dat de tegen vrouw dat. Mino kon die vakantie morgen niet, want doe zaak ja naar China. Omdat alles aan zijn bij het bulk, ja.
0: Okay.
1: Is zo bespottelijk goedkoop. Dat je voordeel je, want je kan doen ja zo.
0: Oké, okay. Hoor je punt.
1: Maar het is, wat wil je?
0: We hebben een bellen. U bent in de uitzending.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Hier, Brada Kaikusi, hoe gaat het?
0: Uitstekend, Brada Kaikusi.
3: Ja, goedemiddag, Ruben.
2: Goedemiddag, Kaikusi. Lange nog je rest. Goedemiddag, goedemiddag.
3: En laat me alvast beginnen met een opmerking. Als een Chinees je in Suriname slecht behandelt en je doet niks, dan ben je gewoon een klootzak. en laat me ook alvast beginnen te zeggen, ik geniet van de wijsheid die Glenn ons geeft. Dat als een Chinees ons wil leren hoe wij verder moeten komen, dan gaan we ons concentreren op die wijsheid. Maar niet omdat die Chinees een pop heeft gemaakt. Dat is zo kleinzielig. Ik schaam me meer wat in Zuid-Afrika gebeurt. Wat zwarte mensen met elkaar doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen. Hulde aan China. Hulde aan Rusland. En hulde aan Noord-Korea. voor de wijze waarop zij Burkina Faso in de vaart der volkeren sturen. En Glenn, ik geniet van alle ervaringen van jou daar in Shanghai. Eigenlijk, ik begin nu al hard te sparen om de volgende keer mee te gaan naar Shanghai, zodat we veel meer kunnen leren van de Chinezen om onszelf daar te redden uit die prodden en die stinkende bende daar als zwarte mensen in Suriname. Dan gaan we niet kijken hoeveel zwarte poppen ze hebben gemaakt. Glenn, het gaat je goed en ik wens je heel veel succes verder toe en ik blijf luisteren naar dit geweldig programma. Odi, odi.
0: Wiere u krada kai kusi.
3: Ja, dankjewel.
0: Luisteraars, nog één beller dan we kotik moto. Ruben, je weet dat ik aan Glenn, wil leg je uit soort business van business?
2: Ja, toch van business. Dus ik heb ervaring dat het verschrikkelijk makkelijk is if je doet zaak. Dat ik kan tak bijvoorbeeld die e-gitaal naar Asma Inatra kondre. En Asma Sabah kondre. Dus er geeft zoveel vertrouwen.
0: Dus wat gids eigenlijk?
2: Ano wat gids. Moet je hier zo vaak. Alla bij je bedrijf in Holland, de karen tegraps.
0: Oké.
2: Okay. Ik moet maar intra kondre, zoals ik kan zeggen, Sandra.
0: Ik heb een trabeller. Ik kan laatste bellen die zie je onder de kotik moto. U bent in de uitzending?
4: Ja, dat Jovini nogmaals, hè?
0: Ja.
4: Luister, ik... begrijp goed wat ik zeg, hè.
0: Mm.
4: Het gaat om wat een Glenn allemaal zegt. Hoe de Chinees, kijk, daar heb ik het niet over die technologie, maar hoe de Chinees zijn visie is, en dat is wat Glenn zegt, over de natuur en alles wat creatie is en de mensheid. Hoe je ermee om moet gaan. En dat is mijn punt. Als ze inderdaad zo'n visie hebben, zo'n ideologie hebben, waarom gaan ze dan zo om met de mensheid in Suriname, maar ook in hun land, de zwarte mensen daar? En behalve dat, hoezo ga je dan in landen en dan ga je ontbossen om dingen te doen die niet, zeg maar, probaat zijn voor het land, voor de grond? Dat is wat ik me vraag. Als dat zo hoog in het vaandel is, waarom doe je dat? En ik ben meer een mensgericht persoon. En de rechten en hoe we met elkaar omgaan, staat bij mij hoog in het vaandel. En aan de hand van wat Glenn zegt, daarop anticipeer ik. Odi, odi.
0: We hebben je gehoord, Jovini. Glenn, je naaf piki.
1: Nee, wat ik aan het
0: zeggen. Maar we bellen het. Wat ik aan het zeggen, dat we ook moeten doen. U bent in de uitzending.
5: Ja, klopt. Nee, ik wil eigenlijk onderschrijven wat Len zegt uit China.
0: Ja.
5: Ja, ik ben voor het eerst in China geweest, ook Shanghai hoor. Dat was 2008 geloof ik. En ik was toch wel geschrokken van eigenlijk alle infrastructuur en ja, eigenlijk de welvaart daar. En ja, misschien ook goed hè. Kijk, wij denken vanuit eigenlijk Westers of Nederland standpunt. Maar de Chinees denkt anders. Die denkt vanuit zijn portemonnee. En die per se die is niet direct bezig met vrije meningsuiting en dat soort dingen. Dus daar is welvaart en geluk staat eigenlijk hoog in het vaandel. En als je ook wel eens op een Chinese uitvaart bent geweest of dat soort dingen, dan worden daar geldbiljetten verbrand. En volgens mij was in China toch dat iemand, was iemand begraven in een Mercedes S-klas. Weet je, dat soort dingen. Dus men denkt daar fundamenteel anders over het leven. En ja, dat maakt eigenlijk ook, denk ik ook, ja, waarom China succesvol is. En ook als je kijkt naar eigenlijk, ja, de Europese samenleving of westerse samenlevingen met democratie. Je ziet dat er nu ook een beetje de houdbaarheid, de datum is een beetje overschreden, zeg maar. Toch, want eigenlijk als je kijkt naar Nederland en ook andere landen, het is allemaal stilstand.
0: Meneer, we gaan u bedanken, want Ruben gaat iets zeggen hier en Glenn, dat we moeten van onderwerp die zijn.
5: Okay.
0: We komen niet aan Suriname toe.
5: Ja. Okay.
0: Glenn, hoor je punt het, hè?
2: Ik wil iets heel belangrijks zeggen.
0: Ja.
2: En je hebt het de hele tijd beademd in een vorig gesprek met Glenn.
0: Hmm.
2: De Chinese overheid, die voert een stringent beleid. Ze kennen een zero tolerance. Ja, toch? Dus als je daar iets verkeerds doet, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid. Je weet wat je te wachten staat in China. Ze hebben een zero-tolerance beleid met alles. Als je tikdrap is staatsmiddelen, is het zo goed als de doodstraf. Dat weet je. Corruptie is daar de doodstraf. Men zegt, je kan het geld niet afpakken of stelen. dat voor het volk bestemd.

0: kind is. Heb je de doodstraf. Ik denk dat dat een enorme rol speelt in die mannen hun ontwikkelingen, vooral in China. Je zegt ook er is minder criminaliteit, omdat men die kinderen leert dat aardse goederen niet belangrijk zijn. Wij gaan stelen omdat we ook die dure patta willen hebben. Ja toch? Dus als je geleerd hebt dat het niet belangrijk is, dan ga je er niet achteraan.
1: Ruben, ook moet jou want met jou rekenen.
0: Ja, oké, zeker.
1: Sluit dat af. Sluit het af.
2: Moet sluit het af. Arkino, moet ik je ons aanjaren. Sta je winnen, weer heb je taki en een vraag is er even af. Er zullen altijd mensen zijn, in welk land dan ook, dat als ze de leren, zijn een basis voor de normen en waarden, dat ze daarvan kunnen afwijken. Ook desmaals ik moet naar China gaan. En alleen, een verschil naar taki, in Suriname, de maken misdraagding ongestraft, omdat desmaals ze bieden de mogelijkheid voor misdraagding, en ook mensen zijn op lobby gisteren. Stranamang zijn op leernormen en waarden. Zijn op lobby gisteren. En stel transmananga zijn het nemen andere normen en waarden aan. Om niet misbruik in Stranam. Het ligt ook aan onszelf. Maar ook nog maar jeppie. Want de opvoeding naar de inzichten zou kiezen. In de opvoeding voor UNO. Zijn niet zo hoogstaand als Nezi. Liefing in een museum, in een onderwijssysteem voor de Maya. Dat is een filosofie. Het trasma ik moet uit de kondre die zich misdraagde naar een trapresie. Maar dat is maar dat nog op normen en waarden. Dan moet je ook afvragen, zo'n bevolkingsgroep de committee. Dus we moeten verantwoord doen naar trasma. Of wie hier ook een oudschrijving. Dat moet je wel tegen zien, zei je wel niet.
1: Hoe jere, je tena gaja. Luisteraars, afgelopen Ashina Sani, o Abraguasranang, Ruben Deja. Want abogwa wat ra meeting sa pesna na de parlementarische committee. Ruben, zeg ze in na vergift door asran.
0: Goedemiddag luisteraars, Roos Mika Takodi feite wat die jompo ka minder natuurlijk in na vorige gesprek. Maar zoals je weet hou ik me er echt mee bezig wat er
1: maar,
0: daar.
1: Maar je na partij in het
0: dus. Mina partij, mina direct betrokken, dus ik ben er echt mee bezig. En ik ben ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat er allemaal gebeurt. En we zijn een beetje boos. We zijn enorm boos.
1: Op wie ben je boos en waarom zijn jullie boos?
0: Onboos op de president. Moet ik je direct. Kijk, onbeveni, Arkibong, mijn adviseur van groepje met Takanga de man. En onbeveni taki, a president, tak nou een persconferentie. Arkibong, Jerry, we hebben ja, die vergiftigde spullen ontdekt in de rivier. Ja? We hebben al een beeld wie, ja toch? De veroorzakers kunnen zijn. Dan is het niet dat de man moet stoppen. Alle operaties zijn bedrapen. In afwachting ja, voor de onderzoeksresultaten. Maar dat nog gebeurt.
1: Maar is er
0: dus als maar taki, als maar tak zijn niet. Maar als maar tak nog niet, niks nog gebeurt. Dus ze had daar moeten zeggen. Ja toch? En te mij geef mijn advies, mijn ongeboe advies. Met dat AB moet stoppen alle ontwikkelingen in afwachting voor de resultaten, voor de onderzoek. Ze inschrijft dat hij wacht die resultaten af. Maar als president had ze alle werkzaamheden moeten stopzetten in haar gebied.
1: Je noemt tegen, dan zei ik ook in haar.
0: Maar zei ik ook in sorry dan. Ik kan me grijpen dat ik ben partij, dus dat is een instelling natuurlijk. Maar, dus dat heb ik allemaal besproken met die mensen daarvan. Kijk, ik had al vanaf dag 1 gezegd dat ze vanaf dag 1 alles moeten registreren. Ja toch? Iedereen die daar is, die daar ook was ten tijde voor haar eerste Sani. Want nu moet iedereen zich gaan registreren die daar woont. Ja, maar het is ook onduidelijk voor die mensen waarvoor. Want dat is het voor gezondheidsonderzoek. Ja, want dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil weten of die mensen op de een of andere manier gecontamineerd zijn. Naar de spullen. Zijn er maar veen in Awatra? Ja toch? Het feit dat de mij verteert dat contaminatie de binnen bepaalde normen. Nou, amoro begin lezen met elkaar altijd. Als je studeert, zie je zo deze tak. Als contaminatie de binnen bepaalde normen. Houdt in dat alle die man kan lozen, zie je zo geef in Awatra. Als je de normen in norm. Ja toch? Dus dit zijn dat aan de zero tolerance. En ik vind dat een president moest ik de beslissing dat hij. Ja toch? Ik begrijp verder dat die NMA, dus een Nationaal Milieuautoriteit in Suriname, die man bij gecontroleerd, ja, in een gebied, een vermoedelijke gebied,

0: als aan vinden plaats. Ze zijn dus tegengehouden. Ja toch, ze mochten het niet gaan. Maar het is al onomstotelijk omdat wij ook apart hebben onderzocht met Erlandsleur vanaf dag 1. Dit mava gebied, Tjaramang. Die mensen vanaf dag 1 meer ik pas aan gebeurd. Vanaf dag 1 meer dat ik nou een cocktail die man gebruik. Maar mijn bebrief is wat vergeet ik. Zij is maar zei takkie, maar is maar zei tandra pisabi. De man dat ik de man gebruik van cocktail, de man dat ik naar Abigi alleen overstroom, sani. Ja? En alles is nu, na 6 weken, bijna 2 maanden, kom men met die verhalen, moest het naar de maaltijd. Ik wist het al met een dag. Maar mij nog kan takken, want die na zekerheid, de man leg je uit dat naar dat gebeurt. Zie je, de man tijd weet dat, na moeru kriki drap en na Maripastong is aan gebeurd. En mekaar in de vloek van Maripastong is alweer aan gebeurd aan Maripastong. Toch, na dat bechara, de voeding in die boy trade drap en alles aan om Maripastong. En nu komt het, waarom ook boos zijn, Maripastong. Nou, een land die concessie. Nou, grasalko. Hoe kunnen Chinezen in een overheidsconcessie vrijelijk opereren en met stoffen werken die schadelijk zijn voor een heel gebied? Als stroomgebied, Saramaka rivier, is 9.900 vierkante kilometer. Ja, toch? En het probleem is, Saramaka, die mijn onderschatting, hè, ik heb het ook gezegd van een Samus-onderzoek boom. Saramaka na een landbouwgebied waar de meeste groenten vandaan komen.
1: Blok.
0: Ja toch? En van wat er komt dan, meneer, wie snapt je zo'n agona product? We leven alleen in Suriname waarbij men heel veel pesticiden gebruikt. Ongecontroleerd. Als je rijdt wat als je alle winkelen kan stoppen bij glyfosaat, paraquat, ik kan karalene je bij, ik wil het. Niemand controleert het. Dus, Glenn betekent dat ik echt uno schreef, neem hand af en controleer de gevaarlijk sani. Dan wordt het voor mensen vrij spel om daar te komen en te doen wat ze willen. Ik heb ervaringen met Brazilianen, goudzoekers, die naar Sapstranang. Maar die mij begi tak jongen die een paar jaar belasting. Omdat in de kondre die mij vrede tak te land die op een tekkie. Die man een paar jaar, die man tak ik verdien genoeg mee een paar jaar. Niemand die het gaat om bij die mannen te innen of te achterhalen. Maar kom maar leg je uit sana systeem is er naar van de maaipaai belasting. Niemand weet het. Want de maatschappij die is door een foto en die op de concessies. Die willen allemaal profiteren van een systeem waarbij Suriname enorm aan leidt. Is dat niet nou een ziekje om op te drapen? Moet je een voorbeeld van mij ontdekken, dus dat de maatschappij. De maai gebruik was spul nu. Want als je niet een kinderspel. Dan een product van de maai gebruik uit China. Een product neemt. Zheng Xiang of Fare Mai Karing. Zheng Xiang. Avant toe training is op in een volksmond uitkies van de training. Maar begrijp dat na Zheng Xiang. Ja? Nanga kwik je poer ongeveer 26% uit aerts je poer a go to. Nanga a Zheng Xiang je poer 60%. Maar dat ding is hypergiftig. Hypergiftig. Volgens mij arsenic komt, dinsie, kar komt. Want mijn bezin, alle de zang kun je technische gegevens, maar mijn lees dat, want mijn scheikundige beantwoord alle de zang dat direct. Maar mijn zin in kon je mee. En mijn zin is, dat ding is super giftig, maar een aantal echte giftige, maar zijn een pura go-to. Ik, de boy in het binnenland in Rokko naar je toe. Dus ik ben bang dat ik wel of de boy zijn dan gecontamineerd. Maar ik heb de 20, 30 jaar door kies kanker door de nosabi. Ja toch? Dat weten wij niet. Dus daarom moet ik allemaal registreren voor een beetje onderzoek. Want de mij roken naar de spullen in het buitenland, want PIB Puru 26% goed. Dus PIB Puru uit alle kotaki ton je poer 26 gram, nu je poer 60 gram.
1: Wees dus was aantrekkelijk voor gebruik als zware gif.
0: Maar ook bij het thema tegen, zei dat aantrekkelijke serie de mij importeren aan giflijk de law. Want wat gebeurt er nu? Israël nang, als systeem de tak te, bijvoorbeeld Newmont of in een geval van de man in Sijen, want I am going to the morrow and in Sijen now. De man carry een baksanti, is dat van een baksanti
1: toch? Ja, toch naar restant toch?
0: Dus de man main, als anti is de man ba main, de man put in baka. Maar de man zijn ook nog kwek, nog een karko, nog een alle sani, poer 26% no more.
1: Dus alibete 60 meer, min 26%?
0: No, alibete 34%, maar dat nog registreren nog een presie. Dus te de mango roko abaksanti, de man pura go to dati, ano registreer, ane go no man presi, no sa papel.
1: Plus a presi kef to.
0: Ano dati wa, a kef de mai liba baka yo no. Ma a go to sa de mai puru, for moro, a go to, sa, de wa de mate pur 62%, de mai pura te 34% sa ta abrato. Dus dat is meer dan 26. En dat maakt het aantrekkelijk voor een heleboel mensen, want het gaat om, schat niet, ja, honderden, miljoenen. En ik ga om 10 golo.
1: Oké. Okay. Goeie, Glenn. Glenn, zei je, Rija.
2: Hoi, met Tegi, Jerry Asana. Eigenlijk, het is verdrietig. En eigenlijk, met Tegi, dat we hadden een bron aan president, maar we hebben over Asan Sadekar democratie. Nou, eigenlijk, na democratie geeft aanleiding dat smart de staat ook gedragen tegenover een bevolking. En wat kon er afas, zou je nu? Dat je de staat te vergiftig wat heer gebied. Stip er nog een dreiging bij, dat kan ik aan vergiftig bijna aan heer Kondre. Maar dat jude is staat, toe welke route die zie om je te verrijken, heeft te maken met geestelijke armoede. En ik kan tegen je zolang onderwijs leiders op basis van een goed praxerie, die moet leiden tot een mentaliteitsopweging te beginnen, onrekening. Naar de normen en waarden voor de Libisma, zijn het daar in Serang en we volgen alleen voor het Westen, dat democratie boom. Mine brieven in wat boem toekomst voor zijn heren. Naar de leiders zo abi. Mine brieven in wat boem toekomst, omdat de leiders voelen in Serang en leiden naar geestelijke armoede per normen en waarden, de van belang. Dus massa en ik denk schuldig. Hoe vergiftig Akondre. Staan in contact met mensen die verantwoordelijk zijn in de politiek. Die hebben een aantal politieke leiders. Dat is stelsel maar in de gelegenheid om misdaden te plegen in het land Suriname. En zolang u nog erkent. Zolang u erkent dat nog kon. Dat daadwerkelijk. De leiders voor ons zijn in Sissanalik van Hossel. De mannen Hossel, Hossel maar ook toe. Je mij faciliteert maar voor vernietigd zijn naam. Op basis voor hebzucht. Greedy. Ik kan tegen dat Stacy, want ik kan beschuldigen aan Stacy. Maar wie is naar Russen in Tjakondapé? Wie is naar Amerika? Wie is naar Tata? If you Tjatras maar kondapé in Akondre, wie is het volk neem? En de mensen die dit maar zijn de verantwoordelijke akkoordre naar abnormen en waarden. En moet ik misbruik voor de olosarokisi. Dat voer man niet. Dus dit maar in je kondre naar een gedragelijk rovers. En dit maar is pas de aan gedrag. Want je bent geen rover in je kondre. Maar je hebt de mogelijkheden, maar je hebt hier over je kondre. Dat moeten we gewoon toegeven. We moeten dat gewoon doen. Dan ben je een leider, een leider voor China Santa. En je bedankt in de konden met hier gewoon. Zolang u denkt dat we spiegelen naar het Westen. We hebben de capaciteiten om ons daar aan te weerspiegelen. We zijn daarvoor niet equipped. We moeten leren dat Assan voor ons, zolang we ontbuigen, dat is dus, dat is een woord dictator. Dat is voor jou voor dat, no? Maar dictator Robung, ontwikkeling nog kon, na vernietiging. Je ziet dat na zo vernietiging kon. Het wordt van kwaad tot erger. En Jerry naar Ruben. Het wordt van kwaad tot erger.
0: En
2: meneer Bribi, in een politiek voestena. Meneer Bribi.
0: Samen tegen je nog een zijn feiten en samen gie. En dat is een sabi. Bijvoorbeeld de man tegen.
1: Je hoort een punt, we hebben een bellen Ruben. Hoor een punt, Jason. U bent in de uitzending.
3: Hi, watch with Bakadina.
1: Ja, brada Richelieu Mobel, in verband met een actie, een petitie.
3: Ja, aan de luisteraar, watch with Bakadina. Ja, brada Jerry, hoe is die ontwikkeling naar binnenland voor Suriname. We zien

0: misatak amilyuy ram dape na brokopondo na benelang over mens en dieren. Usi verleden omen tisi et draai baka omen et dede. Ma anososo den tisi wai dede ala den tra wantan ab libi dem fudrin watra utan a libi. Dat beteken ala de pingo hei pokon konyala mala slefo klari en anokan de sodati ana opo ai we luku saip sawi fu diaspora na ayer grond tapu ye begrijp mi en daardoor utakino wi ala mala ala organisasi ongeacht soort organisasi wekar alasma fukong 28 augustus 2026 a elop na 1 euro en 3 euro wotina petisi na zijn excellentie de heer Ricardo Banca fu kjaden pentes op poti aandachtig den senengwedoro na a overheid voor Suriname. We zijn 1 voor 12. We hebben last heer Suriname. Ik begrijp dat na uw bezorgdheid naar Europa aan het tracing van grond tapu. We hebben kopu DC is emotioneel. We lasu kondre, we lasu kondre. Sami jere net masa wang kudu achterug voor den poti wan in het binnenland. We zien deze man is aan het goed te lukken ontwikkeling in het binnenland. Bij alle den rijkdommen voor het goed. Dat ben de aboskopo Sami Bewangi. No, no. Na, brother Jerry. En we voetsoepen alle den radiostation. We make oproep. We gaan alle den smaak kunnen kong. 28 augustus. 1 euro. Na Den Haag. Surinaamse ambassade. Dat ben de aboskopo.
1: Hoe heer je broer Peter? Okay.
2: Nou, meneer Richelieu... Maar samen takje Peter...
3: Richelieu, het is heel
2: Peter belangrijk gezegd. Peter afgelijk... Want alle de gedierte samen zijn godering watra. Hoe deed het toe?
3: Nou ja, mijn afgegevens dus. De man tak na tumumpa de man onti de man onjouw aan visie. Dan mis op positie de man... Alla twee keer de man kies een pakket. 5 kilo alle isie. Boku de insee, sardine de insee. Een blikje soep, ajoen, suiker, zout. Ik kies het door allemaal. Ik geef het door aan jullie. Want met de man dat ik me geen precies door voor de man sabi. Maar de man dat ik na alle twee weken weer kies een pakket. Maar dit is mijn vrijheid om dingen te doen. Want met de dat ik voorlopig niet is, podo na gaan zijn om te doen. Want if de podo is groot in de swamp, poes je aan krikje toe. Ja. Ja toch? Nou, ik dat zijn water de man onttrekken aan water toe. Mitak des aporodap imi ai no kambu uno shengete uno firengete. Maar abro aantal jari mitak mi wele mek mi sorga. En des masrek no abak kennis des den wele wango poer den podo. Maar mitak ino poer den voorlopig. Omdat mi no denki taki a onderzoek ronde a futei de man tak sana de gevolgen op lange termijn. Ja toch? Want dat speelt voor mij een rol van. Bige onderzoek des ma medisch. Dat we weten wat er gebeurt. Want zo des ma dringa wat ra. Dus maar die hebben sabete. Dus maar hier de deficit. Dus maar de 4 jaar go 14 OCT. Dus maar hebben sab nexete. Ja toch? Dus maar hebben sab nexete.
1: Maar hoe gaat het met de informatievoorziening vanuit de regering, vanuit foto?
3: Zoals het in Suriname gaat, altijd slecht. Geen enkele journalist die het begeleidt op enkele mensen na die activisten zijn. Die journalisten zijn meer met sensatiedingetjes bezig. En in het begin gaan ze allemaal een keertje op de rivier varen, laten ze het zien. Maar daarna geven ze dus geen, zeg maar dus, aanvullende informatie en het vervolg van wat er allemaal speelt. Trouwens, je hoort het ook niet meer daar in de pers. Ja, toch? Nou, bel mij, bel dus maar je actie van, en hoe staat het nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staan jullie ervoor? Hebben jullie dat gevraagd? Nee, blijf ze zeggen van, blijf registreren, want je moet data hebben, je moet gegevens hebben. Met dat de akkie later telemoes koepoten in de doofpot. Met dat dus jullie moeten blijven registreren, blijven bijhouden.

0: Want nous sommes inomas nap stranga. Je vais afficher le contenu.
1: Ruben. Ruben.
0: Ja.
1: Ik heb samen jere ook toe eigenlijk. Maar jere je taki toch. En daarom ik met tegen dus. Luku. Mij vind het belangrijker dat ik mij heb gelegenheid om te reizen in de wereld. Omdat mij schreef komt tot de ontdekking dat mij leer je, mij is leer je, maar beperkt. Want ik ook eerlijk, Ruben. Het is toch een gebrek aan educatie. Het is toch een gebrek aan educatie dat ik onnodig de nodige kaders voor ontwikkel een aantal belangrijkste zaken te maken aan communicatie, zodat de smaak voor ons op basis van educatie dat hij go om naar een akkoordreser naar.
0: 100% Glenn.
1: Je meet op een kader. Maar de smaak de posities voor ontwikkel kader. Als je de smaak, maar ik denk de smaak voor ons staan doen. Het blijft onveranderd. Het doet alleen maar pijn, omdat ik zou niet tegen je bij je koeien in Grondapu. En je praat de besluiten die genomen worden om het land Suriname te leiden, het land Suriname te besturen. Eigenlijk bijna je hebt medelijden, want het gaat alleen van kwaad tot erger. Het gaat van kwaad tot erger, Ruben.
0: Ja, 100%. Mij leg je net uit
1: gezegd,
0: dat wij hadden echt gehoopt dat in het kader van onderzoek men alle activiteiten zou stopzetten, zou het minste zijn wat men zou kunnen doen. Stop alles aan eventjes toch met co-onderzoek. Maar nee, iedereen werkt gewoon door. Men heeft van de week nog zie ik filmpjes. Ik heb het niet bevestigd gekregen, maar de man ontdekt wat heer Biggie voorraad, cyanide, bakken kampu in Sani. Dus maar dat van de man doet zij de controlepost met Joost. Want hoeveel zou je drapen? Nou, een aantal jaar. Maar hij drapen in een busje kibri drapen. Dus de massa van Rokodoro. Ik kibri de spullen om door te werken. En daarom is dat in stop alle activiteit. Stopping. Ja toch? En dan je begint.
1: Maar ik kan tegen je aan zijn hier. Ik heb zo'n niet van hier. Ik ben aan het voeren van zie. De mamu stop. Een coalitie. Naar een groep. Ik heb vermoeden, en ik beschuldig nog eens maar vals. Maar ik heb vermoeden dat ik invloed van Abob Abi op goudwinning in Suriname is desastreus. Is desastreus voor het land.
0: Len,
1: en zolang allemaal de politiek bijna onschendbaar, of wat dan ook, is dat ik door.
0: Glenn. Ik heb slecht nieuws voor je. Ik denk dat Bruisie zelf een kleine man is in Asani. De Neesamikisi.
2: Klopt. En de Bruisie na spel.
0: De Neesamikisi, je verstaat toch? Het loopt dus al.
1: Amma Sabi, want Amma bedoel aan ordening. Amma Sabi precies.
0: Juist Amma na.
1: Die het kwaad.
0: Juist Michamalika Konman. Amma vergeet dat. Oh, Misab Aladesani, dat ben je doet aan wat. Zo, Michel, want de man die ik kibri bakken Asani zie. We hebben gelijk vanaf dag 1. Ja toch? Mina gaan we tramang uit Saramaka, Sandeja Holland. U actie direct attacki, u wan alles naar de nefu de concessiehouder. Sanga die is die doen ook kiezen.
1: Maar daarom de man behandel atori in een comité generaal. Fuseide.
0: Dat niet leg je uit toch? Er zijn mensen erbij betrokken die.
2: Nou, een coalitie moet ik aan. Na hier coalisim gue.
0: Dus iedereen is erbij betrokken. Omdat het is makkelijk geld verdienen. Moet je als het voorbeeld. Je vraagt me een concessie aan. Ik voel dan toe brasje roken. De brasje moet spijen. Alla moet 25.000 euro. Zijn ego aan toe. Amma nooit het nog drapen in het binnenland. Het zal me zorg wezen wat er daar gebeurt. Mama kies een concessie. En kijk, een concessie is niet overdraagbaar.
2: Nee.
0: In principe moet je gaan werken.
2: Je werkt 5 jaar toch, neem verlenging.
0: Dus, amang de hoofdelijk verantwoordelijk nono de. En daarom moet je de man dat registreer alle schade, alle sani. Want de man moet pay. En meer was aan zo vallen. De man de bereid voor pay. De man de bereid voor pay. De man de bereid voor De man de bereid voor ver desma.
1: Mama.
0: Dus niet is dat de man dat als een ongeval, de man vergoed. Dat is aan mij. maar iedereen blijft stil.
1: Een openbaar ministerie moet steken verantwoord toe. Het is een misdaad tegen de menselijkheid in Suriname.
0: Iedereen want democratie, Glenn, en nog nooit eten, milieu winnen voor economische activiteiten. Nog nooit. Nergens ter wereld.
1: Dan is het nog trisser gesteld.
0: Ja, dus omdat, dus maar vind, economisch belang altijd moro biggie, lik a milieubelang. En dat nou, een democratisch spel, zijn nog loop moro.
1: Dat is vernietig.
0: De mij vernietig,
1: akkoord en go door, Ruben.
0: Ja, het gaat doorgaan.
1: Totale vernietiging.
0: Daarom, Mitaki, kijk, een probleem in Sranang. En de mij met gevaarlijk voer gebruik voor weinig educatie is dus maar in het binnenland, toch? De man, ik kies dus maar. En op dit moment is op Taki, terwijl als aan de gaande, is men heel fanatiek bezig te onderhandelen met binnenlands gezag over een structuur voor de grondrechten.
2: Ja
0: toch? Een vorige wet binde dat economisch, ja toch? Gebied voor ieder dorp een straal van 10 kilometer rond het dorp was. De mannetjaren gaan 5 kilometer. Terwijl niet eerder, maar dat komt jaren juist gaan 15. Omdat, dus maar naar roken ook bedrapen, dus maar moest liever ondie. Dus je beperkt dus maar roken toch? Als ze maar 5 kilometer rond het dorp activiteiten mogen ontplooien. Dan is maar ook iets extra 5. Is maar ze net aan drapen. Dus dat zijn die dingen. Moet je maar dan komt actie 15. Hoe onderhandelen voor 15? Want 5 is niks. In plaats de man die des maar moro ruimte, de man beperkt des maar moro. Daarom heb ik dat. En er wordt zwaar daarop ingespeeld. A pers, zo daarover wang a pers abing, daarvoor pers abing. De man zei hier in de maat, ja, met zoek wang 2000 hectare concessie. Met zoek wang 50.000 hectare concessie. Dat die wanden gaan in Suriname. Het is beangstigend. En yo, zo'n oprechte ontwikkelingsprogramma's. Zo'n etak nangasma, geloof me, ja. Je gaat er niet voor in aanmerking komen, omdat assisteem in Sranang, ja toch? Assisteem in Sranang,
1: Apori, nooit. Amakasser.
0: Men legt hem uit Aladé, toch?
1: Assisteem, Pori.
0: Je probeert geen assisteem.
1: Assisteem.
0: Zo'n vrouw, je probeert het.
1: Assisteem,
0: in Sranang, de man wil geen assisteem. De man wil geen personen voor op de man opdrapen, voor Godoro. Dus die man wil geen systeem, na geen sma. Bijvoorbeeld, binnen een eigen partij, na je regies maar je collega uit dat uroko maar uno kies roko, uroko maar uno rudisi, dan uno vind dat die. Terwijl als mama kenki a instituut systeem taki, anot die roko je een partij dat temi kom in poer allemaal VAP, dan posto NDP'ers. Het wordt er niet in dank afgenomen, je refensi om in my bari. Mas maar die afverstaan, nee, je tak na kenki as ane kenki, want afrouw nee, gitu. Tak de man kies den positie sa de man wani. Dus mensen zien het niet. Dat je alles wat zijn het taki. Allemaal jompo en het zo van ja, dit no boon, dat no boon. Omdat de man ook gwen trafasi 50 jaar lang. Een moment zou een partij kenki. Dat alle positie e kenki. Maar asem rommel e godoro. En daar wil men vanaf dat. In kenki de instituties. Ja, dat asan dat no man godoro. Ja, toch? Want dat is killing voor Suriname. Een moment zei de man, de man liep alles aan zijn woman bij de bigger, doe deze aan die ontja. Mim zei Jerry, mim zei Glennon, maar de man daar radio, maar toen ben ik met jaren samen. Dus de toeman kan ik ook te groeien, hé, maar groen, Juno. En de atroma zei bij Abka de man, boom plan. Goed, hier, je rechten zijn ingetrokken hoor, want de man bang. En dat atroma kon, amai, doe sem sani baka. Dus mensen willen, mensen, de man kinky. Maar niet het systeem. Maar de man is zelf zelfs taki. Je moet mij concreet dat ik wat jarig ben. Ik kies mijn positie. Dan moet ik voor actie. Dan moet ik beginnen dit. Omdat de man ook gewend aan het systeem. Dat je moet werken voor het land. En niet voor jezelf. Want terwijl mij voor politiek. Je zou mij langer vragen. Dat ik bakken langer. Dat ik wagen. Maar actie was het positie ook kiezen. Ja toch? Terwijl ik gewoon dat jongen. Mijn stem want mijn kies groen. Dus je moet dat in die mensen hun mindset veranderen dat met 2 dagen nog. Veranderen dat met 1 jaar. Ino ma kenken. Iedereen denkt dat het zo hoort.
2: Ruben, is dat zo een bevreemd? dat Aladdin

0: Daniel, sabib sa ondro sa toki, to? Eigenlijk, in een majugujugu bede, nu zijn we in de ruststand, er is niks veranderd. Dus de san zo beetje sa san toki bedu, worden stilzwijgend
1: dat, doorgevoerd. Nee, dat not true. Deze vrouw, een vrouw neemt ik nog een staatsbesluit. Hij liep alles aan naar democratie over. Ja toch? Vanaf dat ik meteen dat ik niet aan democratie, want aan Europa echt. Maar waar hebben al die staatsbesluiten die genomen zijn door al die presidenten ons naartoe gebracht?
0: Ja, maar nergens. Maar de man op de positie, de man zei doe deze.
1: Dat meteen.
0: De man is koifiek motor.
1: Nee, maar dat nog, dat, Jerry, if allemaal in Europa die positie, if we gaan toe, maar we kan takete. Maar het gaat om iedereen binnen een politiek in Suriname. Politiek in Suriname is geen systemen veranderen, maar mensen veranderen. En mensen zijn indispensable. Vast maar dit is Tamara, ze moet gaan door. Dus in veranderen systeem, ja toch? En dat is in Suriname enorm moeilijk, omdat iedereen ervan afhankelijk is. Een heer systeem is afhankelijk van regelarij, misetikong, just doordrapen. En misschien leg je uit een moment samen door. If je legt hem uit, taki, mis op een aantal man, de boy liep in Holland, de boy heeft ook een tranga jaren keren. Ze worden uitgewerkt door de trauma, omdat de trauma nog maar ook, alles aan de kaart, de boy heeft ook doen, de boy naar deskundige. Ja toch?
0: We hebben nog 5 minuten. Glenn, voor Arkiu, dat we rond af voor 5 minuten.
2: Ik kom uit Egwan Sanja, u bent met Arkiu die bakana. En mijn oma kon tot wel. Conclusie,
1: een positieve conclusie
2: die me hoop geeft voor een goed Suriname, voor een beter Suriname. We zeggen eerlijk,
1: Glenn,
2: het lijkt alsof het steeds donkerder wordt.
1: No, in tegenstelling, Glenn, misschien zo ster aan lukt, misschien zo asom. In tegenstelling, ik weet niet of ik me moet aan gaan dat.
0: Dus je ziet dat kijk op
1: ja man, amusu. Moet leg je uit toch,
2: kijk. Mamiga, de Ruben.
1: Glenn, mij kijk, Glenn, hier is een voer toe toch? En mijn hobby naar reizen toe. Dus ik altijd te weten abrasranang, we vergelijken naar een kondre zijn mislukt. Nooit we vergelijken naar een kondre peigoboom. En dat mij en luku, dat mij go luku op chim chim kondre, waar het goed gaat met kleine veranderingen. Ja toch? Met kleine veranderingen. Ik blijf erbij, Isabi.
2: Maar voor stop aan vergiftigen die zie. Maar voor stop aan vergiftigen die zo ben.
1: Nou, injectie moest geen kilo. Ja, we moeten gaan nadenken. Isabi, loopt tegen, was dat niet ook normaal? Hij moest go. Dat met tegen is van altijd te was, maar dat voor we kijken. Weet dat, je moest go. Kijk, Suriname heeft een enorme brain drain gehad. Gaan we naar in de jaren 70, 80, 60. Waren wij, was Suriname, een van de toppers in de Caribbean. Ja, toch? We zijn door iedereen ingehaald. Met andere woorden, hoe op een stilstand in een kondre. En wat de moro biggie stilstand, hoe kan tak anno deso, a brain drain. Zodra is ibe leri tjien zo boom, de man bese ni gwa Holland. Mi yoko?
0: Of Amerika.
1: A boy se doen best was in gwa Holland. Ja tok, na den doman ta baka je sja resultat. Ino kan tak na, ino kan tak anno deso, wan men stuur de zodra is ibe wees, je doe best op score. Uit een gezin, amore woon, aboy, jongen, we bellen een tante, een vriendin, een kennis, aboy, moest gaan Holland. Dus we hebben eraan meegewerkt.
2: Ruben, ik zeg je eerlijk, ik moet een paar nachtjes hierover slapen.
1: Wij allemaal, wij allemaal. Maar niet het dan positief, Glenn, niet het dan positief.
2: Met de jaren naar Shanghai, we gebruiken een periode die zie, om me te laten inspireren. Olukutak, wat zou ik kunnen bijdragen aan het land Suriname?
1: Somi wanjering, Glenn. Somi wanjering. Dat mi wanjering. Dat mi wanjering. Ja,
2: dus, maar Mika, ik ben wel verdrietig. Ik ben wel verdrietig, hè?
1: No, Glenn.
2: Ik proef voor meneer Richelieu, of voldoende man, Peter, de steun je voor een actie. Maar ik ben wel, het raakt me wel voor Sabitak. Toch voor Sabitak verkeerd naar Instagram. Maar hij raakt me wel.
1: Glenn, dan moet je nagaan. Ik ben er direct bij betrokken. Ik heb contact, maar ik bel tegen me. Ik ben er direct bij betrokken. Desondanks. Desondanks met tegen alle de man taki. Wat doe moeite one day? Met accident, maar ik praat een bepaalde prezi. Hij wil man, ik praat erop, ik wil boenen aan man. En hij zegt, ik kan niet dat voorbeeld. Ja, de trauma's doen, maar je kruut doen, mitak tego ye pa ma se prani dobre tu ma bige prani so meta kan ade ma insra na era glen es metegi erla kwan wo wang wo abi proberen snap ye je gaat een aantal dingetjes moeten aanpakken want uno matan so tu des sana tra opsi tra opsi no de to go maar in opsi we moeten het verbeteren
2: mi wakaja
0: yere no sa
2: mi wakaja e fer
0: yere kot
2: free e fer jari mi wakaja
0: o baroni una mi urmo
2: abu
0: okay
2: baro di abu yere bedank ik wens jullie toch een mooie zondag
1: ja jij ook de
2: roja niet daar abu avond is al op
1: oké papa
2: ik wens jullie nog een zonnige dag
1: wij moeten nog ja we hebben een heel zonnige dag abu odi
2: abu lobby lobby lobby
0: ja luister het is de Glen uit China en wat dat u bent gratangi en de watra lees hier u bent
1: dankjewel altijd beschikbaar
0: oké. Ja, luisteraars, is bij de Kruderi. Glen uit China, Ruben Bedeja. En we weten ook over China, over Afrika, Nasranang.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Maart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours, actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Hier is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemorgen, waarde broeders en zusters. En alle trouwe luisteraars van Radio Mart. Mijn naam is Rufus Els, het is mijn groet in de wonderbaarlijke naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Ook de moeders en de dochters. Het is zondag 30 augustus 2026. Voor sommigen het eind van de week. Maar voor sommigen het begin van een nieuwe week. Laat ons gezamenlijk bidden. Ik nodig u vanmorgen uit om met mij gezamenlijk te bidden.

om God te danken, te loven en te prijzen dat Hij over ons heeft gewaakt gisteravond en de hele week, zodat wij een nieuwe dag mogen aanschouwen, maar tegelijkertijd ook bidden wij voor degenen die niet meer ontwaakten vanmorgen, voor de zieken, de bedroefden, de kinderen en de senioren. Daarbij heb ik de mensen, de blijmoedigen, nodig om een ketting, een kring te vormen, zodat wij kracht kunnen uitstralen naar de behoeftigen. Heer, ik dank U voor deze nieuwe dag, voor deze nieuwe en schitterende morgen. Ik kom tot U en heb geen woorden genoeg om U te danken voor de vele zegeningen. Heer, ik bid U, ik bid dat U mijn familie en allen die mij zo dierbaar zijn, mag zegenen en vullen met liefde, vrede en voorspoed. Ik bid ook voor vreugde, overvloed en kracht. Ik bid voor een goede gezondheid en voortdurende genezing voor mijzelf en voor al mijn dierbaren. Heer, mogen geluk de sleutel zijn tot een liefdevolle relatie tussen U en ons. Ik weet uit ervaring dat U de sleutel in handen heeft, lieve en genadige God. Ik vraag U, open de deur van vreugde in ons leven, zodat deze relatie zal blijven bestaan, waardoor wij gemakkelijk ups en downs en beproevingen van de tijd doorstaan. Laat mij de geur van zoete liefde inademen en mezelf volledig onderdompelen in het geluk dat ik mag ontvangen van U. Heer, ik dank U. Uw naam voor de verhoorde gebeden. Ik dank U voor de verhoorde gebeden, mijn Heer. Ik bid om Uw vriendelijkheid en warmhartigheid. Ik bid voor Uw leiding en bescherming. Deze dag en alle dagen die komen. Amen.

0: Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer tijd voor uw wekelijkse bemoediging. Ik vraag daarom uw aandacht voor de moeder van het levend woord. Sisa Matilda met dat woord van de Ibrede Jiwi. Goedemorgen, Sisa Matilda. Een heel goedemorgen, broeders en zusters, beste luisteraars. Wees welkom.
1: Ik groet u nogmaals. Het is inmiddels 10 minuten voor 8:30. We gaan zo meteen naar Sisa Matilda luisteren en dan doe ik de lijnen open.

0: beste broeders en zusters. Ik ben weer live aanwezig. Wij maken contact naar Suriname, met Suriname, maar het is een probleem vanmorgen. We krijgen geen contact met Sisa Matilda. Internetproblemen. Niet hier, maar daar. Ik kan twee dingen doen. Of een paar dingen doen. We kunnen gewoon doorgaan met het programma. Maar ik weet dat heel veel broers en zusters en luisteraars die zitten te wachten op de bemoediging van Sisa Matilda. Dus ik heb even besloten om die van vorige week desnoods weer te herhalen. Dus dat wou ik u even mededelen. Dan houden we die anderen nog te goed. Wanneer, ja, of het internet het doet.
1: Today manting lobby mama lobby papa lobby grawang alle jongeren een gezegende zondagmorgen want blessie zonde mamanting en zonde manting die zei ben sawani go zontu kwakti lobby vrede en zonde manting die zei ben sawani. Allah den grand blessi voor dat grand Jehovah dat die mek in tapu en grond tapu en asap voor Allah san seti na reto pu fasi die de mante wegen grani wegen tani bogo bogo hila hila tani na grand Jehovah Allah makti gado en disababi jing fu Allah sani en en disab ook to akabafu Allah sani. No one gado, no one yeye no de. Di sabi modo sabi lek hien. Di kari sano ben de fude. Di komando sano ben kanapu fu kanapu. We jen grani. We jen love. We jen praise. En we tegen. Gado you de one boom gado. So ade. Not natuurlijk zijn er mensen van morgen die in de rouw zijn, die heel erg verdrietig zijn, ontroostbaar, die hopeloos, wanhopig zijn, depressief soms, zolang die last den verstand voor eventjes. Maar dan nog, we tegen Masagado, Jehovah, tada, papa, you de wanbungado, en you genade, sa denanga ding, we begi you, papa, ti de mamanteng, voor you member, den goede voor je opo je ai na den tapu en kaka je jesi achi den te de babkar je in de no to momenti te de manteng papa langa wa anu chiden en so lek fa Yeshua Messia di ben kole

0: voyez, il n'a pas de libisme, belir ou non, t'as eno demoro na umingri inastin ma ayeye fu gran Yehova tata di bende in en edu ala den gran biji wondu du vro kota pa futu bani fem papa ayeye dat alib juna baka en anem fu ayeye dat neng de geist der troost na wan troost tu yeye na wan saka fasi yeye na wan tiri yeye ti de manting ataka wan de you bun skapu man and I want take you nanga in tiki nanga in staff fu koiri nanga you go cha you go on thanks you elend on thanks you on truth but hate you bigi for drit kande fu a for list di you abi of attack runyon su di kona you dodo mofo attack I want take you leka skapu man di lock in skapu and I want koiri wan wan futangai de goede herder wilt u nemen naar grazige weide en naar stille wateren. Je zag zo met jou een tjadi gaan naar groen grazige wei, omdat dat pe je zwakke no-no, je de, je kruidje, je schreef, je batak, mi gado, mi tata, if je zag van mijn vier no-no, mi de wanhopig, mijn vier, mi schreef eenzaam en verlaten, dat met mi wan pitje baka, a soso, a jesso, ma membre tak inda yeye kondre, wan skapu mande, en ei tiki ti de mamanting, en a wan chayu go nyang grun grasi, fers gras, groene gras, dat wan taki, sang verdort, sang dre, an e chadi go dape moro, a wan chadi go, pe yu kan go nyang grun grasi, fers gras, fufur, quick you, for make you kiss yeye crack tibaka, for make you kiss his chin crack tibaka, and you can jump up baka, saf safri, tinga tinga, hopok na baka, inna crack tifu, da santa yeye, and for you can do baka, aladen sani, saibe du, gwen du ini, alade libi. Afo drid, ataki afo drid di abi, ano makfu broko you bonyo, ano musfu make you feel to lurkers. Telt a verdriet a probleem a no to the abi and af make you one hope want a cha you go like a goede herder a buskapu man a cha you ti de nanga lobby nanga presidi a look you tap you in you no to geval a look you in you sadi in you ontros badet a look for ye kre that a tak me chin kong kong mina you buskapu man come make me chadi go te crack. Kom ik mijn tjadi go tek dekati. Kom ik mijn tjadi go tek levensvreugde en levensmoed. Dat na bij tjadi go te demanten. Dat heeft dat no sari eta kong. Tenja ma grasi. Ik is krakti. Iman tjer ete wansani. Mo tjadi go na a watra. A watra. A libi watra. O tjadi go go dring watra. Kring watra. Santa watra. Pe you a word for quit. En je zegt zo'n woord voor kwek, dat wan taki, je kies nu libi in you. De dringa wat da fu matra gado abun skapu man. Da nu levenskracht ekon you. Da inaf go tek no wan vitamine D, inaf tek no wan vitamine C. Want a wat da fu Jehova wite ta, di amek di un jeye ab alasana ini fu for kwek you. En te je dringa wat da dati, da alape wan ho bente, je fi wan stil rust ekon you. Wan verzadiging. Je dacht, he, alab mi blobende so atapu. Mi edebe hat mi benkis mi chrene wanhoof. Ma luku dim dringa watra fu Yehova wite dati de maman teng da bun skapu man. Luku fa mi sili de gerust gesteld. Da je dacht, he, het is wel met mijn ziel. Het is goed met mijn ziel. Want de goede herder heeft mij weer deze dag gevoed. Dus jullie ab ala de no to den sari me tegi membre abus kapuman suku pade want o suku you atak vis aba hondros kapu ma afieta kina pen wa mancheri sonte yuna nga mina wandi mancheri atak asa libiding 99 na baka en asa teken pasi nanga impasensi fu suku mi nanga yu telek afin yu en achadu kombaka inapeng so dati den leon deno nyamunu ti de man te weta ken gran tani un di fiyari un do tro un do bar hipi pi hu refu wat dan ook maxein kan de befal kan de yo tron gramma o su kan de fen wat ook wat het ook say dat e mek i atifi presiri me begi yo hu fat da da bus kapuma fu dobren ji yu son te win wan money no te ji mi ma son te win wan money da i tampi no wan mek gron tapu sabi wen wan mono te mi tak i win wan money mana ye ye te ji mi tak son te win wan money da i no i tampi we da ye bad i pi pi hu de en si sa matilda i win staki ala de i ka win wan money aso ta ke na sa de ti de mantin lo bi mama papa alo jongre a wotu sa e konti de etaki son te te me leisi den salma nanga a buku yop e me leis bepaal de sani da me shitak gado lob libis ma pichin gado lobuna loben hanse schepping gado genade e ane onthou unu en want je hoofa ala makti gado da gado puwei seit en kennis da gado di et tiri tapu en gron tapu ataki a unu libisuma na a kroon fu en schepping gado lobunu en a lopen ganse schepping en ei ontferm en over en ganse schepping vaak met tegu ta gado etek frantwotu fu ala sansa akari fu deta pen fu tubani en ei tak inne wotu mi sabunu. Ik weet wat voor maaksel ik heb gemaakt. Mij sap onlibisma van het idee. Want hij doorgrond om meteen naar diepste voor uw wezen. Adoro voor de ati, voor een ati. Na een abasrotu voor een, voor luku gonaini. Je hoeft het daar. Na mofo voor den die ben de bivo den profeti voor een, den santa wan voor een. Altijd must dat gado bavroko. Dat mij de getrouw jegens uno. Mij verloren zonen en mij verloren dochters. O draai kom baka. Luku fawe gonyan ala soort moserwee. Ano mi yagu puru in mi kouna krek. Ano mi yagu puru in mi oso. Fobe ab ala sani bon funyan en dringi. Ube ab bogo blessi. Na onuk mopo ondro mi ai. Na onuk mopo unmi aiwan utaku uwango shi sambo agron tapu di meki en misab tak bunde ma ogride tu dos me washko unu udraiko hesbitem baka na mi un tru papa bika na suma safa yu libe bidin na dat na yu werkelike pa son te ye di gron tapu papa na nga yu gron tapu mama a grani ma a echte grani fiti a onzichtbare papa di saba bijin fu ala libi di de man te we praise we lofi in da nem fu Yeshua Messia di alte di grani na en papa na nga da santa yeye lobi wan da we nyan fu giti nyan tok want at dat luku ay kaden de nou to de omstandigheden pa a pudu ini son te ben fadon a opoyu son te ikis wa mankeri na nga oto na nga bronfits a beschedem you a sen en yeye e engele fuko omring you so dat ino las libi son te iben den wan bigi nou to a sen wan yeye ko yep you pebe aba nou to ye kis verlicht ding. Zo'n tijd dat je bent tegen dat idee ongeneeslijk ziek, maar op de een of andere manier er is een wonder gebeurd en dat je tegen dat je denkt aan een oplossing. Kan de want dat dressen me vinden, maar doe een proef naar je even een boom en dan zang ze adressen doe even ook asla aan. Dan je denkt naar dat raar, je denkt naar dressen. No, kwet, aan adressen. Mana yeye fu gran Yehova tata di saptak yu yuru no ben chisete hor yu na libi jen grani en tangi bika Yehova ala makti da gran gado inda nem fu Yeshua Mesia a sabita ki te dei opo dempi chinfen e tuka somen noutu somen problema somen skwala dan toh e kar unu tak konami, konami kon na mina gado di make you. No lolong, no suken dape, no suken dape, no suken so. Grab me, axi me, sukumi, club, nakatap mi doro. Da you sa si taki mi ego langawa anu jiyu. One, I'll take in no to a one we wan aba contact nanga gado. In no to a one te brusye de nanga unu. Te omstandighede nak na u doro. Te une oesye moro si don. Jullie zien het niet meer zitten. Dan pas je tak, mijn God, waarom heb gij mij toch verlaten? Ik ben toch uw zoon, ik ben toch uw dochter. We dan, je hoeft tak, ai, maar dan, you mama nanga you papa di ala yuru ye forgive den, you ne luku de na wa ai, ma te you abi den fanodu da ye suku de wel. San aboskopu bentaki, you mama nanga you papa if ala yuru te ya notu no mo yego klapa den doro, ma bunde yi no sab den, bunde yi forgive den, weda one day one yuru one momenti, au kong te do tak te yo debaka in one big notu, in one ekto notu da yo go baka go suku ye pigna den avins fa de lobby avans fa den e de mach you de boboy you tok do taki ala yo no mote da notu ye kon kari unu suku yepi ma noit ye membre unu ten huda te go i bun da unesi was ada na papagado tu te u am notu da we membren ma te te alasane go bun to go son te u fen welvat u u ab succes u ab blijdschap u ab vreugde da we waka da wis was ma want takang onu tak ai gado te wan bun gado in plaats van dat hij het true want me be a me know to a yep me wa want to me yere attacking maar de meeste van uno want je gado grani uno want je gado Jehova Adonai Elohim uno want je a gado en grani di afiti uno want je a tani di afiti maar de know to nak nou doro de rampen en tegenspoed klop nou doro mofo dan uno man pusa doro tapu dan ei broko kon sei da o si dedek na po fesi o si abrusek na po fesi a one hope da metak e papa Jesus Christus ye mi gado sa mim tu mi papa mi gado ve gado na wan bon gado de alle tijden al die je genade te karen. Maar karen ook toe in boende. Prijs je ook toe, je grani en tanje. Verkondig in grootheid, in alle machtigheid. Je ook toe in goede dagen. We are so gado want toe. In positieve en negatieve momenten. In boende en takroede. Die gado grani. Dan loven prijzen. Yeshua Messia. Die kon. En asoru a pasi baka. Fugona un papa. Dubek mopo ina kouna krekfe ina osofeng. Tak uansis grontapu. Da di ugo ubiyinyang ala den agunyanyang den takrusani. Dan tokwe dry dry fugo baka na eng. Ma aknapa mofa doro. Aknapa fisa kouna kreks doro. En papa itaki. Mi jame waktu nuere. A win save du. A win so wango shi in grontapu. E fu tek hogri me wak. Tu nu ja ti de manten ai wakti yu nanga mi fu karen fu aksen ten goede en ten kwade dagen dat altijd usatak papa ai bunde yi danga mi en mi de nanga yu en takru de yu danga mi en mi danga yu da a verbonds relatie fu yu nanga a hemelse vader da e tan gestan da ataki chonte wisi no kad mi srefi wisi no aksi mi omdat a verbond today omdat a stand holding the other last day attacking before you grab me misa she sa you fanodo and misa dape fu stop to you misa dape fu understand you misa dia krati dia fanodo no broko a himmelse verbond nanga you pa no zwijgen no make no was mateki taki nom dini gado habi wan biggie blessing me no man tak bataka a biggie and bring me gado etaki wan e yedevi a yesi di you abano you take you anu potent nagen to say wan kruk to say yesi wadet say yesi anasang a yeye abi in da yeye kondre a dat abadeir utu a dat apoji unu ti deman ting no make no one takru yeye kor you no make no one takru yeye kontang na you tak yehufa tata no de and if I been there, if I been there. With that day, that make asma do tegi takinom brib neni, that make a day. Asma do tegi takinom brib tak gado de. Na fudi gado de make ember star. Dus te was my takangai. Make a geest a yeye fu wijsheid en kennis. Ko in you e onderscheiding geest di e kon tap you passi fu konji ala sot boskopu. Bika gado de na wan bon gado en ataki. Mi ka senwa boskopu di, ma tem senwa boskopu di, brim mi, mi se fo taka nga itu, mi o mek I konsensi vroko, mo nak nai ati, mo mek I fit ati, sa smay tegi if I klop en ane klop. You sa pe masa gado puri na ini, you sa ba peto lo pe bende, a dipi grebo lo pe bende, a ondro watra pe de ben ka, tayi yeye ori, you sa ba busi pe de ben tayi yeye ori, spikri yeye ori, you sa sa de ben du na nga iteki foto, chari foto ga presi, go mek isma, commando ho gridi you ti de manten masaka do for lost you silly I for lost you yeye I lose you ching I lose you you head libi you geluk you success masaka do genade a kon you te gemoed den krani en tani getuige prijze matra in da nem fu yeshua hemelse vader deze morgen papa we di krani en tani papa we di krani en tani papa u mofo u ati no abwotu no fofu fot kondig you grootheid en you alamakti de papa you na wan bigi gado you na wan gado papa di edu wonduru bigi wonduru na you na gado papa di safa dondre donduru fafa ye koti na you safa ati enaki na isafa lever aniri evroko na isafa ulong evroko fau ayesi en son te papa den dinesi toki jikona nga sabi fuden kanshi den dine yede toki jikoni nga sabi fuden yede papa na yusafa libis my dede na yusafa libis my hobor we di ala grani en tani fudati yehova tata en we aksiti de maman tem papa fu komando yusanta yeye kratiko in ala swaki wang papa en we aksiti tutu papa fu bless you we na nga yusanta bless you dry ala fluku dry ala takru mofo Trombun jip chim papa. Inda nem fu Yeshua Santa yeye. Papa ala sandi libi su matongo tai. Fu ogri fa. We aksiti de mamantem papa. Fu lus wi yeye. Lus wi sili en chim. Puru onde komando fu tai. En papa yuna gado disapfa taye tai. Yuna gado disapfa luse lusu. Ti de mamantem papa. We taya ala ogri inda nem fu Yeshua Messia Santa yeye. E we komando you bless you fu lusu. Kontap ala dem chim fu yuti. Dem son de maman tem papa e we vins den ala boom bika you na wan boom kado papa e we di grani en tani fu den gran bigi wonduru vdoko di edu di no wa libis map chino mandu di no wan trawan son zo you no di den akrakti a opodoro dati amen een gezegende zondag iedereen en vins peye goti de
1: neem mijn handen O Heer, en leid mij door groene weiden, verkwik mijn ziel langs het water van de zee. O goede herder, neem mij toch mee en bescherm mij in het duister van de nacht. Tot het morgenlicht wordt en de zon de nieuwe dag omarmt, vertroost mij met uw stok en staaf. O goede herder, wees mij nabij. Geef mij uw zegen, Heer, en ik zal voor eeuwig al uw wegen volgen. Volgen voor goede moed, aanbidding en liefde, als gast en als gast aan uw tafel zitten. O goede herder, houd mijn handen vast, zodat ik dicht bij u kan zijn. Als de dagen mij gegeven hier op aard klimmen naar het einde van het leven. In het scheiden van mijn artsenhuis vraag ik u, o goede herder, breng mij eeuwig thuis. Amen. Broeders en zusters, de lijnen zijn open. 471-4291. U mag de Heer, uw God, op uw eigen vertrouwde manier loven en prijzen.

0: Een heel goedemorgen. Wie is welkom in de uitzending?
1: Ja, goedemorgen, broeder Rufus. Goedemorgen. Ik spreek met Elfriede hier.
0: Goedemorgen, zuster Engel.
1: Gezegende ochtend voor jou.
0: Dank u.
1: Ondanks het weer, je bent er. Gezegende ochtend voor jou en je gezin, je familie, broers en zusters. En ik doe ook voor mij gezegende ochtend voor mij, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn moeder in Suriname. En ik wil ook alle mensen die op luisteren zijn een gezegende ochtend toewensen. Broers, ik hoop dat alles oké is met Sisa Mathilda. Maar soms zijn de lijnen heel slecht in Suriname.
0: Ja, ik heb vaak contact met haar. En hier ook. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Maar ja, okay. het lukte gewoon niet.
1: Oké, okay. Ja. Ja. Is die lijn heel slecht. Ja, het is bekend hoor. Dus, maar je hebt goed gedaan dat je die herhaling is. Ook prima. Sisa Mathilda, de groetjes en ook een gezegende ochtend. En dat alles oké is met u daar en uw familie. En dan wil ik iedereen die familie verloren hebben, of iemand die overleden is van de familie, ik wil al de mensen heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. Ik wil alle zieken heel veel sterkte toewensen. En ik wil verder meneer Banasi en meneer Peton, ik hoop dat alles goed met ze is, dat het beter gaat. Dan horen we het wel. En ik wil ook alle mensen die jarig zijn vandaag. Ik heb een jarige. Ik heb een mijn zwager, de Big Man. Die wil ik feliciteren. Mijn Bigiari. En Danny, blijf zo als je bent. En bedankt voor alles. Want Rufus Nawaman die staat ons bij in nood, in gezelligheid, in huilen, in alles. Dus God of zegen die. Weer voor een nieuw jaar en hou het zo als je bent. En God zegen, dubbel zegen voor jou. Dat je ook de mensen helpt die in nood zijn. Dat was het, broeder Rufus. En dan wil ik gelijk mijn gebedje doen. Het is psalmochtend. Dus ik zal een klein gebedje doen. Voor iedereen, voor alle mensen die op luisteren zijn. En al de mensen die ook mee bidden.
0: We luisteren naar u.
1: Ja, God wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn, omdat men op aarde uw wegen mag kennen. In alle landen uw heil, Vader. Geef dat de volken u eren, o God. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert, Vader, en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van God. En God geeft ons zijn zegen, dat heel de aarde hem mag bidden en voor hem neerknielen en dankzeggen voor alles wat hij op deze aarde doet. En of je hem nou God noemt, Allah, of hemelse Vader, wat mensen bidden willen, geeft iedereen de kracht, de zegen, de gezondheid en sterk ze om te bidden tot uw geest. Amen. Dat was het, broeder Rufus. Ik wil ook de groeten doen aan de stille luisteraars die altijd luisteren. Ik zal zijn naam niet noemen, Louis. Hij luistert elke zondag en hij zegt tegen mij in de kerk, zuster Elfriede, ik heb je gehoord. Dus dat. Ik zou zeggen, de groetjes, broeder Rufus. En een gezegende ochtend. En de groeten aan tante Loes. Ook, dat ik hoop dat alles goed met haar ook is.
0: Dank
1: en
0: u. Pakkie. Dank u wel.
1: Mensen die op zondagochtend bidden.
0: Dank u wel, mijn waarde zuster. God bless you.
1: Groetjes. Dank je wel.
0: Een heel goedemorgen. Wees welkom in de uitzending en bedankt voor het wachten.
2: Een heel goedemorgen.

0: Ada Rufus.
1: Goeiemôre Lobby Sisa, Hortense. Hortense, ja. Hortensia.
0: Yes, yes. Hortensia Bloem.
1: Ja, wel laat je uit. Ik luister naar yes.
0: je. Ik ben een vrouw van bloemen. Milok mi broemtje. Yes. Milok mi broemtje. En met Derek Wangading. Odi, odi na la se. Lobby brother Rufus. Ik voel me geroepen. Mi sribi wan sribi. Dat mi reketak mi gado. Mi no denk dat na mi yuru chisi. Ik had zo'n pijn. Zo'n pijn. Uren heb ik ermee gevochten. Ik ga in gebed. Ja. En ik zeg, niets houdt mij tegen vandaag. Ik zou niet meedoen. Maar God give me power. Tak. Doe wat je moet doen. Brada Rufus, maak me door. Ik voel me geroepen. God biggie, hè?
1: Zeker weten. Zeker weten.
0: God biggie, Moses, dede. Maar God de. Brada Rufus. Ik neem mezelf mee in mijn beggy, want ik ook toe abba beggy van Odo. Mijn kinderen, mijn gezin, mijn graamtje, mijn afootjes. Brada Rufus. En gezin ook toe met ik mee in mijn beggy. De boon komt pef me. Ja, Ambrabasi en crew. Ook toe met ik mee in mijn beggy. De brada nga in na atoso, zowel na oso. Ook toe met ik mee in mijn beggy de sikiwang. De brada nga in na gedam. Ook toen met ik mee in mijn beggy. De oorlogen. Ja, de rampen. De oplichters. Ook toen met ik mee in mijn beggy. De tweede mama's voor mij. Moeder Dap. Moeder Lins. Moeder Zeedorf. Moeder Loes. Ja, moeder Lins. En de rest. En niet te vergeten moeder O'Neill. Bendila Swalobiwang, ook toen met ik mee in mijn beggy. Sterkte allen in de Doemerde DC. En de boom komt pif niet. Wie tata na hemel? Je neemt me de Santa. Je kondre me kong. Je wani me godoro na grondtapu, soleki na hemel. Give it de. Dan ja, voor wie? Give me pardon, voor wie ogri die we do. So leki, we to give pardon, na den suma, this is, do we ogri. No make we kong, na initesi, ma pulu we, na da ogri wang. Because, ala kondre da for you, and ala tranga, na nga glory da for you. Tego, amen. En niet te vergeten, Sisa Matilda. Ook toen met ik mee in mijn biggie, Elfriede, Ed en de rest. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid. Des Heeren hand. Moedig slaan.

0: altijd die bevallen zijn, neem ik ook mee in mijn gebed. Brenda Rufus, dat was het.
1: Dankjewel, Lobby Sisa. Dankjewel. Aleko na Dorsey, maar ori warm.
0: Juist. Regen is zegen.
1: Abong, krakti.
0: En gado de, gado bigi. De mensen heeft maar God beschikt.
1: God bless you.
0: Vooral, ja, en voor straks ook wel thuis.
1: Thank
0: ja?
1: you.
0: Sasa Lobby, love you. Bye-bye.

Broers en zusters, we zijn aan het eind gekomen van Psalm 8. Tot de volgende keer, zo de Heer dat wilt. Ik groet u, volg mij. In het volgende uur gaan we even terug in de tijd. Tot straks dan. Dag. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het Radio Nieuws. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere

0: rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

middag, avond. Sneller dan je hartslag.

0: Nogmaals een heel goeiemorgen aan alle luisteraars waar u zich ook bevindt. U luistert naar Radio Mart 107.9 FM. Salto Caribbean kanaal. Mijn naam is Roevel. U luistert naar het programma. U vraagt en wij draaien. Vanmorgen, als ik naar buiten kijk, u hebt het net gehoord. September in the Rain van Dinah Washington. Gaat u er lekker rustig voor zitten. Ik zie dat het weer regent. De tijd is aangebroken. De herfst. Fall. Autumn, zeggen ze in het Engels. Of fall. Twee namen. In elk geval, ik ga u vanmorgen even terugnemen. Terugbrengen in de tijd van vroeger. Wat muzikaal gezien, u hebt het jingle net gehoord. Everybody's talking about the good old days. Let's see if they were that good. In elk geval, gaat u er lekker voor zitten. Zoals ik in het verleden zei, de Niemendaaltjes. Ja? Betekenen heel veel voor andere mensen. Dus, maar voordat ik daar ga, wil ik iedereen groeten op luisteren. De collega's, de dames, zowel de heren. De collega's die ook werken op Salto FM, Caribbean kanaal. Ook de dames, zowel de heren. Op luisteren. Suriname. Ik weet dat jullie luisteren. Dus ik groet jullie daar ook. En Miss Fidelia, America. I'm greetings to you, Miss Joan Marcus. Greetings to you. Meneer, mevrouw, Vrij. Ook groetjes aan u beiden, Roy. En Miss Alice, die zijn ook in Suriname, zijn vrouw. Dus ik groet jullie allemaal. En ook in Nederland. Even kijken hoor. Ik heb wat hier.
1: Old days, right? Everybody, the good old days, the good old days.
0: What? Maar voordat ik verder ga, wil ik even een klein hommage brengen aan een grootheid in de country die deze week is overleden. Ze had de leeftijd bereikt. Maar is ze is heel productief geweest. Ik doe country muziek, hè? A touch of country. Country time. Dus ik heb wat ook fans daar. Maar country, zoals u weet, is niet alleen witte muziek. Clarence Carter, Percy Sledge en nog een paar. En Ray Charles. Ook dames, ze zingen gewoon country muziek. Ja, soms maken ze een soul tintje eraan. Maar het is country muziek, een hele repertoire. Ja, maar sommigen doen een banjo erbij of wat dan ook. Piano of steelgitaar. Maar iedereen maakt country muziek. Het is over het algemeen donkere muziek. Maar die witte artiesten, die hebben ook iets moois van gemaakt. En die wordt eerder belicht. Daarom.

0: Dolly Parton, Loretta Lynn, Patsy Cline, Tammy Wynette en nog een andere, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Er zijn nog meer andere hoor, maar deze zijn grote zangeressen. Heel grote zangeressen, waar ik ook fan van ben. Ik heb collecties van ze, muziek. Dus, maar vandaag ga ik niet van Dolly draaien. Ik ga een hommage aan haar draaien. En een nummer die ze heeft, die ze ook heeft geschreven. Ze heeft vele nummers geschreven, allemaal zijn vertaald. Ze heeft ze op de plaat gezet, maar door anderen ook op de plaat gezet. En sommige mensen weten niet, te de heer was soul pokoe. En dacht, jong, nou een country pokoe. En dat ga ik, één van ze ga ik voor u draaien vandaag. U kent die van Whitney Houston toevallig, ja. Maar er zijn nog veel andere. Ik ga één voor u draaien, maar eerst de hommage aan Dolly Parton.
1: Dolly. Today we say goodbye with tears in our eyes and gratitude in our hearts. You gave us a lifetime of music, laughter, kindness, and memories. Your voice became part of our lives, and your songs became part of our stories. Now the world feels a little quieter without you, but the love you gave us will never be quiet.

Groetjes aan de heer Guno van der Leeuw. Ingrid, Jenny, Wonnie, Soldiva.

Ik doe ook de groetjes aan Miss Joanne Carmelita en Miss Lee Karg, Maureen, Miss Uria Sabayo en Sister Grint, Sister Gondorf en Royenny. Ook de groetjes aan mevrouw Carla Milan Hofman en mevrouw Bertine Redoet, Eldie Riedewald, Tante Loes, mevrouw Diekman.

volgende nummer wat u hoort is een boodschap voor de Okanse dames, de jonge dames, en die de taal machtig zijn. Alsjeblieft. Okani Sitongo.

CBD Freedom. Wil je weten waarover dit lied gaat? Ga naar het Bijbels verhaal, het hoofdstuk Leviticus. Lees het. Dan weet je waarover dit lied gaat. Of je moet het Okanse taal machtig zijn. Dijkan. Sapsang. Alleen die ze zingen. En boemers kopen dat. Mis hebben wel. Maar ik zet jullie even aan het denken. Trouwens, u luistert nog steeds naar Maat Radio. Ik heb wat over Dolly Parton. Ik heb afscheid van haar genomen. En u kent... Kijk, Dolly Parton is een zangeres. Hè. Ze heeft heel wat nummers geschreven. Ze was heel erg creatief. En toevallig... Het lied van Whitney Houston... Die Whitney Houston heeft grootgemaakt bij de nieuwe jeugd, om het zo te zeggen. I Will Always Love You. Net als het lied van Smokey Robinson, van Who's Loving You. Al die artiesten van Motown hebben het op de plaat gezet hoor. Maar die van Michael was doorslaggevend, allemaal kon populair. Alas Masabapoku. Ja? Maar het bestaat al heel lang natuurlijk. Die heeft een trauma, de Rasabi. De Rasabi zegt, hey, Smokey's grieving, Smokey's again. Maar zo is het ook met Dolly Parton. Hè? Ik ga een lied draaien. Sommigen van u kennen dit nummer, niet iedereen. Maar het is ook een country nummer. Er is een soul uitvoering gemaakt. In het Engels zeggen we rendition. Maar hier is hij dan. Dat is van Dolly Parton. Ik heb meestal de country-uitvoering gedraaid. Ze heeft twee country-uitvoeringen. Een langzame en een gewoon, weet je wel, country-uitvoering. Ja? Maar dit is het nummer. Luistert u goed. Dolly Parton. Van Dolly Parton.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie acht mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies...

0: maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV van de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Silver VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885of 0652 696 6322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxalesi, de sweet soupu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boat dog. Orga, de gentleman party service.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Er waren drie zussen, allemaal genaamd Warwick. Sissy, Dionne en Didi. Inmiddels Didi overleden en Sissy overleden. Dionne leeft nog. Maar Dionne, ja, om te zeggen,

Dan weet je tenminste van wie Whitney Houston het heeft. Ze heeft veel van deze tante, Didi Warwick. Ze zingt net als haar moeder, Sissy Houston.

Het volgende nummer bestaat uit twee uitvoeringen. Er was het uitvoering die ik nu ga draaien, die was als eerste, dat vind je ook bij Mighty Sparrow. En toen heeft Otis Redding zijn draai aangegeven. En toen vonden die andere zangers dat heel mooi, zijn ze het ook gaan doen. Percy Sledge heeft alle twee uitvoeringen hoor. Het gaat om het lied Try a Little Tenderness. Dit heeft Percy Sledge eerst op de plaat gezet en later is hij die uitvoering van Otis Redding ook gaan doen. Try a Little Tenderness.

Groetjes aan Brada, Monteur, Romeo en Brada Ramon. Welkom back. Heel mooi nummer van mij voor jullie. Zometeen twee nummers voor mevrouw LDD de Waals. Ze heeft twee nummers aangevraagd. En een felicitatie die heel laat was geweest vorige week. Die ga ik nog even doen voor mevrouw Carla. Dit zijn de Four Tops. U luistert naar Mart FM.

Ik heb een bericht van mevrouw Carla Milan Hofman. Goedemorgen, Mr. Rufus. Kan je mijn kleinzoon Rajenio feliciteren namens de familie Milan Hofman en Fonseca AUB Grantangi. Hij is, dat was vorige week dus, 22 jaar jong geworden. Cherisio. En Cherisio, 21 jaar Grantangi.

Wel, bij deze dan mevrouw Carla Hofman. Ik feliciteer jouw kleinzoon, Radinho, met zijn 22 jaren verjaardag. En Sherisio, die 21 is geworden onlangs. Namens het hele Mat Media Team, wat een eer, feliciteren wij deze twee kleintjes van jou. Kleinkinderen van jou.

0: that was done.
1: This is Mart Radio.
0: We gaan verder met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ze heeft twee verzoekjes. Eentje van Linda Scott-Rupin. Lydia Scott-Rupin en Sheryl Dawn met Thankful.

0: Hallo, jy hoor
1: Hallo
0: my?
1: Jeremy. Hallo Jeremy,
0: Ai, my hoor jy.
1: hi.
0: Okay. Look, dit is my weer met appa app dat ek heftig bakalé kruderie van oud, maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ik word vriend na trofie, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké. Okay. Ja,
1: nee, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja,
1: okay. Dat is normaal.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn niet zien af te kijken, want Ruben Doja, want we gaan naar een afgifte kijken.
1: Alassan, samwat taki. Luku, no, me, ik waka long to ja, in China, dan moet ik je wat sanjeri. Ja, in China, je hebt een mogelijkheid, moet je tegen dat elektrische scooter, die schrijft niet naar de winkel, maar elektrische scooter, die rekenen maar om in prijs. Mij kost ongeveer, gewoon naar een winkel, €200. If you go naar een fabrikant voor een bestelde scooters, dat hij, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden, dat if you naar een man is zoeken, kansen, hoe onderneem, in Sernang. Het kan ook zijn dat ik in praktijk kan naar Holland, om een markt aan te boren. Het feit dat ik een bepaalde passie in Lukushina in Abtrasma staan en mek gebruikt voor de kansen van de Sapmanstraman in Nederland dan de importeer scooters naar China. En ik kan tegen u de man dat nooit op Abtrasma ai, omdat u niet genoeg schrijft.
0: Oké.
1: Okay. Hoe neem je ons refugiari?
0: Oké, okay. Hier is wat doen. Hier is wat doen. Hoe je dat verhaal vindt, we tek drie bellen zitten in het China verhaal. Dat bagarat we haar ik moet doen. Want de bellen zijn bel, maar
1: okay.
0: De jure nog bij de moro. We nemen drie bellen in het China verhaal, bagarat we abragwe. U bent in de uitzending. Nog twee zo meteen. Hallo? Hallo? Deze is weg. Hi. Ruben, ik heb een actie geleden, want ik wacht niet te bellen zitten, dan kan ik ook wel even naar China vragen.
2: Nou, natuurlijk, mijn actie geleden, mijn business-wise, mijn actie geleden van, kan je mensen een indicatie geven, wat ik kan doen, om daar te beginnen met business, want niet altijd te zijn, mijn opportunist, ras-opportunist, en mijn lukken altijd de mogelijkheden van groei.
1: Dus dat is heel belangrijk. Ik heb een filmpje over een strana vrouw, dan een zang, me en wakaloon to jana China en een vrouw is de IT-arikba bezig in China en 3 jaar lang een vrouw teki wat opleiden ja voor tak atal en voor begrijp ook to international business. Dus altijd if you take it tak to kona China en you net tak atal en you know oma orienteer you na sobar yo kong. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees, op het perron, overal. En een merendeel voor de Chinese, net als Engels. De doorsnee Chinees, net als Engels. Dus je moest af een begeleider, maar meer tegen je. Dat wat toesman aan samen vrouw die is waka. Dus maar eigenlijk, zie zo voor mogelijkheden. Dat de tegenvrouw dat... Mino, kom die vakantie morgen, want doe zaak naar China.
0: Oké. Okay.

Nogmaals een heel goedemorgen. Mevrouw De Soul Diva heeft mij gebeld net. Er was een ingehaakt een andere programma. Die heb ik dus even weggehaald. Het blijkt namelijk dat... Kijk, deze nummers die zijn vandaag aangevraagd. Ja? Daar niet om in. De meeste heb ik dan in mijn... bestand. Maar wanneer het van de internet draait, je let op reclame of je let erop dat je een reclame en ik in de uitzending. Dan kan die potentieel zacht of wat dan ook. Maar je moet wel snel handelen, want als je niet snel handelt, neemt het systeem over. Mijn excuses daarvoor. En in elk geval, kijk, ik doe te hard mijn best dat ding goed te krijgen. Dus thank you. Maar wanneer ik het van mijn schijf draai, dan hoef je die dingen, weet je wel, dan weet je precies wat er gebeurt. Maar ja.

Alsjeblief, mevrouw Ellie Riedewald. Dat was het dan. Ik ga zo meteen eindigen. Glenn en Jerry die gaan het programma van hen doen. Maar ik ga uit met twee Surinaamse nummers. Surinaams muziek op zijn best. Alsjeblief, Surinaams muziek op zijn best, zoals ik al zei. Hier. Mulher e alcanice tongo. Da vossa bisa na pocudi.

Ik ga eindigen met een nummer voor alle Surinaamse mensen die jarig zijn geweest of iets hebben om te vieren. Daarna waai, hiep, piep, piep, piep, piep. Hoeré! Meneer Vrij!

Ik groet je allen. Bye bye, zwaai zwaai. This is the end. Zometeen krijg je collega Jerry, Glenn en een gasten met het programma Ontdek je plek.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nekamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij er niet altijd

0: het eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Mart. Radio voor, door en met u.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio BTA. We zijn er weer op deze regenachtige zondag. Mijn naam is Naomi Belgrave. Ik heet u van alle welkom. Vandaag bespreken wij de actuele ontwikkelingen rondom de toeslagaffaire, het herstelproces en de rechtsbescherming van gedupeerde ouders. We geven praktische informatie over aanvullende schade, kinderen en het huisplaatsing, ondersteuning in het buitenland en de gevonden datakluizen. Daarnaast geven we ruimte aan erkenning, vertrouwen, regie en perspectief. Ik heet mijn collega Glenn Godfried. Welkom. Welkom Glenn in de uitzending. Ja.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. En natuurlijk ook een hele goede morgen, Naomi Belgrave.
0: Goedemorgen, Glenn. Welkom.
1: Goedemorgen. En het is natuurlijk. Ik hoor mezelf niet.
0: Nee.
1: Het zou waarschijnlijk aan mijn koptelefoon liggen. Maar. Ik hoor geen geluid. Maar we krijgen hem aan de praat zo direct. Daar ga ik dus vanuit en tegenwoordig ben ik ook slecht met mijn ogen. Ik heb mijn leesbril nodig.
0: Oh jee. Nou, sowieso zijn de kernpunten voor deze uitzending de actuele stand van zaken van het financieel herstel en aanvullende schade. Vanaf 1 september 2026 bestaan de CWS-wachtrij naar mijn herstel. He, er zijn al zoveel gedupeerden bezig om over te stappen naar mijn herstel. En daarnaast kinderen in het huisplaatsing, ondersteuning, contactherstel en terugkeer. Gedupeerde ouders in het buitenland en het ondersteuningsteam buitenland, wat we ook noemen OTB. De gevonden datakluizen. Met tenminste de eerste datakluis 64 miljoen ongesorteerde bestanden. Wat betekent herstel echt? Erkenning, vertrouwen, rust, regie en perspectief. Gedupeerde lotgenoten en overleveraars. Ruimte voor kracht en toekomst. We willen vandaag niet alleen bijstaan bij wat mensen is overkomen, maar ook kijken naar herstel, ondersteuning, erkenning, verbinding, regie en perspectief. We nemen je mee in de actuele ontwikkelingen en geven informatie waar luisteraars daadwerkelijk iets aan kunnen hebben. Glenn?
1: Nou, ik weet dat we vandaag de centrale boodschap die we hebben in deze uitzending. We gaan een aantal zaken bespreken om in ieder geval de luisteraars door te geven wat de actuele stand van zaken is rondom een aantal onderwerpen die met natuurlijk de toeslagenaffaire te maken hebben.
0: Klopt.
1: En het is natuurlijk belangrijk dat als u thuis zit en u bent ook een van de mensen die slachtoffer is hiervan,

0: dat u in elk geval op een hele goede manier wordt geïnformeerd, vooral als het gaat om een aantal zaken die in uw voordeel zijn, als het gaat om de manier waarop de trajecten zich voltrekken, de processen die hiermee gemoeid zijn. En zo gaan wij dus puntgewijs een groot aantal zaken met u doornemen op deze ochtend. Even een van de eerste zaken, en dat is natuurlijk ook iets waar Naomi zich heeft in verdiept, is de actuele stand van het financiële herstel en aanvullende schade. Misschien kan je daar voor iets vertellen, Naomi.
1: Ja, het is namelijk zo dat alle aangemelde gedupeerde ouders, die hebben inmiddels de uitkomst van hun integrale beoordeling ontvangen. Dat zijn dus ruim 43.000 ouders die erkend zijn geworden als gedupeerden. En natuurlijk hebben al deze erkende gedupeerden een vergoeding ontvangen, of ja, hoe je het, een bedrag ontvangen, zeg maar. Beginnende natuurlijk met 30.000 en van daaruit gekeken vanuit de overheid wat de overgeschadigd zijn. En daarbij komt dus ook daarnaast nog wat geld bij kijken, zeg maar, wat de ouders hebben ontvangen. Ook na dit traject, als erkend gedupeerde, zijn ook alle ouders, heel veel ouders, overgestapt of doorgegroeid naar het CWS-traject, Commissie Werkelijke Schade. Uiteraard, Commissie Werkelijke Schade, die route bestaat niet meer, waardoor je dus gedwongen wordt om uiteindelijk te kiezen voor Mijn Herstel of Stichting Gelijkwaardig Herstel, SGH. Uiteraard zijn er heel veel ouders ook die in aanmerking zijn gekomen voor de brede ondersteuning in de gemeente waarin zij wonen. Elke gemeente verschilt wat de brede ondersteuning betreft. Bij de ene gemeente kom je er heel goed doorheen, en de andere gemeente die weigert het een en ander aan, zeg maar, faciliteiten wat ouders en kinderen nodig hebben. Hetzelfde geldt ook voor de gedupeerde kinderen. Heel veel gedupeerde kinderen hebben ook al hun schadevergoedingen ontvangen. En ook hun gaan dan in het brede ondersteuningstraject waar zij financiële hulp kunnen krijgen, scholing, etcetera. In juli 2026 waren ruim 2300 ouders bezig met aanvullende schade via Mijn Herstel. Bijna 500 hadden een voorstel ontvangen. En 75 hadden hun aanvullende schade afgerond door middel van een VSO-vaststellingsovereenkomst. Er kan een leuk bedrag uitkomen, maar er kan ook een minder leuk bedrag uitkomen, wat in de nadeel van vele ouders gewerkt heeft, wat ik gemerkt heb de afgelopen periode. En uit angst hebben heel veel ouders toch hun VSO getekend. En nu zijn we gekomen dat diezelfde ouders eigenlijk hun VSO willen openbreken.
0: Oké, maar kan je misschien ook misschien voor de luisteraars thuis, wat was die angst precies?
1: Nou, de angst was natuurlijk de begeleiding die zij kregen vanuit gelijkwaardig herstel. Dat zij echt zoiets hadden van ja, vele ouders waren ten eerste gewoon moe om door te strijden. Anderzijds zijn er ook ouders die zoiets hadden van ja, maar je moet met heel veel bewijzen komen. En als jij 18 à 20 jaar gedupeerd bent, op een gegeven moment heb je de bewijzen, kan het voorkomen dat je de bewijzen niet meer hebt in je bezit. En daarnaast,
0: de bewijzen om te laten zien,
1: ja,
0: dus dat je bent benadeeld door de Belastingdienst.
1: Klopt. Ja. Het zij met een opleiding die je toen volgde, of het zij dat je je werk bent kwijtgeraakt en in een uitkering terecht bent gekomen. Het zij dat je je huis bent kwijtgeraakt,
0: ja,
1: je huwelijk kapot is gegaan, al dat soort dingen. En het is ook een beetje dwingend vanuit de overheid om gedupeerde ouders zo snel mogelijk te laten tekenen. He, gewoon het afrafelen ervan. Want natuurlijk is het inmiddels al lang bekend dat minister Palmen in 2027 denkt dit hele fiasco afgerond te kunnen hebben. Waarvan wij als gedupeerde ouders echt ervan overtuigd zijn dat het 2027 nog niet afgerond is. En daar kom ik later op, want het heeft dan weer met de tweede datakluis te maken die gevonden is, dus tevoorschijn gekomen is. Ja. Dus dat betekent dat er naast de zoveel bestanden die al ontdekt waren in de eerste datakluis, nu ook weer bestanden erbij zijn gekomen. Of informatie erbij is gekomen van gedupeerde ouders. En dat kan je nu niet zomaar stoppen in 2027.
0: Ja. Wow. Best wel een... In elk geval voor jullie als organisatie Ontdek Je Plek.
1: Ja.
0: Het is best wel een beetje zoek- en graafwerk om toch te komen tot de informatie die nodig is, zodat mensen in elk geval inzichtelijk krijgen wat voor processen er lopen op dit moment.
1: Klopt, inderdaad. Want zo is het ook dat vanaf 1 september 2026 gaat er een belangrijke wijziging in. Deze wijziging is echt belangrijk voor ouders, voor gedupeerde ouders om te weten. Want ouders die nog wachten op behandeling van hun bestaande aanvraag bij de commissie werkelijke schade, gaan dan vanaf 1 september verder moeten via Mijn Herstel. Ze krijgen bericht en krijgen 12 weken om hun aanvraag verder aan te vullen. En Stichting Gelijkwaardig Herstel is daarnaast ook dus een andere route voor aanvullende schade.
0: Nee, Mijn Herstel. Dus je geeft aan dat vanaf 1 september is er een wachtrij naar Mijn Herstel.
1: Nee, dan is er een wijziging.
0: Wijziging?
1: Ja. Er is sowieso een wachtrij, maar zeg maar de route, commissie werkelijke schade, die houdt op te bestaan.
0: Mm-hmm.
1: Is al reeds opgehouden te bestaan inmiddels. En vanaf 1 september gaan dus al de mensen die bij CWS, commissie werkelijke schade, in de wacht stonden, ja, gaan dus over naar Mijn Herstel of gelijkwaardig herstel. Ja, dus okay. Die moeten dus allemaal ook echt een ander traject kiezen.
0: Maar ik ben toch benieuwd, Naomi, want hier als ik hem zo lees, dan kunnen mensen zelf, zeg maar, een inloggen, dacht ik,
1: ja,
0: naar Mijn Herstel.
1: Ja.
0: Om zeg maar ook zelf invulling te geven aan de behoeften die ze hebben als het gaat om het vervolgtraject.
1: Ja, ze kunnen dus door middel van in te loggen hun verhaal,
0: ja,
1: doen.
0: Ja.
1: Hun bewijzen aanleveren.
0: Ja.
1: Let wel, heel veel ouders vragen toch nog aan om begeleiding. Mm-hmm. Via Mijn Herstel is er dus ook een service team die de ouders, okay, ook bijstaat.
0: Okay.
1: Als ze er niet uitkomen, kunnen ze contact opnemen met het service team van Mijn Herstel. En die begeleidt ze dan ook verder in het proces.
0: Oké, okay, want dat is wat ik wilde vragen.
1: Juist.
0: Want ik kan me voorstellen dat als je niet, zeg maar, handig bent op de computer, dan kan het ook gebeuren dat je niet in staat bent om je eigen traject op een goede manier in te vullen en op te zetten.
1: Klopt. Maar wat denk je ervan als je als ouder helemaal terug moet gaan in de tijd en stel dat je heel veel informatie bent vergeten, zo'n begeleider van het service team kan jou erbij helpen,
0: okay,
1: om toch nog, zeg maar, het ontbrekende stukje in je geheugen naar voren te halen.
0: En is die begeleider, vloeit die voor uit dat wat zeg maar de overheid geregeld heeft? Ja. Zijn het de ambtenaren,
1: ja,
0: die je daarbij staan?
1: Ja, nou ja, het zijn of ambtenaren of vrijwilligers, kan ook, die via Mijn Herstel actief,
0: okay,
1: zijn.
0: Oké, worden aangesteld,
1: ja, worden aangesteld
0: om de nodige hulp te bieden.
1: Precies.
0: Oké. Okay. En wat adviseer je mensen? Is het echt verstandiger dat je je laat leiden door zulke mensen?
1: Het hangt er vanaf, want ja, elke begeleider heeft zijn eigen ervaring, zijn eigen inzichten. De ene is beter dan de ander. De ene ouder wordt beter geholpen dan de ander. Maar als ik mensen moet adviseren, ja, laat je advocaat je begeleiden.
0: Oké.
1: Zo, ja, ik bijvoorbeeld laat alles doen door mijn advocaat.
0: Is er nog iets ten aanzien hiervan wat je nog wilde doorgeven? Want anders wil ik kijken.
1: Nou, ik heb even een vraag voor de luisteraars, zeg maar. Wat betekent het voor ouders wanneer zij na jaren wachten opnieuw een route of procedure moeten volgen om hun schade volledig in beeld te krijgen? Daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: Oké. Weet je wat we gaan doen? We vragen de technicus.
1: Ja.
0: Om toch
1: even naar de reclame.
0: Een kleine reclame en natuurlijk een slokje.
2: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.

Ja, luisteraars, welkom terug. Radio BTA, natuurlijk verzorgd door de stichting Ontdek Je Plek, met ondersteuning van het stadsdeel Zuidoost. We zitten om de twee weken hier in de uitzending om u thuis te informeren waar de stand van zaken is rondom de ontwikkelingen die te maken hebben als het gaat om genoegdoening of herstel richting de mensen die slachtoffer zijn geweest van deze toeslagenaffaire. Voor de mensen die dit onderwerp nog niet goed hebben begrepen, er zijn heel veel duizenden mensen zijn door de Belastingdienst een paar jaar geleden vals beschuldigd dat ze misbruik zouden hebben gemaakt van de middelen van de Belastingdienst, middelen van de overheid. En mensen zijn vals beschuldigd, zijn geplaatst op een lijst, een zwarte lijst. En dat is een lijst waarin wordt aangegeven dat je dus fraude hebt gepleegd en dat je dus de Belastingdienst grote som geld terug moest betalen. Vele van deze mensen hebben hun kinderen, zeg maar, moeten afstaan aan de overheid. Vele van deze mensen zijn gevlucht naar het buitenland. Vele van deze mensen hebben ook hun eigen huis en hart zijn ze kwijtgeraakt, omdat ze in grote schuldenproblematiek kwamen te zitten. En nu proberen de mensen die slachtoffer zijn geweest van dit schandaal, die proberen nu met de overheid

0: Wij te komen tot herstel. En ook waar kinderen ook de dupe zijn geworden, is men nu zover dat men de overheid in elk geval op zijn verantwoordelijkheid wijst om ook kinderen mee te nemen in dit herstel. Ik ga nu naar Obi vragen om ons te informeren over kinderen die te maken hebben gehad met uithuisplaatsing. Hoe zit het met de ondersteuning? Hoe zit het met het contactherstel? En natuurlijk de terugkeer. Want uit goede bronnen vernemen wij dat heel veel van deze kinderen nog steeds niet terug zijn gekeerd naar hun ouders. Nou, Naomi, kan je ons vertellen, als het gaat om de ondersteuning, als het gaat om de kinderen, hoe dat proces zich voltrekt?
1: Ja, zeker. Dat kan ik zeker, Glenn. In het onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming zijn 3532 unieke kinderen als UHT, kortgedupeerden, vastgesteld. Bij 959 kinderen was de raad van de partij die een verzoek tot uithuisplaatsing bij de rechter deed. Dus kan je nagaan dat dus 959 kinderen gedwongen uit huis zijn geplaatst. In april 2026 sprak de Tweede Kamer over meer dan 3500 kinderen van gedupeerde toeslagenouders die uit huis zijn geplaatst. Van de 1365 aanmeldingen bij het ondersteuningsteam waren in februari 2026 73 kinderen weer thuis. Dat is nog niet eens een kwart. Dat cijfer gaat alleen over de groep die zich bij het ondersteuningsteam heeft aangemeld. Het is belangrijk om zorgvuldig te spreken over het zogenaamde vrijwillige kader. Het ondersteuningsteam waarschuwt dat tussen aanhalingstekens vrijwillig voor ouders soms niet als vrijwillig heeft gevoeld. Ouders hebben niet vrijwillig hun kinderen afgestaan. Niemand gaat zijn kinderen vrijwillig afstaan. Snap je? Ouders zijn min of meer gedwongen. Zonder vaak vooraf van tevoren op de hoogte gesteld te worden dat hun kinderen afgepakt zijn. En natuurlijk niet te vergeten de kinderen die inmiddels overleden zijn tijdens de toeslagenaffaire, die ook gedupeerd waren. En wat kan een ouder doen in zo'n geval? Meld je aan bij het ondersteuningsteam als je kind uit huis is geplaatst of elders is gaan wonen. Bespreek met de jeugdbeschermer wat nodig is voor contactherstel of terugkeer. Natuurlijk kan daarbij ook een advocaat helpen bij vervolgstappen als terugkeer niet wordt ondersteund. En dit stukje hebben nu heel veel ouders momenteel. Die worden dus juridisch bijgestaan omdat ze dus echt niet weten waar hun kinderen verblijven. Vaak genoeg, ja.
0: Maar Naomi, ik hoor je praten en ik begrijp toch iets niet.
1: Vertel.
0: En het is iets wat voor mij enigszins te maken heeft met... ik zie daar iets waarvan ik denk, maar dat is toch niet rechtvaardig. Dat kan toch niet. Als men nu, in de tijd waarin we nu leven, tot de constatering is gekomen dat dus... Die hele belastingaffaire, dat was gewoon onterecht. Dat was vals, een valse beschuldiging richting mensen. En je kind is toen, of vanwege die omstandigheden, uit huis geplaatst. Mm-hmm. Dan is dat onterecht. Hoe kan het nog zo zijn dat mensen nog steeds in gesprek moeten gaan en dat niet gewoon radicaal wordt besloten van, hey, we zijn heel verkeerd geweest en nu gaan we zorgen als overheid dat je kind gelijk terugkrijgt zonder dat je daarvoor procedures worden ingesteld en ingewikkelde situaties. Hoe kan het zo zijn? Je kind is het belangrijkste.
1: Yeah.
0: Ik bedoel geld. Klopt. Niemand kan een kind kopen.
1: Klopt, inderdaad.
0: Weet je? Dus hoe kan het zo zijn dat er nog drempels zijn bij die overheid die ervoor zorgen dat je nog steeds dat gesprek of bemiddeling of wat dan ook moet hebben om jouw kind die van jou is

0: gewoon direct dezelfde dag. Er mogen geen vragen zijn in mijn beleving. Hoe kan het?
1: Nou, schijnbaar kan het gewoon. En nu moet ik wel voorop melden dat de kinderen die terug zijn gegaan naar hun ouders. Dus echt, dat kwam dus voort uit de situatie als toeslagenaffaire gedupeerde. En er zijn ook heel veel kinderen die door deze situatie weggehaald zijn bij hun ouders. Maar let wel, dat zijn dus gezinnen die ook al onder de loep waren van de kinderbescherming,
0: mm-hmm.
1: van jeugdzorg. Dat waren al gezinnen die problematieken hadden.
0: Okay.
1: Snap je? En dan als jij dan in zo'n situatie dan ook eens gedupeerd wordt, ja, dan
0: worden die problemen erger. En dat ziet eigenlijk de organisatie jeugdzorg, die denkt van, nou, als die problemen komen en we hadden al een oogje op die mensen.
1: Juist.
0: Dan
1: is het
0: makkelijker
1: en redelijker
0: om
1: die kinderen af te pakken, inderdaad.
0: Maar dat is ook onderdeel van het kwaad,
1: toch? Praat het nog steeds niet goed, inderdaad, het is ook niet goed te praten. Hè? En, maar dat zijn in vele gevallen wel de case, zeg maar. En er zijn heel veel ouders die nog steeds aan het strijden zijn om hun kinderen terug te krijgen. En wat ik vaak heel pijnlijk vind, is als ik ouders hoor, ik weet niet waar mijn kind is. Ik heb geen broers, zussen in een gezin die uit elkaar zijn geplaatst. En er zijn kinderen die ook andere namen hebben. Dus die
0: ik
1: zijn dan ook niet. Het is heel bizar, hè? Het is echt heel bizar.
0: Dus de Belastingdienst begaat een misdaad tegen jou.
1: Ja.
0: Vervolgens, dat jouw het dierbaarste wat je hebt, je kind, wordt van je afgepakt. En vervolgens heeft men ook besloten om dat kind een andere naam te geven.
1: Ja. Ja.
0: En dat zijn dingen die wettelijk worden vastgelegd.
1: Schijnbaar.
0: Dus dan moet je dus een heel traject opzetten om dat wat jij hebt, kind, om dat kind
1: krijgen.
0: Weer van jou te maken, ook als het gaat op de naam.
1: Ja.
0: Ik vind dit zo ver gaat.
1: Ja, dat gaat heel erg ver.
0: Dit gaat echt heel erg ver.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Dus dat is echt.
0: Maar stel dat je de rechter aan je kant krijgt en dit is jou overkomen, dat je kind is afgepakt onterecht.
1: Hmm.
0: Want ik ga ervan uit dat vele van die kinderen uit huis zijn geplaatst en dat het onterecht is gebeurd. Kan je niet voor de schade dat je kind zo lang niet hebt mogen zien, zo lang niet bij je hebt mogen hebben?
1: Die schade valt inderdaad te verhalen in een route, ja. Klopt.
0: Want ik zou
1: ook voor
0: echt
1: de kinderen, ook voor de kinderen. Want ja, je moet je voorstellen, die kinderen zijn weggehaald uit hun omgeving, uit hun vertrouwde omgeving. En komen elders bij andere gezinnen terecht of waar dan ook. En zo'n kind raakt ook wel getraumatiseerd. En nu zijn al deze kinderen, of grotendeels van die kinderen, zijn nu jongvolwassenen.
0: Mm-hmm.
1: Waar kom ik vandaan?
0: Ja.
1: Waar kom ik vandaan?
0: En het ergste.
1: En waar moet ik naartoe?
0: En weet je
1: Want ik mis een heel deel van mijn leven.
0: Oh, we hebben een beller?
1: Ja.
0: Oké, die gaan we dan in de uitzending zetten. Onze headphones te doen.
2: Helaas. Ik hoor iemand nog bellen en dat klein.
0: Dus, ja. Kijk wat mijn headphone het nu doet.
1: Ik weet het niet.
2: Dat iemand tegen
0: nee, dus.
2: Nee, ik weet niet waar
1: nee.
0: Maar zet die de beller op de speaker. Dan,
2: Moet ik terugbellen? Glenn? Moet ik terugbellen? Moet ik terugbellen?
0: Die beginnen horen ons ook niet. Jullie hebben het genoeg, hè?
2: Glenn, is het nou duidelijk, tante Loes?
0: Goed, gaat u gaan.
2: Ja, mevrouw Belgreef, u zei dat iemand aan u zei van dat ze niet weet waar haar kind is. En Glenn straalt dat gevoel al uit als vader wat

0: om je kind die je 9 maanden hebt gedragen te missen. Je hebt niet gestolen, dat dacht men. Je hebt niet gemoord. Kan er niet een andere organisatie bij komen, een zusterorganisatie, om deze ouders te helpen? Dat is mijn bericht. En ik stuur liefde waar de zon niet schijnt. Dank je wel.
1: Oké. Tante Loes geeft aan luisteraars dat als er een andere organisatie is, die zo, eigenlijk hoor ik Tante Loes zeggen, dit is zo ingrijpend, dit is zo dramatisch.
2: Ik hoor het, Tante Loes ook.
1: En ik zou me niet willen verlaten om de organisatie die zichzelf als jeugdzorg, als de autoriteit beschouwt. Ik zou toch kijken naar een andere organisatie die, waarvan ik het vertrouwen in zou kunnen hebben. Dat die zonder een bepaalde vooroordelen mij zou ondersteunen daarin. Als het gaat om het contactherstel en de terugkeer van mijn kind. In hoeverre is de organisatie Ontdek Je Plek in staat om daarin ook een belangrijke rol te spelen?
2: Nou, wij zijn in staat, zeg maar, zulke gevallen te ondersteunen in begeleiding. Naar juridische, op de juridische weg. Hè, door zulke ouders in contact te brengen met onze advocaten. En verder kijken we wat hebben of wat heeft zo'n gedupeerde ouder die haar in de strijd is om haar kind terug te krijgen nodig aan hulp? Wat zijn de hulpvragen? En wij werken daaraan samen met zo'n gedupeerde ouder.
1: Ja.
2: Want in de strijd naar het verkrijgen van je kind, om je kind terug te krijgen, net zoals Tante Loes zegt, die je 9 maanden lang gedragen hebt. Ik ben zelf moeder. Ik zou me eigenlijk niet kunnen voorstellen, of ik wil me ook niet voorstellen, dat ik ooit mijn kind kwijtgeraakt zou zijn, of mijn kinderen. Ze zijn nu gelukkig jongvolwassenen. Zelfs nu op deze leeftijd wat ze hebben, zou ik ze never nooit niet kwijt willen raken in mijn leven, want ze zijn een onderdeel van mij.
1: Ja.
2: Ze horen bij mij.
1: Ja.
2: En oh, we hebben nog een beller.
1: Oké, dan gaan we luisteren naar de beller.
3: Te ondersteunen in begeleiding.
1: Ja, we hadden een beller, maar die luisterde naar zijn of haar radio. En waardoor degene niet een, in ieder geval. Ja. We zitten hier op deze ochtend en we praten over de kinderen. Welkom, Gracita Cairo, ook in deze uitzending. Goed om je te zien. Waar ik en Naomi het over hebben. We waren bezig met de actuele stand van zaken als het gaat om de operatie richting herstel. Een van de punten die we daarin met elkaar bespreken is dat van de kinderen. En waarbij ik dus heb gesteld van wat ik het erge heb ik nog niet opgemerkt, wat ik nog erger vind. Want in het hele traject bij die uithuisplaatsing van kinderen, omdat je dan in aanraking kwam met de Belastingdienst op basis van een valse beschuldiging, zijn er ook kinderen komen te overlijden. Dus ik vroeg aan Naomi van, maar hoe zit het nou? Want het dierbaarste wordt van je weggepakt. Soms waren ze al bezig met je de zeg maar jeugdbescherming. Maar door die ellende van de Belastingdienst kwam je nog erger in de problemen. Je hebt een reden gevonden, om een legitieme reden gevonden om je kinderen toch van je af te pakken, omdat je al in een zekere mate van verdrukking stond. En dan worden die kinderen weggehaald, het dierbaarste wat je hebt. In hoeverre ben je in staat om naar tevredenheid te procederen, om de schade die daarmee wordt aangericht weer op te vullen. Want voor mij is dat een van de grootste misdaden. Dat wat van jou is, je kind van je afpakken, onterecht. En hoe kijk jij ernaar, Gracita?
2: Nou, allereerst zou ik zeggen, goedemorgen luisteraars.
1: Ik moet kijken als jouw microfoon ook aan zit. En even kijken. Ja, die zit aan. Ja, ga je aan.
2: Nou, heel goedemorgen luisteraars. Als je moet kijken hoe het proces verloopt voor de kinderen. Ik vind, zeg ik, er is nog geen gerechtigheid.
3: No.
2: Als ouder is het best zwaar. Als je in die situatie zit. En ze zeggen van, ja, je hebt met de advocaten die daarvoor vechten. Maar als ik er zo naar kijk, is het een heel lang proces. Er zijn nog steeds kinderen die nog steeds niet terecht zijn.
1: Maar kan je niet, kijk, nu, ik heb het ook besproken met Naomi, hè, want die kinderen zijn nog steeds niet terecht bij de ouders in sommige gevallen.
2: Ja.
1: Ik denk, als je nog een goede advocaat zou hebben, dan ga je op basis van een dwangsom de overheid toch dwingen.
2: Ja.
1: Of de instellingen die dit hebben bewerkstelligd dat je kind elders zit.
2: Ja.
1: Is er niet zoiets als een dwangsom die je erop kan zetten van luister, ik zoek een advocaat die zegt tegen de overheid, elke dag waar mijn kind wegblijft, gaat jullie nu geld kosten. En dat je zegt tegen een advocaat van, zet er 1000 euro op. Elke dag. Ja. Weet je, het gaat niet om het geld.
2: Het gaat niet om het geld. Want,
1: maar dat je wel die druk.
2: Dat je die druk uitvoert.
1: Ja.
2: Dat is waar. Daar ben ik ook mee eens. Maar op dit moment zijn dus, als je ook kijkt, er zijn ook politicus die hiermee bezig zijn. En het ligt aan de overheid ook. Weet je, het lijkt of er geen erkenning in dat stukje zit.
1: Maar ligt het
2: en
1: aan de overheid?
2: Er is nu een groep ouders, zeg maar. Maar ik vind als wij iets moeten aanpakken, dat wij het echt gezamenlijk moeten doen. Want als je steeds in groepjes gaat, dan lijkt het of je ook niet serieus genomen wordt. En kijk, nu is er weer een ander met een stichting die naar de rechter zijn gestapt.
4: Ja, dat klopt. En dat vind ik wel heel jammer. Van heel veel steungroepen.
2: Ja.
4: Die nog steeds op eigen houtje bezig zijn om gedupeerden te verzamelen, waardoor je dus eigenlijk gewoon misschien binnen een steungroep 90 tot 100 ouders maar hebt. Terwijl als al de steungroepen gezamenlijk werken, je meer dan 3000, 4000 gedupeerde ouders op kunt krijgen om een collectieve zaak te starten tegenover de overheid.
1: Maar wat maakt dat die steungroepen niet samenwerken? Wat is het?
4: Nou, dat is voor mij ook een vraag. Er was eerder, een paar maanden geleden, was er een demonstratie in Den Haag. En mijn ervaring daarin, en ik vond het zo teleurstellend, is dat ik een steungroep uit Rotterdam heb gecontact. Van, hey, kunnen we niet als steungroepen onder tafel gaan zitten en kijken om in elke stad een demonstratie te starten. Synchronisch met elkaar, hè?
1: Ja.
4: En de desbetreffende persoon gaf gewoon heel simpel, heel nuchter aan, kom maar alvast naar Den Haag. Ja, dat heb ik niet gevraagd. Ik vraag of er een samenwerking kan zijn met alle steungroepen in Nederland voor de gedupeerde ouders.
1: Maar kan dat niet georganiseerd worden? Misschien via dat iemand daar de verantwoordelijkheid neemt als organisatie. En zeg maar de mensen aanschrijft waarin bewustwording komt om toch die samenwerking aan te gaan, om toch die nodige kracht die daaruit gaat te kunnen gebruiken om de overheid, want het ligt niet aan de overheid.
2: Nee.
1: Het is, ik bedoel, de gedupeerden moeten daarin een besluit nemen en samenwerken.
2: Klopt.
1: Om de overheid te dwingen in die richting.
2: Maar het is net wat Naomi zegt, als alle steungroepen bij elkaar komen, weet je, dan komen we inderdaad op duizenden gedupeerde ouders.
1: Ja,
2: meer dan dat, weet je. Dus dat we het gezamenlijk kunnen aanpakken.
1: Ja. Ik kreeg een telefoontje, misschien is het iemand die in de uitzending, want ze proberen mij te bellen volgens mij om te reageren. Maar ik vind het verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Weet je, dat als het om kinderen gaat.
2: Ja,
1: weet
2: absoluut.
1: Je, dat je dus, ik zag ook het contactherstel. Mm-hmm. Bedoel je daarmee te zeggen dat ook als het gaat om het contact die je wil hebben met je kind, dat daarin soms ook zeg maar een drempel zijn of belemmeringen? In sommige gevallen dat mensen niet meer in contact kunnen komen nog steeds met hun kinderen. Klopt dat?
2: Klopt, ja. Ja, dat klopt.
4: Dat is klopt.
1: Maar dan, ik begrijp het niet. Als ik een kind zou hebben, mm-hmm. en er is nu, zeg maar, zijn we zover dat de overheid in vele gevallen nu bekend is dat ze onterecht een aantal dingen hebben gedaan die schade hebben gebracht aan de relatie met mijn kind. Dat mijn kind uit huis is en dat ik mijn kind niet bij me heb. Dat is een crime. In mijn beleving.
2: Ja, maar we leven ook in een land, Glenn, waar procedures, waar er heel veel gewerkt wordt met procedures. Dus ook al zou jij je kind terug willen krijgen, zou je toch een hele procedure moeten doorlopen.
1: Daar komt voor mij dan die dwangsom.
2: En,
1: want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Jij hebt onterecht mijn kind van me afgepakt.
2: Ja.
1: Dus dat is omgekeerd. Als ik moet gaan wachten op de procedures die jij instelt om mij weer, zeg maar, in de gelegenheid te stellen om met mijn kind weer een leven te hebben.
2: Ja, klopt.
1: Dus ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo geduldig.
2: Maar je ziet ook gewoon normaal als je naar het nieuws kijkt, het dagelijks leven, hoe jeugdzorg of veilig thuis hiermee omgaat. Zelfs als het echt een noodkreet is dat het kind uit huis geplaatst is en bij een pleeggezin, het kind wordt daar mishandeld. Weet je, het is een kind die zelf aan de bel gaat trekken, maar je ziet hoe nalatig ze zijn. Weet je, er moet echt iets vreselijks gebeuren.
1: Maar er zijn ook kinderen doodgegaan, toch?
2: Ja.
1: Ik bedoel,
4: ja, er zijn kinderen in deze affaire of schandaal overleden,
2: klopt.
1: Maar hoe hebben jullie enig idee hoe men met die nabestaanden omgaat, de ouders? Ik bedoel, je kind wordt uit huis geplaatst. Je kan je kind niet zien en opeens hoor je, je kind leeft niet meer. Hoe dan?
4: Inderdaad. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik kan me er geen voorstelling bij maken, maar ik zit wel in heel veel groepen voor gedupeerde ouders. En waarin ik dus dit soort verhalen ook hoor, en lees. Over ouders die hun kinderen dus echt kwijt zijn voorgoed. Waarvan de kinderen dus echt overleden zijn.
1: Ik zou hiermee echt niet kunnen leven.
4: En de ene ouder die wordt daardoor nog strijdvaardiger, heb ik gemerkt. En de andere ouder die geeft het gewoon op. Weet je wel, die is dan helemaal op. Die kan niet meer, die wil niet meer. Maar er zijn ook ouders die nog strijdvaardiger zijn. Ja. Die verklaren dus ook echt de overheid de oorlog. Die hebben echt zoiets van, jullie hebben iets van me afgepakt. Ik ben iets kwijt voorgoed. En hier gaan jullie, als overheid voor boeten. Snap je? Echt dat soort reacties lees ik ook.
1: Ja.
4: En natuurlijk, het is allemaal heel emotioneel en alles. Als je dat zo leest, denk je van, wauw.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk natuurlijk, je luistert naar de verhalen rondom dit toeslagenschandaal. En terecht dat ik iedere keer weer zeg van, dit is geen affaire, dit is gewoon een misdaad.
4: Ja, ja.
1: Want ik bedoel, als je in deze, waarbij je onschuldig bent, de overheid een reden vindt om het dierbaarste.

0: van je af te pakken en te plaatsen in een ander gezin. En vervolgens gaat je kind daar dood, terwijl dat kind niet bij jou opgroeit.
1: Echt, hè?
0: Ja. Hoe kan je verenigen met die gedachte? Mijn kind is onterecht van me afgepakt en is komen te overlijden ergens anders. Je weet ook niet wat de omstandigheden daar waren. Nee. Hoe moet je dat verwerken?
1: Ja, hoe moet je dat verwerken? Hoe zou je dat als ouder verwerken?
2: Ja,
1: maak een voorstelling, als het jouw kind was, jouw eigen kind was, hoe zou je dat verwerken? Ik denk dat het niet te verwerken valt.
0: Oh, dames, ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb bewondering voor de mensen die door kunnen gaan.
1: Nou, ik ook. Zeer
0: met hun
1: zeker.
0: Leven.
1: Ja.
0: Onder deze omstandigheden.
1: Zeer zeker.
0: Maar dit zijn verhalen die echt, echt
1: dat
0: op een goede
1: echt
0: manier aan het licht moeten komen.
1: Juist,
0: om te laten zien wat voor misdaad. En weet je wat het nog erger maakt? De merendeel van de mensen die te maken hebben gehad met deze misdaad zijn mensen met een andere kleur.
1: Ja.
0: Weet je, dus ik zou bijna denken van het moment dat mijn kind doodgaat.
1: En daarom vind ik het, sorry dat ik je onderbreek, en daarom vind ik het jammer dat die eenheid onderling om dit echt collectief samen aan te pakken richting naar de overheid toe niet lukt. Juist omdat het grotendeels, merendeels mensen van kleur zijn. Mensen die op mij lijken, mensen die op jou lijken, mensen die op Gracita lijken. Snap je? En die samenwerking komt er gewoon niet.
0: Wauw.
1: Ja, echt. Dat is zo. Dan, soms kan ik er gewoon boos om worden. Denk ik van, hoezo komen jullie niet tot een verband om, hè?
0: Een verbond.
1: Een verbond om.
0: Om samen te werken.
1: Samen te gaan werken.
0: Te zoeken naar een verlichting.
1: Precies. Maar, weet je wel, want dan zijn er zoveel groepen. Iedereen doet eigenlijk zowat hetzelfde. En dan denk ik van.
0: En weet je wat ik eigenlijk niet snap? Dat het nog niemand is gelukt. Iemand waarvan diegene nu weet dat de overheid overtuigd is dat ze dus schuldig zijn aan een misdaad.
1: Mm-hmm.
0: En je kind is komen te overlijden. En dat ik dat niet groot zie in Nieuwsuur of in de krant waar iemand zijn verhaal doet.
1: Precies.
0: Om te laten weten van dit heb ik te danken aan die Nederlandse overheid. Mijn kind is gewoon dood gegaan onder omstandigheden die onacceptabel zijn. Dus wat gaan we nu doen hier in dit land?
1: En dan zal ik je vertellen. Ik zit ook in, ik zit in diverse appgroepen. Omtrent de toeslagenaffaire. En er zijn heel veel ouders die gecompenseerd zijn, heel goed gecompenseerd zijn bijvoorbeeld, het zij omdat hun kind overleden is of wat dan ook, en die een geheimhoudingsverklaring moesten tekenen vanuit de overheid. Echt waar.
0: En dat is precies wat ik bedoel.
1: Ja, echt waar. Dus die praten er ook niet over dan, die mogen er ook niet over praten.
0: Zie je, omdat de overheid weet dat als dit, zeg maar, publiekelijk, zeg maar, bekend zou worden gemaakt, dat ze daarmee ook een bepaalde druk op zich afroepen.
1: Hello.
0: Dus ze hebben zoiets van, we kopen die druk af.
1: Yeah.
0: Dus iemand die dat geld accepteert en zegt van, oké, dan hou ik mijn mond.
1: Mm-hmm.
0: Die doet de overheid daarmee een gunst.
1: Yeah.
0: Weet je, ik kijk, je kan niet bepalen voor mensen wat ze moeten doen. Maar het is wel erg dat je andere mensen daarmee niet echt in staat zijn om slagvaardiger de strijd aan te gaan. Want als dit, zeg maar, maatschappelijk effect zou hebben, die verhalen in de grote media, dan zou de overheid zich 1000 keer achter zijn oren krabben van, maar wat gaan we doen? Gaan we alles nu op een goede manier herstellen? Maar dit houdt dat volledig herstel ook enigszins
1: vertragen. Want men denkt, volledig herstel, men denkt dan alleen maar aan financiën, hè? Financiële belasting, maar dat is niet zo, want kijk, er zijn zoveel vraagstukken, hè? Er zijn zoveel hulpvragen die vanuit gedupeerden komen. En door, zeg maar, het zogenaamde alleen de belasting, zeg maar, het zodanig doet overkomen dat alleen de financiële belasting, zeg maar, de grootste hulpvraag is, of de grootste hulpvraag, raakt daardoor wel al het andere ondersneeuwd. Mm-hmm. Ja, en ja, men denkt dan niet aan mentale gezondheid, psychische problemen. Sommige mensen hebben nog, misschien nog steeds geen woning weer. En al dat soort. Dus het hele maatschappelijke wordt eigenlijk overschaduwd door het financiële, door de financiële vergoeding.
0: Wauw. Eigenlijk worden mensen ook een beetje omgekocht. Maar ja, we hebben nog 2 minuten.
1: Ja.
0: We gaan dus, naar onze
1: ik wil nog wel even informeren, de luisteraars informeren dat sinds 1 januari 2022 geldt onder voorwaarden geen griffierecht voor gedupeerde ouders bij een verzoek tot herstel van gezag naar gezagsbeëindiging.
0: Ik stel voor dat we
1: maar
0: dat
1: doen, gaan we dan nader
0: reclame even hierop in. Dan kan je het goed uitleggen.
1: Precies.
0: Oké.
2: Okay. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
3: Op 7.9 maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen en dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:15 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio BTM, zeg ik. Ja, ik mis dat naar BTA, belastingtoeslagenaffaire. Maar voor het gemak zeg ik BTM, belastingtoeslagenmisdaad. Sorry, Jerry, want we hebben in het eerste uur... hebben het gehad over een aantal actuele zaken die te maken hebben met de processen rondom, zeg maar, herstel. En een van de dingen waar we dus toch ietsje langer zijn blijven stilstaan, is dat van de kinderen. En in het eerste uur hebben we het erover gehad. Hoe kan het zo zijn dat een overheid bekend is met, zeg maar, het onrecht dat is de mens is overkomen, dat onrecht, en de misdaad die er is gepleegd naar de mensen toe om ze valselijk te beschuldigen, de mensen in kosten te jagen, kinderen die uit huis geplaatst zijn en natuurlijk ook andere mensen zijn gevlucht naar het buitenland. Een van mijn vragen was, hoe kan het zo zijn dat als je kind uit huis is geplaatst, je kind komt te overlijden, je ziet je kind niet meer, er is geen contact. Hoe kan het zo zijn dat je de overheid niet kan dwingen via de rechter om een dwangsom in te zetten, zodat je in elk geval de Belastingdienst en de verantwoordelijke instanties onder druk te zetten? Dus het is voor mij nog steeds een vraag. Hier in de studio door Naomi werd gezegd van, luister, als de ondersteuningsgroepen zich zouden verenigen, dan zou hoogstwaarschijnlijk de kans groter zijn om de overheid onder druk te zetten. En natuurlijk, als het gaat om kinderen die overleden zijn, dat is het ergste wat ik me kan voorstellen, dat de overheid vanwege die omstandigheden je kind van je afpakt en vervolgens krijg je het bericht dat je kind niet meer leeft. Dat je kind dus in een ander gezin is komen te overlijden. Wat doe je dan? Hoe ga je hiermee om? Ik heb dus begrepen dat bij sommige mensen waar dit het geval is geweest, waar kinderen zijn overleden, dat de overheid ze een bepaald bedrag wat geld heeft toegestopt en gevraagd heeft om hierover niet naar buiten te treden. En dat is natuurlijk, als het gaat om andere mensen die ook getroffen zijn, klinkt dat een beetje als natuurlijk een beetje verraad. Want je zou moeten kijken naar het algemeen belang. En mensen kiezen er toch voor om te kiezen voor het geld, om deze overheid niet onder druk te zetten zoals het moet, om te komen tot grotere en betere resultaten. Dus het is dat gesprek wat we nu hebben, zodat u thuis ook die inzichten hebt en ook misschien maatschappelijk kan bijdragen, zodat we deze Nederlandse overheid daadwerkelijk ooit eens zo ver krijgen dat er dus daadwerkelijk die genoegdoening er komt en dat er gerechtigheid geschiet. We gaan het nu hebben over gedupeerde ouders in het buitenland. En laten we het daarover hebben. Er zijn mensen die op een gegeven moment de druk niet meer aankonden. Ja. En die mensen hebben ervoor gekozen om te vluchten. Ik zie dat gewoon als een vlucht. Ja. Je zegt van, hey, de Belastingdienst is het grote monster. Die gaat me verpletteren. Die gaat me opeten, die gaat me kapot maken. Want daadwerkelijk werden mensen kapot gemaakt. En andere mensen zijn gevlucht. Wat zijn die omstandigheden, Naomi of Gracita? Hoe gaat het met mensen? We hebben eentje gehad in de uitzending. Die is de hele Nederlandse status is die kwijtgeraakt.
1: Klopt.
0: Met haar kinderen. En volgens mij wonen ook andere mensen in het buitenland die nog steeds niet durven om terug te komen. Omdat ze ook dusdanig zijn getraumatiseerd, kapot zijn gemaakt, hebben een grote mate van angst en willen niet meer terug naar Nederland. Misschien kan je ons meenemen in...
1: Als ik even hier mag ingaan, je raakt je Nederlandse status kwijt. Het moment dat zij jou hier in het er een nieuw systeem hebben geplaatst dat je onvindbaar bent. Natuurlijk, de ouders zijn gevlucht. Die willen niet dat de overheid weet waar ze naartoe zijn gevlucht. Dus dan ga je ook niet bij de Nederlandse ambassade gaan aanmelden. Je gaat ook geen nieuwe paspoort gaan aanvragen. En je hebt na 5 of 6 jaar, als men dan, of als je niet aangeeft, zeg maar, waar je bent, dan kun je het inderdaad kwijtraken. Dus dat zijn een van de voorwaarden, zeg maar, hoe je Nederlandse nationaliteit kunt kwijtraken. Aan de andere kant kun je het wel gewoon terugkrijgen. Maar het is ook weer een procedure.
2: Want we leven in het land van procedures.
1: Ja, zoals ik al eerder zei. Ja. Zo zie je precies, het is een land van procedures. Ja,
0: Ik ben toch benieuwd, want wat ik toch enigszins opmerkelijk vind, is dat iemand vlucht naar het buitenland vanwege een valse beschuldiging.
1: Ja.
0: En na al die jaren komt er heel veel naar buiten die eigenlijk ons inzicht geeft in hoe er gehandeld is en dat het onterecht was. Ja, toch? Maar hoe kan het zo zijn dat de overheid, de mensen die nu slachtoffer zijn van hun, die gevlucht zijn, ook niet die juiste ondersteuning biedt, zodat ze de mensen kunnen rehabiliteren en zeggen van, weet je wat, we hebben jou kapot gemaakt, je bent gevlucht. Kom terug, wij gaan zorgen dat wij jouw leven weer vorm gaan geven. We zorgen dat je een huis krijgt, we zorgen voor de nodige inkomsten, zodat je weer op een normale menselijke manier je kan voortbewegen weer in het leven hier in Nederland. Hoe kan het zo zijn dat dat nog niet geregeld is?
1: Kijk, daarvoor heb je het ondersteuningsteam buitenland. Dat is opgesteld om ouders die in het buitenland zijn, te helpen om althans terug te keren. Maar in werkelijkheid,
2: Laten die het ook afweten.
1: Er zijn wel een aantal medewerkers, zeg maar, die wel tot het uiterste gaan. Maar anderen die laten gewoon hierbij zitten. Die...
0: Maar oké, je bent gevlucht. Je zit daar. Wat is datgene wat ze nu al aanbieden, waarvan mensen dus zeg maar gebruik kunnen maken om te zeggen, ik ga een nieuw leven hier weer opzetten? Wordt je een huis aangeboden? Wat wordt je allemaal aangeboden?
2: Nou, ik ken mensen die toen de tijd naar België verhuisd zijn.
0: Ja.
2: En die nu op een gegeven moment door OTB waarschijnlijk benaderd zijn geworden. Mm-hmm. En hun gelden hebben ontvangen, terug mochten komen of terug zijn gekomen, een huis hebben gehad van de overheid.
0: Okay.
2: Dus dat wel helemaal ingericht en al. En ook zeg maar hun brede ondersteuning, gebruik konden maken van hun brede ondersteuning.
0: Okay.
2: Dus in heel veel gevallen is het wel gelukt. Ik heb zoiets. Ik gaf me daar zelf even inzicht aan door zeg maar verhalen waar te nemen van de mensen die naar het buitenland gaan, waar ze terugkomen zijn. En naar mijn idee zijn er dus mensen die in Europese landen gewoond hebben, die dan makkelijker terug konden komen dan mensen die niet in Europese landen gewoond hebben.
1: Oh, die mensen.
2: Want die mensen in niet-Europese landen, daar is eigenlijk nog steeds het probleem.
0: Oh,
2: dat zij dus de hulp niet krijgen die ze nodig hebben vanuit het OTB. Natuurlijk hangt het ook in elke, op elk gebied binnen deze toeslagenmisdaad van de overheid, hangt het natuurlijk ook vanaf wie jij tegenover je hebt. Als jij iemand hebt die zo meedogenloos is en die gewoon echt gewoon voor het centjes wat hij of zij verdient bezig is met je zaak of met je ondersteuning, dan ga je er niks uithalen. Heb je iemand tegenover je die echt empathisch is en zo, dan kan je er heel veel uithalen.
0: Maar je kan ook racist tegenover je hebben.
2: Ja, maar dat,
1: ja, dat is het. Ja.
2: En dat komt ook vaak genoeg voor.
0: Ja, ik bedoel, als iemand vindt van, maar wacht even, jullie buitenlanders, jullie zijn hier niet welkom.
2: Ja.
0: Als het een Wilders aanhanger is, die denkt van, maar wacht even, jullie hebben geen recht ergens op en al zijn jullie getroffen, het interesseert ons niet.
2: Precies.
0: Je hebt ook dat soort mensen, dat soort ambtenaren. Ja, dan heb je een probleem, ja.
2: En het hoeven niet alleen ambtenaren te zijn, trouwens. Het kunnen ook gewoon hulpverleners zijn in groepen die aangesteld zijn door de overheid.
0: Dus je bedoelt de hulpverleners aangesteld door deze overheid?
1: Ja. Klopt, en dat zie je ook bij het ondersteuningsteam buitenland. Weet je, wat Naomi zag, het is veel wel gelukt, maar binnen Europa. Ja. Maar de mensen buiten Europa.
0: Dus stel je zo naar Suriname zijn gevlucht, dan gaat het niet zo makkelijk.
2: Nee, dan kom je op eigen kosten terug. En dan ga je hier zelf gewoon een eigen huis zoeken en alles.
0: Ja. Nee, maar dat kan toch niet?
2: Ja, maar dat gebeurt wel. Het is wel realiteit.
1: Ik neem mezelf dan als een voorbeeld. Ik ben naar Suriname gevlucht.
0: Ja.
1: Op het moment dat ik hoorde van, nou, je bent aangemerkt als gedupeerde. Een beetje kom je terug. Maar het heeft me ook bijna een jaar geduurd. Maar het is mijn advocaat die ook daadwerkelijk heeft geprocedeerd van, nee, weet je, brief opgesteld naar de gemeente, dat ik wel recht heb op woning, van alles. Dat ik een urgentie moest krijgen. Ja, maar alles is via mijn advocaat gegaan.
0: Oh, met die advocaat is het wel...
1: Met mijn advocaat is het wel gelukt.
0: Oké.
1: Als je dat in je eentje gaat doen, sta je toch weer niet sterk. Alles wordt afgewezen.
0: Oké.
1: Hiervoor moet je echt je advocaat opzetten.
0: Oh, maar ook natuurlijk een hele goede advocaat.
1: Een hele goede advocaat ook.
0: Die in staat is.
1: Want je hebt ook advocaten die van zich laten afweten.
0: Ja, oké. Dus dat die mogelijkheden zijn er. Ik wil het toch ook hebben over die datakluis. Want als ik het goed begrepen heb, dan praten we over 64 miljoen bestanden. Wat kan je vertellen, wat houdt het precies in, die datakluis? Wat is er wat ze nog hebben aan informatie die jou kan schaden? En wat zijn de meeste, zeg maar, processen die door die datakluis, wanneer je bezig bent om je leven weer op te pakken, die jou het leven zuur kunnen maken of dingen kunnen belemmeren? Wat bevat die datakluis als zodanig om mensen hun leven te versturen?
2: Nou, als de overheid zover is dat ze alle informatie wat in de datakluizen gevonden zijn of zijn, dan zullen we pas weten wat erin zit. Ja. Want nu weet niemand wat erin zit aan informatie. En van wie. En van wanneer tot wanneer.
0: Ja, maar kijk, die bestanden, heel veel bestanden zijn nu aan elkaar gekoppeld. Wat ik begrepen had, is als je dus aangemerkt stond als fraudeur, en ik ga ervan uit dat ook dat zit in die data, dat je ergens anders waar je dus wil gaan voor een hypotheek, of wil gaan voor iets als een lening.
2: Ja, dan krijg je dat niet.
0: Dan krijg je het niet.
2: Ja.
0: Maar wanneer wordt dit dan helemaal verschoond?
2: Wanneer de overheid denkt dat ze eerlijk zijn met het volk of met de gedupeerden. Wanneer?
0: Maar dat kan toch ook geëist worden?
2: Dus wanneer de rechtspraak vindt dat er een officiële aanklacht of officiële aangifte gedaan kan worden tegen de overheid. Voor al deze dossiers die al die jaren op slot hebben gezeten.
0: Maar dat is ook een van de dingen waarvan ik dan denk. Dat die bundeling ook op basis daarvan zou kunnen moeten plaatsvinden, toch?
2: Ja.
0: Met al die steungroepen.
2: Ja, dat zou je echt wel denken, hè?
0: Ja, toch? Ja. Dat jullie met z'n allen die druk kunnen zetten op die overheid.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Is dit misschien geen aanleiding om vanuit ontdek je plek, zeg maar, brieven te sturen naar verschillende ondersteuningsgroepen en aangeven van, we zijn geen concurrenten.
2: Ja.
0: We zijn er om mensen te helpen. Laten we dat gezamenlijk doen.
3: Ja, dit zou een hele goede aansluiting ja, kunnen zijn.
1: Het kan zijn dat zij het als concurrenten zien, maar dit is geen... Ik zeg altijd, alles wat je doet of onderneemt, je bent geen concurrent van elkaar.
0: Ja.
1: Ja, je bent elkaars collega in een bepaald vak. Maar ja, velen zien het wel als concurrentie. Dus, maar op dit moment is het... je verleent hulp. Dus ja. Je bent een hulpverlener. Weet je, want je gaat ouders ondersteunen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik weet, soms zeg ik weet niet hoe de mens denkt.
0: Oké.
1: Dus wij zien het zo, maar hoe denken zij daarover?
0: Ja, ja. Dus zullen we het hebben over hoe herstel in jullie beleving echt eruit moet zien als het gaat vanuit de principes van ontdek je plek. Als we die principes nagaan. Hoe moet het echte herstel eruit gaan zien? Wat is echt noodzakelijk om echt te komen tot herstel? Misschien kunnen jullie een van jullie twee hierin uitweiden.
1: Het herstel zelf is... Ten eerste is werken aan jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Zo zie ik dat. Als je de kracht niet hebt, weet je, dan kan je eigenlijk niet over de drempel gaan. En daarvoor zeg ik van, dan heb je zo'n steungroep als Stichting Ontdek Je Plek, waar je gewoon aan de bel kunt trekken. Zeg van, hey, ik meld me aan, ik heb hier en daar hulp nodig, want ik loop vast.
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen ze samen met jou kijken van in hoeverre, wat heb je precies daadwerkelijk nodig.
0: Mm-hmm.
1: Want soms zit je zo diep erin, dat je, zeg ze, door de hoge boom het bos gewoon niet meer ziet zitten. Je weet niet waar je moet zoeken, je weet niet waar je moet beginnen.
0: Ja. En dan praat je echt over de levenssfeer, mm-hmm, in al zijn facetten.
1: Ja.
0: Als het gaat om rust.
1: Klopt. Niet ja, de rust moet terugkeren.
0: Ja.
1: Dat is belangrijk. De rust voor jezelf,
0: mm-hmm,
1: maar ook voor je kinderen. En weet je, het is...
0: maar even, Gazida.
1: Ja?
0: Ik kijk naar jou.
1: Ja.
0: En vaak geef je mij de indruk dat je die rust enigszins gevonden. Even kijken naar jou, hoor.
1: Ja.
0: Als ik soms naar je kijk, denk ik van, deze vrouw heeft de nodige rust. En volgens mij...
1: Maar het heeft ook heel veel energie gekost.
0: Het heeft heel veel energie gekost.
1: Ja, energie gekost en...
0: Ondersteuning.
1: Ondersteuning. En ik hoor Barry al zeggen. En bijna 24 uur lopen bellen aan de telefoon. Ja, zo.
0: Hoe lang heeft het bij jou geduurd om toch weer je kracht te vinden? Weer het gevoel te hebben van, oké, het is de moeite waard om mijn leven weer op te pakken op het niveau die ik belangrijk vind. Hoe lang heeft het geduurd om weer te komen in die fase, om weer te kijken naar omhoog?
1: Kijk, ik zeg altijd, ik ben ook altijd positief ingesteld. Ik had altijd wel hoop, zelf van, er komt een dag, het recht zal zegevieren. Maar al die jaren, ja, moet je zien hoe je het overleeft. Dan zeg ik, ben echt een overleveraar. En het moment van terugkeer zat ik nog eigenlijk nog een beetje in een diepe dal. Ik hoorde wel allerlei zo'n stemmen.

0: of mensen die het aanbevelen van ja, je kan dit, je kan dat en kom uit je comfortzone, maar ik zelf was er nog niet zo klaar voor. Bij ja, mijn terugkeer heeft het een jaar geduurd voordat ik daadwerkelijk de stappen heb genomen. Mm-hmm. Zeg van, dit is het, dit is wat ik wil. Mijn verleden kan mij niet steeds achterhalen. Mm-hmm. Of voorbijlopen voor me naar mijn toekomst. Dat kan het niet zijn. Zo werkt het niet. Tuurlijk, het is mijn verleden. Maar daaruit haal ik weer wat positieve eruit. Of wat neem ik mee? Ja. Weet je, want af en toe zit ik ook wel te reflecteren. Zeg van, oké, wat was het toen? En waar ben ik nu? Wat heb ik daaruit kunnen halen? Heel veel.
1: Ja, ja.
0: Als ik nu kijk waar ik sta, heb ik heel veel eruit kunnen halen. Mm-hmm. Maar als ik het voor mezelf niet had gedaan, zou ik mijn kinderen ook niet kunnen aansturen of begeleiden. Weet je, want kinderen hebben ook hun eigen rugzakje.
1: Ja, ja.
0: Maar ik moest mijn puin eens opruimen om verder te gaan.
1: Ja.
0: En nadat ik dat allemaal heb gedaan en zag van, hey, de rust, alles keert en ik kan de volgende stap nemen, dan zeg ik van, dan is het nu tijd dat ik het weer overdraag aan mijn kinderen.
1: Ja, ja. En Naomi, dan, ik zie ook rust in jou.
2: Ja, zeker. Oh ja, echt.
1: En eigenlijk het feit dat jullie hier zitten en dit soort gesprekken ook kunnen hebben,
0: ja,
1: met de luisteraars en met mij, geeft ook aan dat jullie toch
2: stappen verder
1: redelijk goed zitten in jouw eigen kracht.
0: Ja.
1: Weet je? Maar hoe heb jij gewerkt aan jezelf? Was het ook ontdek je plek? Of,
2: het was begonnen? Voor ontdek je plek.
1: Okay.
2: Eigenlijk, ik heb in diverse organisaties gezeten ook. En daardoor mezelf ook heel nuttig gemaakt. Mm. Maar op het gebied van de toeslagaffaire ben ik wel inderdaad begonnen bij ontdek je plek.
1: Mm.
2: En ik was al door maar door bezig met informatie en alles en zo op mezelf. En ontdek je plek heeft me wel de gelegenheid geboden om, zeg maar, alle kennis die ik bezit, informatie te kunnen delen met gedupeerde, ja, ouders. En dat komt ook omdat ik vind mezelf gewoon heel stabiel. Ik ben ook echt voor heel veel mensen om me heen een vertrouwenspersoon en een motivator. En ja, en iemand die ook rust uitstraalt, ja, zoals ik zelf.
1: Jij zit ook nu, zeg maar, in die setting,
2: ja,
1: waarbij je ondersteunt als het, ja, gaat om mensen te ondersteunen, zodat ze ook die structuur kunnen ontwikkelen om ook, ja, te komen in de kracht die ze nodig hebben om door te gaan. Maar wat zijn voor jou de doelstellingen daarin? Wat wil je bereiken met mensen die je, zeg maar, hierin ondersteunen?
2: Nou, dat ze, sowieso is het belangrijk dat men erkent waar ze vandaan komen.
1: Mm-hmm.
2: Wat heb je meegemaakt? Wat heeft het met je gedaan? En waar je dan naartoe gaat.
1: Mm-hmm.
2: Waar wil je naartoe? Hoe zie jij je toekomst voor jou?
1: Ja.
2: Wat wil je bereiken? Wat voor doelen heb jij?
1: Mm-hmm.
2: En alles wat daar onderweg is, nemen we mee stap voor stap. En dan is, ja, het is ook echt per persoon verschillend. De ene doet er wat langer over dan de ander. En de ene heeft een zwaardere rugzak dan de ander. En, maar als begeleider, als je mensen heel goed weet te motiveren en er, ja, toch wel continuïteit aan geeft, dan, ja, zie je wel echt dat de mensen echt vooruit gaan boeken.
1: Wat ik eigenlijk in, als het gaat om de doelstellingen die ontdek je plek heeft met de mensen die ze ondersteunen als het gaat om herstel, dan gaat het om erkenning, vertrouwen,
2: ja,
1: rust,
2: klopt,
1: regie, mm, en perspectief. Ja. Het zijn mooie dingen. Maar
2: regie over je eigen leven, over je eigen,
1: ja,
2: toekomst.
1: Ik vind het mooi, ja, dat ik hier lees deze dingen gewoon van, dat je de regie Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment door onzekerheden de hele regie over je eigen leven kwijtraakt.
2: Klopt. Mm-hmm. Ja.
1: En dat jullie daarin toch zeg maar de nodige energie stoppen, zodat mensen daadwerkelijk regie weer overnemen.
2: Absoluut.
1: Om te kijken naar hun eigen perspectieven.
2: Ja.
1: Mooi hoor. Mooi. Wie heeft dit allemaal bedacht?
2: Wij.
1: Ik lees die dingen, ik denk van wauw.
2: Nee, Grazita met ondersteuning van mij.
1: Er is er over nagedacht.
2: Er is over nagedacht, ja. We hebben het samen.
3: We hebben samen
1: maar
3: gedaan.
1: Hoe werken jullie daar bij die... Want ik lees die dingen van jullie soms. Ik ben niet zo... ja, ik ben af en toe bij jullie. Maar ik weet niet hoe jullie dingen ontwikkelen. Maar ik lees iedere keer weer heel mooie structuren die jullie ontwikkelen. Maar hoe is het iets wat jullie doen in het team? Hoe werkt dat?
2: Ja, ook. Maar ook gewoon vanuit onze eigen... We zijn twee ervaringsdeskundigen, dus ook vanuit onze eigen achtergrond.
1: Doe je het met z'n tweeën, jij en Grazita?
2: Nee, ja, zij doet haar deel, ik doe ja. ook in mijn... Zij doet in haar netwerk, ik in mijn netwerk.
1: Oké. Okay.
2: Dus, ja.
1: Milob,
2: en samen jou. Doen we het ook voor de stichting.
1: Milob, hè?
2: Ja. Ik denk dat we beide best wel een groot netwerk hebben, dat weet ik al zeker. Dus vandaag.
1: Nee, maar het is mooi om, zeg maar, dit zo te ervaren. En natuurlijk ben ik ook trots dat ik onderdeel mag zijn van jullie trein.
2: Absoluut.
1: Die trein die moet reizen naar het beloofde land.
3: Nou, ja.
1: Even kijken. Ik zie ook hier. Wat zeg je?
2: Ja, trein, ja, je kan niet stil blijven staan.
1: Ja. Eigenlijk zeggen jullie ook van... jullie, de mensen die zich aanmelden bij Ontdek Je Plek,
2: ja.
1: daar heb je de ruimte om weer, zeg maar, te werken aan je eigen kracht en je eigen toekomst. Zou je, Grazita, nu, met de ervaring die je hebt, de mensen die luisteren, die nog twijfelen en zich afvragen van, moet ik daadwerkelijk mijn hulp gaan zoeken bij Ontdek Je Plek. Als er mensen zijn die twijfelen, hoe haal je die twijfel weg? Wat zeg je nu? Was het van wat je hebt aan inzicht en ervaring, wat zeg je?
0: Nou, wat ik mee kan geven is... ja, kom, stap uit die comfortzone. En
3: nou, ik zo moet denken
2: mag ik
3: is.
2: Even onderbreken. Ja. Ik denk. Ik zou eerder vragen van welke kleine stap naar herstel ga jij jezelf deze week of deze maand?
1: Ja, want nog een keertje, welke stap
2: welke
1: naar herstel?
2: Welke kleine stap naar herstel gun jij jezelf?
1: Oké.
2: Ja. Weet je wel, en aan de hand daarvan kan ik dan, zeg maar, zo iemand motiveren. Want kijk, Stichting Ontdek Je Plek geeft wel ervaringsdeskundigen, zoals Grazita en ik onder andere, wel de gelegenheid om, zeg maar, ons daarin te ontwikkelen en de gedupeerden die hulp zoeken bij ons te kunnen begeleiden.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja, kijk, en maar, mensen schamen, soms dat ik even, mensen schamen zich soms ook. Hè, en zeg ik van, je hoeft je niet te schamen. We zijn met z'n allen lotgenoten.
1: Oké, okay. ik heb een beller. We gaan kijken.
4: Ja, met Tante Loes weer.
1: Speaker kunnen we beluisteren.
4: Ik wil even jullie bedanken voor hetgeen jullie doen. Maar ik heb een vraag. En dan ben ik echt een vrouw hoor. Ik wil jullie vragen. Ik heb ook het woord Rotterdam horen vallen. Probeer zoveel mogelijk ook de raadsvrouwen die gekozen zijn vanuit onze achtergrond, die ons begrijpen en willen begrijpen, aan het werk te zetten. Want in Amsterdam Zuidoost heb je geloof ik 2 of 3 sterke vrouwen. En ook weer in het oosten van Amsterdam. Zet de vrouwen en de mannen aan het werk. Want wat ik daaraan voel is van dat jullie nog veel te doen hebben. En ledig zo nu en dan. Rugzak. Tante Loes, het gaat jullie goed. Dankjewel.
1: Dank je. Tante Loes, bedankt voor uw bijdrage.
2: Toevallig inderdaad zo'n raadsvrouw die ons bijstaat. Waar ze kan. Die is ook al een keer in de uitzending geweest.
1: Mm-hmm.
2: En ja, ik vind het ook een hele goede tip. En ja, wij gaan gewoon kijken waar wij vanuit deze sector ondersteuning kunnen vinden. En voor de mensen die nog twijfelen van, zal ik me aanmelden? Begrijp als je je aangemeld hebt. We komen niet gelijk met zware materiaal. We gaan gewoon rustig ontspannen een gesprekje aan.
1: Ja, ja.
2: En zodoende kan ik bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige al kijken, waar heb je hulp bij nodig? He, want voor mij is het wel belangrijk dat de mensen zich gehoord voelen. Ze in een veilige omgeving bevinden. Dat ze zich ook veilig voelen bij mij. En van daaruit werken we dan verder naar een gezond herstel.
1: Oké. Even resumerend de zaken waar we vandaag over gesproken hebben. Luisteraars, we hebben in het eerste uur hebben we het gehad over kinderen. Wat is er gebeurd met de kinderen? Hoe hebben ouders dat moeten ondergaan? En in welke mate is de overheid ten aanzien hiervan in gebreken gebleven? In welke mate van verantwoordelijkheid is er genomen als het gaat om kinderen die zeg maar bij het weghalen uit huis zijn komen te overlijden? Er is ook aangegeven dat ouders van in dat soort gevallen ook zijn betaald, zodat de overheid in elk geval nog steeds niet publiekelijk hiervoor wordt aangesproken als het gaat om dat wat er is gebeurd. Als het gaat om dat soort dramatische gevallen. En we hebben ook gesproken over dat wat de stichting wil met gedupeerden. Naomi en Gracita Cairo die zitten hier vandaag als ervaringsdeskundigen. Hebben zich ook verdiept in de routes die te maken hebben met een herstel. Houden zich ook bezig met de menselijke kant van het verhaal. En er zijn natuurlijk heel veel zaken die nog spelen. Maar we zitten hier in de studio en we horen onze technische mensen met elkaar in gesprek gaan. Omdat we hier een technisch probleem hebben, luisteraars. Onze headphones die doen het niet. En we kunnen dus onze luisteraars ook niet echt op een efficiënte manier te woord staan. Maar we doen het zeg maar zoals het kan. Dus vandaar dat we even kijken hoe laat het is. Het is nu 8 minuten voor de klok van 12. We gaan hier in de studio de mensen van de techniek de kans geven om een aantal dingen te herstellen. We gaan naar onze technische man en daar zetten we wat muziek op. En natuurlijk ook direct afsluiting. Dus we zetten wat muziek en de reclame. En dan komen we zo weer bij u terug.
5: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar Naskawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan, nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, hoe de bezig is dat techniek, ja. In Pokuma Yoruti, de Nax Kawina Loko. En alle de sterren die in de presentie de. Dus hoe de bezig is, Itjara Sankong in gereedheid. En dan, Jojere So, Suma de in Oso, die de Potua Poku. Nax Kawina Loko. En dan we Gomoro Fara Nanga a uitzending. Dus je hier is maar op de achtergrond, maar dat op te maken Nanga a drukte in a studio. Want ik denk dat alles maar voor Nax. Deja. Kom, Luku, even tappen.

0: Ja, luisteraars, met Barry van Odik moeten uit de studio voor Mart Radio Jerry Wandel naar Mineng. En je doet nog in Pokumayuru en Tide in Pokumayuru. En we hebben een bijzondere uitzending. Naks Kawina Loko, Aladdin Ster, Dina Oso. En vanwege een tour, Jaso, of vanwege in een schouwburg zijn op za. En Tide Mina Sidekick voor Sisa Sintja Landbrug. Sa otak nanga Aladdin Ster voor Naks Kawina Loko. En dan moji sisa sentja awortu.
1: Ja, brada, dan sisa mi sentja landbrug bar odina lontu fau de fau tang tapo abakadina disi fu 30 augustus me baru wa shito di en natuurlijk lek fau jerif brada Jerry Wandel uden Pokumayuru en naks kaseko loko de jaso in Tata Kondre voor een theatertour. In verband met een 30 jaar bestaan van Naxka Sekoloko. Tetak, abra Naxka Sekoloko, dat we hebben over een ontstaan geschiedenis tak van Naxka Sekoloko begin. En we hebben natuurlijk over een theatertour, sa of veel presie. Naxka Sekoloko, dat we ben, sa begin in 1995. Dus eviteri, tak in vorig jaar. De ben tapu 30 jaar, maar een jubileumjaar, ik Godoro, dus vandaar abigi theater tour tide. En us donanga brada Angelo Blackman, us donanga Norma Asante, us donanga Pila, us donanga Ali, us donanga Stoffi en us donanga Carlos Aaron. Dus dan de vanodo taku arki en dan ukong bogo bogo na a theater tour. Me baru wa shwit konaini jaso ina studio en awa bigi grani taki us don jaso tide fu kompristeri a tour a theater tour sa ufen presi ma teitak abra naks ka seko loko dan toh uwa lolo atapet go baka fu loko taki fa a ben disi ontstaan en soma kan verteer a ontstaan geschiedenis fu naks kaseko en ook tu kawina loko want minosap no a ben sang abi a kaseko se en a abi a kawina se dus dan miwanji brada Angelo Blackman a woordu
2: ja lek fo taki me bar alasma eto nga extra odi lek fa a verhaal de fa ben asan bigi en 1995 ook kiezen we een donatie voor instrumenten, Prins Bernhard Fonds. En eigenlijk vanuit NAX altijd op pleikona. Hoe bij de NAX jongeren, hoe bij pleikona, hoe bij pleidrom. Maar ook kiezen we een drumstijl, ook kiezen we een basgitaar, ook kiezen we een gitaar, ook kiezen we een tjinkgeluidsinstallatie. En eigenlijk hebben we een uitdaging om het op een moment dat hij voor het begin pleik kaseko. Want naks altijd bij op een band. Dus zo so, kon begin eigenlijk een kaseko band. Als aan begin aan een jam en is af vast aan ego, mangego. En uiteindelijk een kerngroep ook ontstaan. En eigenlijk drape een kaseko band begin.
1: Maar zo ben je de memory voor een kerngroep?
2: Een kerngroep, de eerste uur man, bij de mee persoon.
1: En dat in 1995.
2: Ayon Willem Zorg, Peter Wolf, Ernie Wolf, Patrick Kerk, Benny Toy, boy Brian, ik ben nog Sabaman familie naam, maar Orlando Magnak. Dat was de kerngroep waarmee we begonnen is. En in dat proces gaan we weg. Ali Kombay, Pila Konder bij, Cliff Gladder. En eigenlijk dat bij de konden uiteindelijk een basisgroep. En bij konden naar Kaseko Loko.
1: En dan vanaf het moment dat hij, dan hoe begin je play Kaseko?
2: Ja, play Kaseko. En ik kun je bij de, want ik ben beginnen aan denken, want ik ben aan denken aan een visie. Dus ik denk aan hoe versoort route hoe aan waka. En de taki, hoe begin aan sani dan, hoe besap. Soort passie hoe doen we het hier? Hoe tak e? Om moeten uit witte. Hoe bij ababa gaat je voor play witte poku? En hoe bij bepaalde voorbeelden. Dus hoe bij kiezen ervoor voor een troon commercieel ben, maar voor play voor jaren zo naar witte pri. Dus dat ben je denk ik en tapa basis dat hoe begin a ben. Maar hoe play kona altijd? Hoe bij play kona toe? Dus dat bede wan pisifa ben, maar ook op wan kaseko ben.
1: Mm-hmm. Maar soort instrumenten you begin play in a band en I bede singen.
2: In a kaseko band, me op wan drum achtergrond, maar me begin lek toetsen is, me be play keyboard en singen. Ja, uiteindelijk is op je 4-4 en als aan moest kiezen wan vorm, was uiteindelijk mijn post toch achter de drums. Omdat we pleepje al rond, we speelden van alles. Dus uiteindelijk, ik ga bakken aan de drum. En in een kona setting, ik ben de kotman.
1: Maar dan, die abend op, dat pila kon erbij, toch?
2: Like pila kon, pila na nga ali, en geluk tegelijkertijd. Maar na mensen, we zijn bij Fessie, ook moeten naar la tour. Ik loop tegen Jerry, dat la tour naar Poku Factory. Dus alle de man is ook Stoffie, ook Carlos, Latour en omgeving, laat me het zo zeggen.
1: Dus dat
2: de man is ook bij de bevriend ja. Vanuit de buurt en zo de man is kon voegde in schrift toe.
1: En dat pila die je door in haar band, zang ik kon doen in haar band.
3: Dus eigenlijk, we waren alles maar opdelen, alles met zijn Arki. Ik ben wel kan mee bij haar, dus die week op de man, ik ben wel kan mee. Ik ben wel kan staan in praxeer, op het moment dat ik zijn mic. Dan aan 100, dan de man bij oefen, alle wie hier, alle kanten dat de man bij oefen. Maar de man dat nou ook nog oefen, we beginnen blij aan wie die direct. En je vergeet die, we blijven aan 20 jaar naast haar, we gaan om, of dan dat bij. Dan, we beginnen kort, eerst te pokken de man dat, hè? Maar joh, weet dat, ah, maar, mij loopt plus en termine loopt tak tak hier, mij loopt toe. Dan, mij kom aan die dat hier. Vanaf Ali dat hij, we beginnen blij in een band. Dit idee.
1: Oké, dan gaan we naar Ali.
4: Ja.
1: Ali die je kon in een band, zij kom ik daarbij.
4: In feite, ik moest hier zo. Mijn man is bij blij samen ooit, altijd gewoon in Alibi. Ik wil goed dat ik wil komen in een band. En zo staat, hoe staat eerst daarna. Ik ga weer naar bed mooi wat ik maar maar bevinden maar wat lastig dingen wat toen binnenlands oorlog bij de kranen ook ja. Doet dus dan de man tak de boog ik hoor je twee bommen op iedereen dus ook poer aan in dat uiteindelijk van het appan qua aan een rakserie toch dat mina maar is bij de bezig maar uiteindelijk heb ik ook boos schoon en maar is vinden passie uiteindelijk van mij was de broersani. En ik ben proberen naar Tam gaan. En uiteindelijk nog af en toe. Ze kunnen niet bij Popular, maar toch even naar je afgang. ABD, dus Pila. Uiteindelijk koffie nog kost naar niks. Toch? Mij ben daar ook gewoon uiteindelijk. Magnak. Volgens mij, ik denk bij voor veel post voor mij.
2: Orlando.
4: Yeah. Orlando Magnac. Maar iemand moest op detacheren, want hij was soldaat. Dus daar heb ik wat detacheren, de man is bij play. Dan heb ik gedaan, hoe een beroep nam daarvoor. En dat heb ik ook nooit mijn herinneren, mijn tak als een boek krasja. Dus vanaf het moment dat die dingen manier akkoord, akkoord, steen.
5: Kwaliteit.
4: A kwaliteit van steen, minder geheel. Dan wie denkt dat aan de club. En vanaf toen.
1: Oké.
4: Okay. Dan in dat jaar.
1: Dan wordt Jopoga Carlos.
5: Ja, ja.
1: Van Carlos kwam in 1998. Ik kon naar Ben.
0: Ja, ik kan herinner me het. Ik kon in een vallig moeilijk periode in een band is, omdat hij geestelijk min bij Aperus het. Omdat pas me pek me op een. Ik ben op een ISAC. En in Berika, ik ben ik blij voor 13 jaar naar ISAC. Dat de man dat scoop me trouwen. Dat heb ik rommelig tussen in mijn idee. En ik kan me meer in mijn idee, ik kies me uitnodigen.

0: pour assister à Merlin Bossa. Merlin Bossa, mais après on prend un osso dans un autre mais autre personne. Dat heb ik wel in Concalus. Dat is een debat dat ik go. Maar ik had niks nog nooit meegemaakt. Maar mij altijd bescheiden dat ik stond. Tabakasi, Fajari. Ik denk de man of je mij lapen. Op een gegeven moment, domisi, toen man wakker kom met mij. Mijn best heb de man dat ik mijn best hier nooit eerder in mijn leven. Mij ben je repoen naar kusseke lokoma. Ik ben iemand, mij ne dring mij op naar Pokuman. Het is gewoon wat het is. Geen ruzie, geen vijandschap. Ik zou iemand zeggen, ook geen maatjes. Dan mis don brasi vrai mais ni so mis tu ma wa ka kona mi ta pou da pou stop abe de angelo na nga manier panka dan de ma me kenne sa da ke u ben manier aron mi ta ai ben carlos na me na mi ma mi no besa tsuna ne ma dos da ma ta mi na angelo black man pou nax and manier panka da ta ok ma de ma aksi mi ta pa wa ka u bigi ta ki sa pa sa ne go u bigi vessel uit u sto nda pe ma te gelike te do gib chi in pou tori dan de man tegen mij dat de man mij graag, de man mij graag, maar ik mis dan denk ik samen doen, maar de man mij graag in Nax. Oké, maar mij best dan dat bij die en mij direct, mij mij gebruik voor gelegenheid voor archiva de man play. En meteen eerlijk, zei de bij doen dat bij, het was niet mijn ding, want ik moest even wennen. Zo kon hebben die misschien. Maar toch, die mij gaat alsof mij dat gaat doorheen naar mijn partner. En mijn partner zegt tegen mij dat, mij heb een koe niet saneren, maar altijd mij lukken de heren voor Nax. Het zijn nette heren, daar ga je beter passen. Echt, met dat kind, dus mij heb geen homo aan het trap, met dat kind precies woorden van gelijke strekking, zijn mijn vrouw tegen mij die elkaar zo. En tegen mij dat, dat ben je pas moro. Go. En vanaf die dat hij dan mij, mij heb ik de nek, maar ik zeg, play, dat je de play met zo'n poe mij wagi, dat stiekem. If the play dat kan de 50 meter met doen mij wat die rustig op een ram zodat mijn archiva de man play.
1: Maar ik zei het aki toch, je nou een kabina man, maar de be play a kaseko.
0: Kaseko.
1: Maar dat faal.
0: Maar dat nap is dat mij go toch. Dus dan nou, mij go, maar dat alle die mijn archi de man. Oké, nou aan die gewoon aan zijn tegen mij tak. Mek mij nou lukken zo, mek mij taki. Mij go, dat mij go. Dat die mij go dat eerste play, mij nou de man is bij de na munder. En dan ben je samen met mij, maar want je zo veel doen en ben je. Totdat de man die is begint te hebben, dat jong. Want die, hoe we kiezen, de man bent ik aan het play. Dat toevallig, als je dat als je dat aan kan naar Chris Lota, naar Friedrich Straat. Dan moet je gaan, dat je man play, kan naar dat staat. Dit is naar mij, dan denk je maar dat, hey, dit is naar mij, mij dacht maar enige zijn die was kratje moest komen bij. En je dacht dat no, we niet blijven als kratje. We hebben een eentje zijn die. Mij niet zo, maar ik was al lang blij dat ik kon naar kan komen. Je ziet? Dus dan, voor een moment dat hij, dan toch mij bij een beetje voldoening. En zo is hij, door de man mentaliteit, met die de mij kan taki, bijna, ik kan taki 29 jaar of 28 jaar, met de man memory voor Nax eten en in Luku, Carlos Maniri Boom, ik ben in kenner, mijn jompo band, mijn mannen aan Sandati.
1: Oké, dan moet ik hier aan tangen, dan moet ik wel brada Stoffie. Wat denk je ook in haar band 2000-2001?
2: Je bent goed ingelicht, Sintja. Odi, odi, alle luisteraars. Ik heb Sani. Ja, maar een mooi zo dat ik tegen de mooie vrouw die zie. Is goed positief bedoeld hoor. Je hebt mooi echt op een vlak.
1: Mina Nax.
2: Is dat Pokémon zijn? Okay. Ja, 2000-2001. Met doe me intreden door de seconde van Angelo. Maar is aan de straat hier met die zon. En hij kon daarmee ook zo. Kon je het horen aan mij. Is vandaag de dag ben ik hier belang. Carlos was er eerst. Maar er is een verhaal, Sammy Lobio.
0: Mijn naam was niet in haar bed. Mijn naam was toch in haar bed.
2: Mijn naam was toch dat geval. Laat het zelf vertellen.
0: Oké, mijn naam was toch in haar bed. En dat vind ik toch een beetje brok aan bed. Mijn naam was toch een beetje brok aan bed. Jompo. Toen ze voor een bed gaan naar een bed. Wat bak aan die wil lappen? Wil lappen door je. Dus dan meteen aan zo'n dag. No, mijn naam was toch in haar bed. En ik kom brok aan bed. Maar dan als je loopt door die boer Holland, dan denk je toch wat die daar bent. Dat is die bico, maar ik heb die lange zandé. Maar toch, ik moet dat niet ageren, want No, Angelo na demoro, maar mijn mama is naar man en vrouw.
2: Oké. Mooi. Temi, denk je terug. En dan zeg je, dan met lavatory en zo lees je. San musupsa, voor san kamsa.
1: Oké.
2: Dus dat naar Taki.
1: Go terug. Dus dat bent Bige City, dat bent Bige Waka, optredens Bige Go, volle zalen, alavasi. Dan op een gegeven moment, dan was CD Okoti en Sambe dat eerste CD.
3: A eerste CD Nax in de Ferro.
1: Nax
3: in de Ferro. En dan ben je een full Kaseko CD. En ik wil naar kennis maken naar een band. En een tweede CD met de Mooi Bigisma, daar heb ik Carlos Kon.
1: Ja.
3: Nee, Carlos bij dat Mooi Bigisma.
0: Ja.
3: En dingen, Mooi Bigisma. En tapa CD dat we doen een try-out. Ik pot een kona nummer. Je voert me nog samen op koude, maar we komen op koude tapasiri. En eigenlijk, dat bedoeling bij de voetstories, maar hey, ik ben nog veel zedig ben. We play alles aan. En weet je, drons er voor we play.
1: Maar dat zijn bij de kona poko?
3: A kona na tunta na tunta.
1: Tunta na tunta.
3: En Waylon Errol Fenlo was bij de gitarist voor band. En dan maar zing op poko. En ja, was het, dat was een leuk nummer. En eigenlijk Ushi, Umex Mashima. Ja, deze man op Bribi in een kona. Deze man op Tek as kona san serieus. Maar eigenlijk, samwa taki, a kona funu charungo tapu een commercieel strati. Want vanuit a kona u bigi play commercieel. Bigi pai dansi na de sandat. Wat daarvoor uno be abba sandati. De enige pai dansi zo be play na te losho be orga. O de man be te kufuru. Na Carolina Krieg, na Tamaleng.
1: Maar de Ondro Campo dansen daar,
3: ja,
1: de
3: Wintibre. Ja, dat bedoel ze niet.
1: En dat bij Akawina Bekong.
3: Nee, dat is trap. We play Kaseko.
1: We play Kaseko.
3: We play Kaseko. Kaseko, Kaseko.
1: Aksino ben defo.
3: Nee, Akona, eigenlijk Akona funu go commercieel. We play a commercieel poku.
1: Oké.
3: Okay. We play Akona.
1: Hoor je punt, dat we gaan naar vrouw. Ja, zoals Donald Mindri. Ze is een norma. Wat je het kon hij niet.
4: Ja, maar.
1: Wat denk je kon in de naks? Kan ze koloko?
4: Ja,
1: Soort jaar.
4: Ik ben daar, ik zei je kon de Eva.
1: Soort jaar. Ik kon in naks. Kan ze koloko?
0: Ik kon 2009.
4: Ja.
1: 2009.
4: Ja, maar Fosim Godo, me Bali Ahi Holland, La de Holland sama fumo Washichodi, and we say fe in your studio ya so lobby giwi. Ma begin for me, and halak vanaf dim go kom, de gebore. Dus da ja, want dan te fum de kai maguluntu. Dus da belobita igim says din gebore, de wa poku piki. Da abisha amuf kabataki temi begin da aishi kabataki apiki odo and dance piki da tidena dim khobora sefi des ya ube khobora nga usani kaba des bakadin kwa foto da mikon final and friends committee mi aso akonte kemi akibi fasim be dem that night altay tumbe shim se feke takyo ya mewa mewa de wasi umang ma well adem be de altay ti de futa e de si si se fi ay no one day so le si son de na ikontu ma son de e kontu ya de sa so ko de taki mi kome ke apo
1: ma next ibe up tra band be be tre opak ba dansi singi kaba of next band de afos band
4: nee de mi be janjuka be abi awasa hurupuel de kai kolusu be opo mi awasa huru des na fi ya dansi ja, de poko se fi kwa ini mede, mi se fi asabi fama mi, altijd belo bi dansi.
1: Maar dat suma tja yu ko in Nax?
4: Ik ataki...
1: Brada Carlos.
4: Na Carlos.
0: Maar ika, se pagi inden, zoals ook lek van Piamba.
4: Ja, dat in Bekone.
0: Piamba.
4: Bekone tap.
0: En mi als het ware, go mit normal in. Pijnol en Prens.
4: Prens, ja.
0: Want dat mi de in Nederland jasen, dat mi er as in akaka tjen, na ma.
1: Nang
0: final, dam takay. As tennis mi abeng pano udu talk, mi abeng pano udu lek wan racket, wan da aman dis bego opo. Wan family, aman go opo wan family, dam pasi seno racket jen.
5: Be pas in naks kase koloko. San trigger you.
0: Ok, amdan, mi sabi taki a bit fu naks. Deman e ple awasa, deman e ple banamba. Dus, temen arki as ten fin, dame yere ten drong imi ede. Lek, Angelo wi doar ouvre frat, as musikant, te yere wansman e singi, da ye begin fantaseer, on fantasi. En dame fir tak, hey, a bit sang norma fin da be anosari. En die actie normaal, als don ja nooit misstellen apparaat dat die, maar die akkom en aplein naar een nax, accent agwezo, bom, tenju kaliba we go. En de buskon des maser ebon wonder taki, fak foto nengre ebon geleen zo urit.
3: Mij vergiet, mina eerste maat zei met arki norma, jana hola.
0: Libede in Holland, met Angelo.
3: Jana hola,
0: namamek me arki. Angelo arki tak, temigasen na me woro portapir. Omdat, Luku, me na wan brain ina poku ma mine bukop mi serefi. Luku, suma lek sa wo wito. Mi cha sa wo wi, normal wi tet en bopa de poku ma sabi. Mi cha sa wo wi kon tapa bigi mata. Omdat al dit sa wo wi besingi, tapa achtergrond ina den tapsi prezi. Daarom tef dede akar binen, omdat dape mi meka explodeer. Si sa aki, na ook tu wan kreasi fu bin. Si sa aki no be singi noit, si sa aki be skrif poku, gimi na nga Lucien Missi Jan.
5: Dan Aïssa Sy dan.
0: Aïssa Sy. Da e skrif poku junu, ma da wande mi tak, hey, se hif be na a mana stem. Da mi te aki inam singi, inam skrif poku di moro ere. You must kon singi den singi serefi. Da abe frede, da wande me play na ibiko, da di me play na ibiko, da si sa aki kon da pe. Dan abe alopon singi e singi, a nya nya li nya li nya li nya. Dan mi opa singi dati, da alon fu kon big up mi madam langa Mike Jeng, dan tak godoro. Da singi, da Aïssa Sy pota Big Jeng. Panam ati dati atronde pu Aïssa Sy.
1: Kalos, mi si taki chatori ba ojo pu ma si sa di so baka grantayi. Si sa norma, da yulek umas ma toh, ikoy nuang mans ma ben. Mans ma, be play, upa inak si kasi koloko. Sambe de afiri. Father be ontfang you.
4: Yeah, that is the wapoita kinote. There's a mosso lobby no de changano. There's a mika taki mbe gi kachatori wale isi to taki mi pabet din kwa inya ben. Mi pakari mi. Atai yung taki norma. De manjai mutang. No iti yang fika nax. Mar de taki fai wanya dea. Yeah. So lazy, mar wan pataki betai gimi watawa poko samsingi. Taki so lazy efending maya isabi taki ne ijape. Malaysia wan piki fo pingi mbakatu taki efu fai wani bedea dawa biogwe ya bitengi use efi. Aso ubiogwe lo fanya. Desu isfa fai wanya dea matoku webegigadu taki webegigadu da taki ukomitina
1: Boy,
4: yeah, ma. No bisa de gimi, me ai fege ten darum beke ti dem sidoya.
1: Grantagi, want naks 30 jaar, dat betekent a repertoire bradi, omen poku, umeki, naks kase koloko kavina loko meki, in de 30 jaar.
3: I'll say this, mia, beso paracher, eh? What? Luku udu furu in a 30 jaar. En uno du sosasani, in naks verband, udu walo, combinaties man ubagale biga fu combinaties aski pakara pakeme alama luelan na man Roxy ade man dis ne aboris Max Musan sandeno amana districts commissaires Max Ayancho na man sa un chakon presenter me kondre ko sabdeman Dus zo kunnen we nog verder gaan. Dus een aantal CD's echt enkel ook nooit toestaan.
2: Ernst.
3: No, maar brio. Het zijn allemaal samenwerken.
5: Maar ik heb wel accepteren, want we zouden dat naks na arbeid komt sport.
1: Maar na Afrikaan.
3: Yeah,
5: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: Ube scorers, want naks loop taki, je wordt begeleid, je wordt geschoold, je gedraagt.
1: Dat is dat nou belangrijk, Sani. Eigenlijk op een moment de man signaler in NACS, a organisatie, si, tak, hey, a bent te konfart en a bent begin populair.
0: Ja.
1: Dat minus attack de grepen, maar direct de man springen, dat a begeleider pisi. Ube go, ube op vakvormingsweekenden, go naar volkshoogschool.
0: Ja.
1: U leer go om naar de populariteit. Daarom is het allemaal in een band is naar down to earth. U no waka nooit zien ons zo. Dus altijd u leer go om naar zijn.
2: Oh, de man, ja,
1: we zijn vaak constant begeleid in een proces.
2: Mooi.
1: En dat na een succes voor 30 jaar.
2: Maar wat moet je op een tapatour, maar volgens mij op een tapatour, u taki u met sommen poko.
0: Ja.
2: En meestal kun je met poko, je go. Gewoon dansen of je apart fiari, fiari zo misschien maar ka actie een poco aan, maar uno altijd tegen een playlist, toch? Inu eder taki favoriete waka. Maar dan Angelo misabi boom en if mi taki wan sen mede bosu mede. Sa poco dat wat tak na.
1: Ja, dat zie je dat dina agroenji riks dat na awi tipisi voor. Eigenlijk een cultuur op is voor een band. En dat is een reeks voor een agro-NG. En omdat ik denk dat in Uben, leek van mij taki, voor ze opleid, akasiko, Uben doen, ook moet je drum, winti drum. En alle dat soort dingen dat u leert in tijdens het proces dat die. Dus die hebben de takum met wat eerste zien. Dan eigenlijk amoro makkelijk passie voor graboen. Bede de cultuur, we zien de traditioneel.
2: Het is zeer belangrijk.
1: En het zijn allemaal pokus die eigenlijk ook pota ben direct ook te tapa karta.
2: Ja. Stoffie.
3: Ja.
2: Moyuma.
3: Moyuma.
2: Nou, wat de favoriet poko voor mij?
3: Ja, poko dat die normatief me. Emro bank no toe, dan maar beetje maar poko. Dan met een kopota muweni.
0: Ja.
3: En de heer de Sani, ik heb idee dat. Aan de man die zo score. Op geen moment. Aan de man die kwam speed tak. Tot vandaag aan de dag, ja, flink. Alla dansen.
2: Carlos, mangai ne prati?
4: Mangai ne prati? Af singe dat hij nog alleke singe era. Af singe dat hij na baila, af singe ma epnuwa draaienji. Tede ook aan de singe de singe wa heer trawe ni na lek atori pupo na ga esho bonto. Da mi ye rapo ku mi gwa na apatu. Da di mi gwa apatu. Dan weer een poko en draai, bom bom bom, dan go, dan met elkaar poko, dan begin dansen, minder dansen maar ook, maar een poko bij prijs of schietie. Dan, dan kan je meer wat poko, dan moet je wat poko, dan moet je kan zingen, dan moet je zingen, dan moet je zingen, dan moet je zingen, dan moet je zingen. Dan met elkaar, dan moet je zingen, attend dat je CD, de kopie CD, dan moet je zingen, kopie CD. Ja, dan moet je kopie CD, dan moet je alki, de poko. Dan moet je allemaal, dan moet je zingen, dan moet mi bela mandam tenha tak e mi me capo ko era ko arti da ma be na pansi mi tak ikam me de costu ko mo paya la sangi da mandoro da di amandoro da ma al capo ko amba tak bo isi kan si mi vuri moro mi yo mu mi tak am dat mi lo basingi e da mi tengo a poto mi teken sa des mano sabi o tu mi tengo a poto yang tengo warderi mi bayo ngu duje ngam tenha tak du ko dis na paye dis na poko mi teke akbar.
3: Ik heb een arme man, een man gematori dat hij een best doet in de kamer is. La baila gematori dat hij.
2: Fantastisch. Moro pokuma moest doen dat naar Makandra, want zo lees je. Je hebt pokuman en zin pokuma, de energie, a pokuman. Ze schrijft a poku, kisa inspiratie, de energie en grani. Maar goed, Ali, zo poku, etak naar jou.
5: Maar ik stel een vraag zodat ik heb iets voor mij in feite.
3: Een mascara.
5: Mooi zo. Dus even dat ik zo'n poko Mi, Sensi, en toch even adequa, want in Spanje, Namaskar.
3: Namaskar, ja.
6: Pila.
7: Ja, a poco sang, we zingen naar Sensi Waka. Namaskar, je maakt dan naar Benny Toy, die daar is. Maar vindt dat Pila naar Jukina Purusi. En dan poko dat de bomen in Oktoya.
3: Ja.
6: Norma.
8: Kaka yubaka. Apoko de kong ikewang winta en solicite de yaksi wise fina isabi fade san de mate wang poko kwa ye de ye kewang artist na lete kwa ye ye e chay kwa kong akomoto atapsi es ainya machine bottom itake alte me di a machine bottom ere mis doanya machine da me era chen baka din kwa foto ni waka pasa awa manenge wanta kosimi agafa mitake o na umaya baka kakaso en mea de wan kaka umande sebe ina ikhala ki katake adimisha mani de imatoha agafa mi ibakare uto wanta usome abiopo ime kia poku efame kosimi deso di agafa mi baka dati wande imi de a foto mi dia ini akamba ne apisipu ayo kong ayo mi bali wo des da ajapi si de kon ne naso apoku bije meke futi akaba meke de si ben wan si mi anya kamba e dijade de des apoku komoto tia komoto blendes abe mantapu kakai bakabe kon anga wa winter
2: grantangi kabe ko no na ateater tour wat te futak abranak si ik famita ki ba 30 jaar afuru utaki abranak smar ujaso fu atour ateater
9: ja
2: wat na 30 jaar jubileum jaar want die solensi dit op 30 jaar je play poku dat je gewoon begint dansen weet je maar bij de monico de yang de dansen de mekisini maar zij de naks kase koloko feni taki no de moes gewoon dansen de moes gewoon theater tour van train race
1: eigenlijk als aan dat ook toen al een mooi verhaal toe en eigenlijk als aan moto uit onbenadering voor 25 entertainment en dat na Masra Lorenzo Chowahi ook toen aan Naxche,
2: ja,
1: maar ook toen aan Naxche Naxche jongeren. Mm-hmm. Dus alles wat ze doen je naar zo'n Naxche naar Naxche
7: speaking,
1: Kriolo picking, Lorenzo die de na die bigi orde maar ondernemer jana Holland. Nee, onbenoemd desani.
2: Ja, zeker.
1: We zijn er trots op.
2: Mooi.
1: Isabi toch? We zijn er trots op. Lorenzo benader me Carlos. Na stoffie vorig jaar, na idee voor. Hé, 30 jaar nachts, ik wil die band weer bij elkaar, want zo reunie. Dit is helemaal tak nog. Kijk, een reunie uttaki. Met een reunie kan je niet noemen, want een reunie na te maken ben no dan wamoro da band kom. Ben, je bestaat het. Dit is helemaal tak twee, luku, me elibi jaak, ben sete sabaku, Carlos stoffie kotischin. Dus u abusan is aan ija. Het is helemaal dat we een brakelijker terrein zijn. Het is aan allemaal nog vast. Het is echt na het theaterconcert. Maar het concert daar, als ik een concert is aan het bende. Het is helemaal dat we een concert. Maar niet gewoon een concert dat we play een poekoe.
2: Verdieping.
1: Kook je een concert naar een diepgang. A bent 30 jaar u voeg zeker boem voor u toen al Asrana Poku Legacy. Dat noemen we kan tak aan het deso. A 30 jaar naks, Likva, Mixmo Stars, Cosmo Stars, Latinos, Sabaku, Funmaster, alle de man voeg toe en alle de groep zijn er.
2: En allemaal aan de eigen verhaal?
1: Op de verhaal, precies zo even naks een verhaal. A heer San Fab bent, begin van ontstaan. Individueel tori voor alle de massa koina bent, alle de massa koina bent. Dit is poppen dat in een verhaal en dan breng je dat naar het theater.
2: Okay.
1: Dus uiteindelijk is een idee ontstaan. Hoe die forum dan, wat professioneel script schrijf je. Dus we pakken ze oppervlakkig aan.
2: Dus man, dat is
1: een boomregisseur. Er was een schrijversteam. Nancy Loudek, Daryl Geldorp. Tolin Alexander.
2: Ja.
1: Is topregisseur. Maar met documentaire Monique Conde. Is van Toelen en Roberts.
2: De stenen hebben wetten ook, hè? Heb ik hier documenten.
1: Ja, ja, ja. Dus
2: geweldige documenten.
1: Ik had er aan dat het is iets op niveau ja, gemaakt.
2: Niveau. En
1: dus
2: Robinson.
1: Zij zijn aan de slag gegaan, de mamiki, en uiteindelijk is dit het geworden.
2: Maar wacht even.

0: Robinson na ook toen was de
1: schrijver. Ja, want er is een schrijversgroep gevormd.
0: Ja. Dus Nancy Lodek.
1: Nancy Lodek, Robinson,
0: ja,
1: Geldorp en Tolin Alexander.
0: En daarnaast Tolin Alexander naar regisseur.
1: Ja, regisseur, ja.
0: En Stoffie naar
1: dus
0: leider,
1: zeg maar,
0: muzikale leider.
1: Muzikale, ja, de music director.
2: Director.
1: Mm-hmm. Samen met de assistentie van mij.
0: Ja, dus dan hoeven niet dat je wat doen travassie,
1: ja.
0: Wat doen wat treinreis.
1: Ja, zeg, kijk, look hoe die was aan vanuit de organisatie ook toe. De organisatie altijd doen op educatie. En ik denk, mijn Sofie naar Carlos Takatori. Eigenlijk altijd hoe bij de chinsen de bedenker voor Sani vanuit de band. Op visie naar denk ik voor als een soort richting als aan moest gaan. En hoe dat, hey, hoe dit op een moment in een pokoe carrière om horen bezig naar een overdrag
0: naar documentatie,
1: na documentatie
0: vastleggen.
1: We hebben een legacy.
0: Ja.
1: Ja, ik zie arrogant bedoeld, maar dat is zo ade.
2: Maar ik heb een actie doen, no? Want de meer theater,
1: ja.
2: Daarmee denk ik sketches in me ede. Gaan jullie die, want scriptwriter de, music director de.
1: Dus
2: hij gaat sketches zijn.
1: En het wordt gepresenteerd. Ik ga niet helemaal uitweiden.
2: Nee, maar in afweiden uit. In afweiden uit. Maar want we gaan de concert, de kasekwaan, de kawina en concert. Dat past zo pokoe de mij play. Dus we moeten
1: even.
2: Jullie gaan meer dan doen. Ja, maar jullie gaan meer doen dan dat. Bijvoorbeeld de verhalen samen hier.
1: Precies. En okay. met muzikale omlezen.
2: Arige.
1: En allemaal interactief. Dus
0: naar het publiek.
2: Ja.
1: Ja.
0: En natuurlijk na 30 jaar. Dus nou een reis door 30 jaar.
1: Een reis door 30 jaar.
0: Over theorie. En wat precies. Theater, mij persoonlijk, mij nou een theaterliefhebster. Mij loopt theater, omdat mij vind ik dat hier, als sfeer intiem, je komt dichter naar het publiek. En daarbij iemand verterie, een verhaal, bak een bepaalde sani, anekdotes, kan die ook soms in het theater en aboskopu, ik kom horen, abra, een verhaal in verterie. Want bijvoorbeeld, bepaalde singie, hè, je jere de singie, je vindt het mooi, maar het is toch naar theater, dan je kon jere taki sana inhoud van singie. Maar look, if me go naar een concert,
2: ja,
0: moet zing mee. Maar verder ben ik kies nog een boskop mee. Maar ik apprecieer het mee gaan of zo. Maar toen ik kwam naar het theater, dan ben ik ervan uit dat ik een boskop en kom er ook aan.
1: Dat is precies, zei je dat ik. Als een bijvoorbeeld dat ik kan je ook een dansen, dat ik kan dansen, allemaal doen dat ik ga doen of zo. En niemand heeft iets vastgehouden.
0: Maar tijd dat ik een naks kan zeggen, loko, hè. Na zo. Die Afrikaans ranamang naks play
1: poko. Je weet, at theater menen publiek jana ola.
0: Yeah.
1: Beradi.
0: Nee, maar me bedoel over het algemeen.
1: Je verhaal, dus een moment je een verhaal. Na alles wat mij ook is.
0: Nee, maar mi actie de te insranang he. Taki na soso ablakamang ube bedien.
1: Nomang,
0: naks
1: en door alle lagen, alle etniciteiten.
3: Ja.
1: Dat is een groep, alle maatschappelijke ladders, dat bij de NACS, NACS een groep als een overal play. Atteens aan bij de ook daarna, hoe plegen, Rustani plegen, Japanese, allemaal.
4: Laat me dit erbij voegen, op toevoegen. Zo lees je bij Abitaki te actie Angelo, sabede. Te ubego play bijvoorbeeld op Guatorarica. De bepaalde documenta paise sapie de CP, dat je mij ook kan confronteren, dat je mij tegen dat, dit is niet jouw publiek. Dit is ja toch, dat mijn senior tapa
2: kon. Uitsluiten dat ik ben racist.
4: Ik doe dat ik daarmee tegen dat dit is niet jullie publiek. Actie Angelo. Dat te ook wat play, dat we accident nood dat naar zomaar publiek.
1: Wie is publiek was het?
4: We putten pres op zijn kop.
1: En het toren met zoiets naar Sansang, zeker een aantal lezen hoe we de geconfronteerd naar Sansang.
0: Maar waar hoe we gaan, dat ben je humor krakkend.
1: De sterren van de hemel.
4: Juist, en alle de mensen zijn aan het open publiek. Later, de man kon op een van nodig voor mij de dansen spangen.
3: En mij, ik loop de taak dat iemand zo is.
4: Ik kan hier niet eten, Wijnen, ex-minister Gilster. Een man met dat voor ons, mij 65 jaar.
3: Rustenvrede
4: straat.
1: Spa, Spagobo.
4: Dan nu, die Udoro. Want toen we beginnen aan genade zon.
3: Ja.
4: Genade zon voor Jezus. Hij te oestingen genade.

0: Santa Carlos, my boy. Ask them up on next if they want to sing a canada song, Jim Etoilis. As I'm going, Miss Chiara.
1: Maar voor je dat over haar gedaan, ik kan zingen even, want Milo is aan mij.
0: Oké.
1: Ik ben zingen, Pila, want ik zing maar laat je zo.
0: A cappella, even op het even.
2: Oh, one couplet.
0: No, important dat Guinness ma, one gi uno ja, en de toan, trawan, de Guinness ma na oso vandag is
3: zondag. Oh, leg je vast wat met de kalasar op.
0: Oké, Thiago.

0: En na gemie, je vira gemie toch?
1: Voor ons uit, mannen, keertje, man, vira heilige
2: geest. Dank je wel.
1: Geweldig, geweldig, geweldig. En die zien kampsa alleen door een harmonie.
2: Een harmonie. Sa
1: en libi, min drie, uno. Dat voor Kobaka, want toen stond ja zo. Die atour. Saide den brada nanga sisa muskon na atur ma fosu goda be sana akrakti funa kase koloko e khalat kakito wish ome yari uno mit makandra ma tonko na wang da gesleki nooit ube prati
3: akrakti dati ik zeg hierover
0: ja oké
3: loko akrakti funa dan me wan begin na tisi Angelo oprichter en aden traman Angelo mopo kunnen halen, kontan. Maar het is nooit amangweli naks. En jij van man, tang in aan naks. En hij is altijd bezig geweest met zo'n. Hierbij nu aan jaman, namens wa la malaja. Want echte big up. Want Angelo de in Sabaku, maar zelf te wegwa studio naks als een amaibo moeite. En man ten alles aan zou het doen in Naks. Klopt dat?
2: Ja, helemaal. En door dat je altijd weer zin aan die moeder, dat Arki,
3: ja.
2: Sanneboon, dat hij kon naar een suggestie ook toe en dat we nemen dat ook toe mee.
3: Oké.
0: Okay. Ja.
3: En na dat nou aan Sanne, zijn het tijon kon aan en zijn het horen zo trana. De jeje. Une lusde, we tamboos.
2: Want Sammy want dat me verklapt ook te snel. Het was een uitdaging voor mij. En dat me play ICC en dat me wil die leider toch. Dat die me door in Naks. Dan Angelo jongen bari moro me. Maar dan, die me kom is dat de man creëren. Want Sammy want een soort
3: leiderschap.
2: Ja, met de man dat, hé. Asan is aan een probleem, Jimmy. Met de man dat lukken om me wil de leider voor ICC. Maar ik kan ook onder leiding van.
3: Juist.
2: Omdat ik ben militair geweest.
3: Juist, ja.
2: En in een soldati, Wondel Sabi, even de soldati, ik kan de 50 jaar, maar een man voor 25 jaar, naar je commandant, naar je meerdere.
3: Ja.
2: Dus Angelo deed het goed. En allemaal Sabi, Luko Dimi, voor nu ben de Nalibi, die voor nu tek Angelo in Sabako, mi tegen voor nu tak voor nu in Sabi, tek dat bij Angelo, te weet taki about correct. Nanga discipline. Ben ons apart van hem is er na ben.
1: Aishalo.
0: Maar ik heb me voor alles aan samen.

0: Het attractief bent na een bent zit die vanuit broederschap, vanuit een familie denk ik, vanuit Ukonawang, Utanawang. En daarom ben ik de 30 jaar.
1: Oké.
0: Dat is een grote praxerie van Ben.
1: Atour, Pewa begin. Nang a tour voor converteren verhaal voor nachtkasse koloko a ontstaan geschiedenis, de persoonlijke verhalen, de anekdote en 30 jaar a reis aan nachtkasse koloko meki commit no.
0: A eerste concert is Rotterdam, Zuidplein Theater, dat na 6 september.
1: 6 september.
0: Dat na eerste tour start voor a concertreeks.
2: Première.
0: En dan baka dat 10 september naar Arnhem. Muziek en
1: Arnhem.
0: Arnhem. Muziekstation. Arnhem.
1: Muziek en Stadstheater.
0: Ja. En 13 september
1: Concertgebouw.
0: Concertgebouw Amsterdam.
1: Maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Ja, dat is uitverkocht. Met Luca Orgaminos op Rotterdam is ook al, gaat ook al die richting op. Ja.
1: Rotterdam?
0: Dus Rotterdam is ook al uitverkocht.
1: 90%. Dus luisteraars, is meteen. Ubayu Karta.
0: Ja. En dat 14 jaar Utrecht, eten.
1: Naar Schouwburg.
0: Ja. En 20 afsluiten naar 20 in Den Haag, Koninklijk Schouwburg.
1: En Pedem Brada naar Sisa kan bij de Karta.
0: Alles aan ik go online.
1: Online, naar de theater.
3: Die van Brei?
0: Nee.
1: Dus eten wat Trong. 6 september naar Rotterdam, Zuidplein Theater. Je gaat op een website voor Zuidplein Theater, daar heb je kan bij je karta. 10 september Arnhem, je gaat naar Musses en Stadstheater, daar heb je bij je karta. 13 september Nodemoro, want die is uitverkocht, concertgebouw. 14 september Utrecht, Stad Schouwburg. En 20 september naar Den Haag. Koninklijke Schouwburg. Brandlange Sissamika Taigi, Mina Wanfding, gegadigde Sambe Kang Kong. Nou, een karta in het concertgebouw. En Modoro, en mijn compitjufa met de. Maar Nomandi, Gona Aladin Trawan P. Iman Go, want echt. Mi ben dena Wanfde oefeningen en saye shitape. Mino kan verteren, you must go. Maar na Wartigi, you money. No lasa okasi tisi. Bogi a orga a okasi fu jiwantaki.
4: Me bar aladen luisteraars van Odi, Lorenzo Chowa Hingja. Ook toe af de Nax Pichin. Eigenlijk me geboren in Nax, letterlijk en figuurlijk in Nax. Me wat tegen aladen luisteraars naar de smasano op karta ete. Hoe me ka keuze verdwing gewoon via de sites voor de theaters. Omdat ik ga naar een stoelnummer. Je krijgt een stoelnummer, kaartje houden en wegzetten. Hoe me ka sango gestructureerd en geordend. Want zo weer lering vanuit de organisatie. En if you normaal vindt een site voor een theater. You can go op Facebook, Nax Nederland. En dat je alle de link voor de theaters. Of je gaat op Google en dat je type optreden Nax 20 september. En dat Google ik je direct.
0: Ja.
4: In deze tijd waar we leven gaan, heeft iedereen een smartphone, dus ik kan vinden. Dus dat moet ik even mee. Dat alle dingen ticket online, omdat te je bij een ticket, je kan kiezen bij ons dong en je ziet zijn vrij en zijn bezet. Dank u.
1: Zeker, we hebben het 2 minuten, dus moet je een occasie voor kaartjes maar eten van tronken.
2: Alles maar, met jumpen te snel. Alles maar, met baroen, een massaal. Naar de theater, Unkemboan, naar verrassing, tap verrassing, naar Aladdin Theater Show.
5: Ja, kai Aladdin, juka sama fumitu, fukomeke apide nyuwa ya sosefi, ukomeke apide shuko. Luku Nax, kaseko kawina loko, anganolu, fajo seteko madende.
6: Ja, en me kardensma ook tu, omdat die in mi ede, mi apwansani. Ukong, 6, vooral me roep desma op gi Rotterdam. Omdat ons aan die staat de man voor een band voor mezelf niet staat erbij stil. Maar moet tegen die ding. 6 op 7 voor mijn verjaardag.
1: Oh.
6: Dus dan maak ik deze man kom, maak ik precies aan mij en maak ik foto aan mij ook toe. Want 6 op 7 voor mijn 7 september.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. En de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar Tilly Sing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: 30 jaar Las Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan, nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, luisteraars, mijn barrio van Odi Fuang. Tweede lezing vanuit het programma Kruderi. Pewe taktori nang ausrefi adoro opoyong. Pewe taktori nang ausrefi. En adoro opo, we chitak geluid. Ja. Pewe taktori nang ausrefi. En Jerry Wondel, Glenn Kotfried, Ina Oso. Maar voor zo'n gona. A programma Kruderi dan wang actie bekong in zee pe wang dispute san de no no de ten aanzien fu apoku wetifisi en u koina osoti de Paul van Dalen Dina also fu tak over apoku wetifisi en bakadati dawo godoro nanga a programma ma eigenlijk apoku fu Paul ano wetifisi apoku fu Paul na medialio dat na apoku fu Paul en wetifisi de in a vervolle fu apoku en wa dispute de wan tak taki de en pe Paul serefeni taki wat to san nego bunja dus dat wordt akatoranga Paul maar voor fris je geheugen op dan miwan iere taki omsoort poku ego disna poku

0: Ja, ja luisteraars, we draaien op ook helemaal, omdat we Paul van Dalen, zoals we doen in een studio, ja, zo, dan gaan we Glenn Kortfrits doen erbij. En misschien takken we San Nego, Bunja, Etienne.
1: Ja, tegen dat ik heb geen.
0: Ja, dus wat ik kom voor Tapokubaka.

0: Adjerselijk. No, no, Eurokobaka. Eurokobaka. Luisteraars. Word ik Paul van Dalen. Direct. Godfried Fafiu voor Suga Paul van Dalen.
1: Ja, ja, dat was aan Eurokoboen. Het moment dat ik muziek hoor.
0: Ja.
1: Dat doet mijn headphone het wel. Het moment dat jij gaat praten, dat doet mijn headphone
0: maar, het wel. Maar zouden we doen, hoe nog gebruik de headphone, hoe gebruik je naar studio Jawang?
1: Oké.
0: Want nou, Eurokoboen. Paul.
2: Ja.
0: Fafiu.
2: Mide Jerry. Faiguang ayu.
0: Nangami, ik go herboen.
2: Oké.
0: En tide udeja, omdat walo interview begit op Facebook. Ik go oma poku. Yukare Media Leo.
2: Media Leo, ja.
0: En ayun eseboom singen, ayun eseboom kare wetifisi. Ja. Dus ayer heer verhaal dat u saben. Maar in uw beleving, sane go boja en samusupsa tenasi fu apokodisi.
2: Oké, dus Sawotaki dus. Me bar ala smoa odi, mina Paul van Dalen. Sa skifa poku, dus enkelig, mina skifa poku. Dus min takenlik faf asande, mi bigis sa, abu wa poku, dus tem karen so, dus da ala sasana masap sana wa poku. Da mi bigis sa, karmi kon, da a poku kwa ede. Da jima a todi ma ano jimi poku na watodi a jimi fu weti fisi na yanga des tuso fisi da liba a yanga na weti fisi na de moro hep so tek weti fisi fu enkre ya sabo kasmale de na moro hep so tek weti fisi fu liba. Yewa mountain iwasi mofo ispiti ayanga iko fa wet fisi ko des ayanga nga wet fisi ikan kisi des sondro beti des ikan pota uku fiengo de kongba on de denk sani fiang dan naso atimatori adat meki apoku disi metaken altijd minusap eight leg fin fu leg eight. Ma mi sabi a fasi fam duko na poku. Des mi bigi sa jima tori, dam go meken tron poku. So da a poku, dat mek mi kare mi dia liyo, wanta a poku e bigi mi lek fama ama dry a poku jinja, mi dia liyo, mi a konyo sembe des. Weti fisi etejis libisma, tak a dia liba ma ana konif noasma. Des dang, enanga yanga estrei des yanga ete amata ki oba fa kandia di bare da natro banga sma meti fisi pike mba kata ki ben netlik fam teji kaki media liba mami natro banga no asma so dam ko meka poku mar dim meka poku es enkele ka ya amingo desko amingo de bedena srana no de mi yere ama tapu des abeda srana des mix mostas opo kun mik mopa cosmostas dam go opo mix mostas dim opo mix mostas este poku sao meki ne aiwen kwa srana
0: aiwen esabum
2: kwa srana. Ya kwa sranang, ama aksif mi dawa tenetak mi da studio, ama kwa studio, mi jamo wa kasete banti tak yung gogo aten, ama aksif mi tak yung mafa akameka mtenetak mi anei ino kameka apoku, baka wanfusaide, mi da studio ja, na masaba apoku, studio mi deja, dam meka apoku ji, Amingo, media liu. Mara mi jama poku kota ki, mi nesab ulanga mi jama poku kota ki, munde, freedom yere wetifisi yo. Desiada, mi libeko meka wetifisi dry. Baka dati ayon kwa sarana baka, mi angamako mi tate dati me libina sarana ete. Wanono me, a Holland me libina unu. daar moet ik om wat in te gaan, meka poko met akkoord, meka poko wel. Amasam meka poko ji, minoma serenji trasma. Me meka ji amingo desko amingo. Oké. Daar man, uno tak moro fara, uno rekel noa saak of money, of amajim money, nee. Amajim no jim noa kopro sensi, misef no aksen noa kopro sensi tu. Aswa poko tandai. Poco contraite lekpa mis donja tide asansa mi feni fout fu a poco misi a poco minosap eight leg fen I won gomeka poco akaya vetifici da mano e foteri tak asanego fo slafo nei asan ano slafo nei sani ano slafo poco me bigista di motori nem meken ton poku de stadia di matori ano jim tori fu sla fo nei a jim fu weti fisi na nga yanga yanga na de tu modati des igual ba i moshi de modati des dan na sandat enkele mi konjati de fu tak na nga des ma san we atia poku e san no be atia ete mek de atia
0: ok ma poku dis tek na fin tu studio to Fentu studio te kapoko disi, maar Sami mi wan yere fu you prada Paul.
2: Yeah.
0: I won me kapoko apoko edra ya makara di fe wetifisi yuna yeah. Media liyo.
2: Yeah.
0: Sa you feni srefi samusupsa much imkiswa for huding tdt apoke drai demas tak apoko disi na mi poku sang eigenlijk you Yuanisang wat ikarik batak was saigo verkeer jataka de ma verteer taka poku na slavernij terwijl no slavernij poku terwijl apoku na ampuku fu yu sa jiu atori wat apoku abuwa dip kantu jaki fe uma fa kamalua moto waka senses wat waka melua dus ma insama katongo wat eigenlijk I want to remind sama katongo sana address wa poko want eigenlijk dat is maar also eera poko but the one want mine eera is lafone okay mi saba poko dus mine eera is lafone ina poko
2: yeah.
0: Masana role fu Jackie heo mafa kambalu wananga boto waka sesesu ata waka medua
2: ya nade tuma ejia tori to yanga nanga weti fisi nade tuma ejia tori des nemete itak minoma jia eit lekfeng Maar apoko waka soso taki lekfai taki aboto waka zem so waka merua.
0: Aye.
2: Netifisie teji yanga. Tak aboto waka zem so des aboto fen sang rei netifisi. Amat natro banga next. Aguamu go. Des. Mi sang Arti atori kodye na poku da meje lek fami denki
0: okay
2: taki aboto sa e waka dape a waka merua big mama umi sandu boku en soa waka merua des me breke taki on aboto fa fu weti fisi de na heri liba
0: ya
2: president dedi yo go a na liba dape da inoshi weti fisi
0: ya a siriba to
2: siriba ya So, dano udang siribano eji yanga atori dang yanga epitien taki waboto waka zem so sam take dati so well weti fisie piti amambaka taki well aboto sai waka dape na mi boto amad ne dry kombaka tiai gwena gwe Dus dat nou dan me konsi amantaki, I won sing a poku, maar akara di fe weti fisi, ya, sosondro a fespisi, dan me ne sa fama du kon na idei fukare weti fisi, a poku fin, ma mi ete ya amantide taki, efa wan sing a poku dati go doro, Ano moro di public want me say si apoko san normal like fin amasef normal like next thing this meka mano si moro Fusaide omdat amafo terrorist mataka sane go over slavernij, mano slavernij, dat meki mi nee beja man, maar meteen jen tak apoku amanaf plein moro disma fu fu SF go lekker uit moro. Want misef samba apoku normal lekker uit fa apoku. Fusan at samaka misa jima tori des da mi teken fu misa amaka si taki asan sam fotelik bataki aboto sai waka zemzem so ane dry baga a look to I go this one ta aboto ne dry waka ondo sei a look to the sadad meki mitaki mine konfoteri apoku na radio of kon na interview am dat mine sam next fa apoku asano jim poku na tori a jimi ne meken kontro poku.
0: Oké, okay. Maar zou je even verwacht, dus eigenlijk niet takik bataki, amanom singapoku da ma fatera verhaal over slavernij, maar Yusrefi want apoku ko populair apoku play om een pressie. Yusrefi registreer apoku na buma stemra, lik tak apoku dis na mi na wantori sang misa be fatera mi miskrif apoku. Je want taki dat je moet een tekemoet komen kijken, want imkis wa vergoeding, wat doen aan denk je dat?
2: Ja, adenki dat boom en eme taki, mina nga man nooit no taki over money, taka ou jim wa money, of yon luk wa money ja, teken fu dim sing apoku, nee. Dus if aman wan jim wa money fa apoku, mi wani wan naf poku, naf money mbe meka apoku to,
0: ja.
2: Dus amasam meka poku ji naf money.
0: Okay.
2: Dus if amafie take yo apoku sam singjan na Paul Abeng mi wantje wansani ya amagimeng ma misef ne action next. Ma mi asan sam yuwani ama non play apoku moro. Okay. Apoku non play jisma moro ama da dansi da ma witi fisi witi no. On that side, I'm a effort test and channel the truth.
0: Okay.
2: Yeah. Me attack on my lay. Want a can they na ide that make a mameka poku. Ma me tellings masotaki apoku daddy abanum sing moro.
0: Okay.
2: Want among if you go look at some take bada me edit a poku sama meki. Voor de theater heb ik ook niet samen meki. Daarmee am ik pot den sap sim de bakapis voor de pokof ni sam meki. Am ik pot den mijn sabi va on na sera am ik seren. Dus if am ik vier tak awan jimwa money am ik kan jimen want side. Naf money ben meka pokuto.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dat uiteren jou Paul van Dalen, dus ik vertel haar verhaal. Dus ik hoop dat Iwan te contact op aan jou.
2: Ja.
0: Dat jij Iwan ulukou van ulosasan, dus op buiten media. Ja. Buiten, nou wat ik me afwansan heeft dat ik buiten media, dat ulosa a probleem die si. Luisteraars, mi bel Iwan Esseboom, wat toelezi. Mi se noa bericht jamang, amane reageer, want mi bewan ook to taki, mek miere fa. Amang of nodig kan maar uit, me kan maar konja zo toe. Amang nog weer reageer. En mi hoop taki, nanga a verklaring die zei, ujija, ujija gelegenheid, want dat dokter fiebe kon aan normen, dat die, je want dat kon zijn, maar je ziet dat Glenn ook zien zijn.
1: Ja, want eigenlijk, mi is door mijn arkatori, en apoku weet die visie, volgens mij bestaan nou, ik heb 30 jaar.
0: Ja, apoku met 1982.
2: 1983.
1: Dus en apoku met vanaf 1983.
2: Ja.
1: En voor mij hier apoku vanaf 1983.
2: Ja.
1: Dan zei de in haar nabel direct voor sorry dat je no. Het was niet de bedoeling. En nu, want de auteursrechten, nu was het niet door, want dan mi poku. Zei je nog ik de stap dat hij, want
2: nee,
1: I wacht hier zo lang.
2: Logo, mi no wacht hier zo lang. Dus in taki, mi wacht hier zo lang. Die ama efforteri.
0: Oh,
2: poku.
0: Een verklaring.
1: Wacht even. Arkino. Die jongen ama, ni si jongen ama in beeld.
2: Ja.
1: Nou, ama sa interview.
2: Ja.
1: Jongen ama.
0: Ja. Ona Facebook, die voor Karu.
1: Juist, die Karu.
2: Ja.
1: En dat na eerste lezing volgens mij, premier allemaal legt ons aan uit over Apoku.
2: Ja.
1: Dus daarvoor allemaal legt niks uit.
2: Ja.
1: Na pas die allemaal jullie allemaal doen aan Karu, allemaal dat van eng is Apoku. Dus daarvoor, en dat is dat na pas geleden, ja. Het is volgens mij misschien twee weken geleden. Dus in de app nou een reden het he.
2: Ja.
1: En dat nog bij de reden voor afverklaren. Dus want daar reden bij de, want daarom moet ik naar Karo.
2: Ja.
1: Dus daar staan bij de reden voor ze bij haar afverklaring van man. Want reden is aan de reden dat bij de mekje ben, vind ik wel niet ook.
2: Ja.
1: Dus daar staan bij ze afos reden zijn jou bij Abi. Voor dat jou naar een man op wan verschil voor mening. Want dat daarom maak de man nodig je uit.
2: Ja.
1: Omdat ze maar bij dat Paul naar een Iwan, ab wan kese. Maar kese nog bij ab niks te maken naar een verklaring.
2: Yeah.
1: Dus mijn wanneer een echte verklaring, zei dan ik no, even was aan het fapoko.
2: Dus, nee, ik lekker dus, if Aman nog bij go verteren, Sadi.
1: Zo, Sani? Sama verteren.
2: Aman verteren, dat ik apoko naar slaaf.
1: Niet dat Aman doet pas.
2: Ja. Yeah.
1: Baka, doko. Yuna nga man be apwa kese.
2: Ya. Mina nga man
1: no. Nee man tapastrati des pabeta ki Paul nga aywan apwa kese.
2: Ya.
1: Da meneer Karu.
2: Ya.
1: Nodig hoe uit.
2: Ya.
1: Om a kese dat hi fu sakasani.
2: Ya.
1: Da in a programma dat hi.
2: Ya.
1: Ama tak sa eng efin fu a text.
2: Ya.
1: Maar a kese sambede a kese wat anobego ama text. Of een uitleg voor een tekst. Ja. Maar je wilt trassen, dus je wilt zijn aan trassen.
2: Ik wil niet naar niks. Ik wil naar Trobi.
1: Ja.
2: Maar als ik zang, voor mijn tang aan die tijde,
1: ja.
2: Ik dame je de, die met jou mijn bandje van mijn arki. Met jou mijn bandje van mijn arki.
1: Ja.
2: Daar mag ik kota poko.
1: Dat heb je bij je protesteert toch? Nee, je kan ook protesteren bij 30 jaar of bij opbrengen.
2: Nee.
1: Want dat is een neerklop.
2: Nee. Als mijn jonge band is, als ik arke.
1: Juist. Dan maak ik
2: een poko. Ik maak een poko.
1: Dan vijf jaar een poko en begin protesteren direct.
2: Nee, dat niet. Aban je dat me nou abi.
1: Maar je kan ook klagen bij 30 jaar toch?
2: Nee, je nog verstaan me. Ik kan ook klagen. Mijn ook klaken.
1: Maar dat pak ik ze mopo. Want na jullie ontevreden. Ano, I want de ontevreden.
2: Nee, ama.
1: Jullie ontevreden.
2: Ama nog. Kan de ontevreden op dat. Ama ik is moni vento.
1: Ook eigenlijk Samsa. Me die kan tak samen denken.
2: Ja,
1: die kan tak samen denken. Me denk je dat you kies a gevoel dat je reno. A poku troa hit. En dan a deftie de. Desma fin a poku wa hit. Om wat voor reden dan ook.
2: Ja.
1: En je praxeert dat mijn migado, maar als het bij me.
2: Ja.
1: En alle de jaren.
2: Ja.
1: Mijn of kies nou een voordeel.
2: Nee.
1: Dus nou me. Oppak. Authorities aan voor Lugutaki. Van die kan doen mijn voordeel. En eigenlijk zijn we zien.
2: Ja.
1: Ik mag doen als aan dat hij voor Lugutaki. En alle de jaren naar mijn wan verdien.
2: Ja.
1: Mijn Lugutaki zijn aan mijn aandeel ook toe.
2: Ja.
1: Zijn mijn lever een bijdrage van populisch bestang.
2: Ja.
1: Maar in een zoekersand erbij, dat je kan allemaal uitleg van me. Want als ik naar jou per puur om een man verdien en je man verdien ook toe. Dus ik dacht, als ik vast aan de, want ik vind een beetje een drogreden voor gebruik. Als aan die snow, dat aan mij dat overal begon, dat nog bij play.
2: Ja.
1: In de eerlijk, Paul, voor dat je erin, dit is naar mijn creatie.
2: Ja.

0: En dan man verdien jarenlang met tafu. En nu pakken alle de jaren mee kon lukutak. Men ook is voordeel en men was sapen mee voordeel de. Ik kan voor dat gesprek op basis voor aangegeven dat
1: hij. Ja, een voordeel neem dat hij normaal, dus alle de zangers sabes donja. Normaal is hij wat poko dan aan een singe voorboni. Allemaal.
2: Oké, jere sa wo du Paul. Dus eigenlijk sa me jere ja nataki jo tapa moment disi ifentaki a weti fisi poko sa I want singi sa na wa kreatsi for you. Taki eigenlijk you fentaki you ab reg tapo een voordeel of een vergoeding of taki meka sandis konkouru da sandis e konsus
0: I want abif ga mama money
2: okay
0: meko money meko mona apoku dis luku Paul dis na you andel
2: dis na you andel want eigenlijk na wa kasete bejama ino bejama to stemme fa mage kota poku dis ama kota poku op eiko houtje maar na 30 jaar you vindt dat hij I want en amam forteer a juiste verhaal dus amam om takte kapoku na slavernij poku jawel
0: no mi no de is na apisatu
2: ku inaf de eens maar dat na realiteit
0: no
2: jere mi no go in discussion ga yufrasandati a realiteit ataki apoku anon slavernij poku Paul fintaki inscrive en poku epoku anon slavernij poku maar Paul finitaki no you finitaki you want one for deal to
0: jere wonder inom censureer mi in hem doen. Mij mag op een mening omdat ik zie een interview voor Paul naar Iwan Nakaru. En Samuel had ik daarover. Look nou, Paul hier een toer voor Issa. En vanuit een beleving dat hij een magie interpretatie. Vervolgens if Iwan Esseboom op basis van informatie. Want dat is nou een fantasie. En mag je een interpretatie. Is dat niks verkeerds mee? Hoe doe ik dat maar doen?
2: Nee.
0: Nu vind ik Arkino. Als je maar hier een witte visie. En in mijn beleving. En wat ik naar de wit man. Naar een abboto. Zang je abeder over. Naar abboto dat de tjaru. Lek strafu. En dan mensen lek de wit man. Be greedy. Voor potu in katibo. Naar vanuit een geestelijke inspiratie. Want alle verhaal in kunst hebben eigen betekenis. Dus jullie kan bepaalde wasma. Als je dat meegeeft wat betekenis, maar aba vrijheid, geestelijke vrijheid.
2: Jere, hoe kan je geestelijke vrijheid van
0: mij?
2: Nee, nou een feit. Sa Paul Taki, want me versta sama katon boom. Sa Paul Taki, klop sa Paul Taki. Paul Feni Taki. A poku fama sa emeki a text fu a poku sa emeki no ab next na nga slavernij nee wakti is helder sa poltaki a poltak tusani a poku na helder ama fin taki te aywan is sing a poku te aywan e gil uitleg fu a poku tok te aywan e gil uitleg fu a poku da amoro betre da data mai aksi na amla aksa mai aksi wansani tak amoro betre aywan teigi densma tak a poku anowa slavernij poku uno abe over sa I won't fear for poku. I'm gonna be over saying a read of say they make a make poku.
0: Arkino Jerry, Allah libisma aba freehead dati for belief, sa e belief. Like for Paul, I've been believing. I won't be egi believing. It is a question that was my can dictate one trauma for belief once I like
2: one. Yeah. As I say, tak dape. If he looking autosrechtelijk, as I
0: dat
2: nee.
0: Nee.
2: Precies. Yere. If Michael Jackson me kwa poku hè, en Bob Marley me kwa poku to, dan jou go me ka poku dat baka, dan jou efforteer desma, wat trasani sa atrama skrifi, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar Paul, waarom te af, want me a discussie die si, ik heb het jaren...
0: De reden zei dat ik me voor a discussie, met luka relevantie, en Paul's don jaso en me, de mening toegedaan, tak asani a reden dat hij. Nu ben je arig, dan zei ik, akese kom, omhoog als een surfer. Nee, maar even kom ik praten uit toe, want mi ook de arkiboom, mi me arki na een boomboe je zie. Mi feni, if Paul Fieri, ama aba gevoel, dat jarenlang in pennenvrucht, ama nog iets voordeel nadat hij, En I wanna one young om een jaar langer en dan maar vind ik no am fake eleti na maar goed recht. Daar kom ik helemaal niet aan. Maar als aan een discussie moet maar zuiver.
2: Dat is het. Jere, jere. A discussie zuiver. Is helder, zei tak. Ja, mi jere, you Paul.
1: Ja.
2: You feni, taki. Tusani feni. Ja, ja tusani. You feni tusani. You feni één, taki. Amaij, a poku, a fasfa, you skrifa poku. A fasfa, you believe a poku.
1: Ja.
2: Dat na a verhaal.
1: Ja.
2: En a verhaal sa, aywen efeteri, ne klop.
1: Ja.
2: Dat na één. Twee, you feni, tu taki. Je no fait no voordeel na fu diu me capoco. Alhoewel, mi fin taki, diu go me ka fin tu, diu go me capoco a desco amigo pa you, desco amigo no me capoco fu you soso.
1: No.
2: Dus dat pek ba you, fin no money na desco amigo, dat is evident, ai yeah. Aki klop. Yeah. Ma you veni taki, amano mus forteru an tra verhaal,
1: yeah.
2: Dan afasi fa you skrifa poco,
1: yeah.
2: En you ook tu veni taki, wa voordeel de, en amana onterek, you no be jama toestemmen. Dat na verhaal sami eere jaso, en you mak aba, you mak aba rek fu fena sandati.
1: Dat na verhaal.
2: Ma yere wo taki grantangi wanda wo gwa wantra sani, want apoko dis anono me yera diskusi disi, en misaba diskusi disi, taki fu a wetifisi poco. Une kona fa aywan wan believe fa aywan wan singe ma you san kreera poku you feni taki at verhaal moet anders zijn en you as you want
0: for it want trasan ook to fos apoku begin mi yere aywan de bari precies apoku bugi pou na you ame bari primisi ma aksi you primisi publikelijk tanga defti de na so apoku begin en op basis daarvan ook toe, dan maak ik je primitie. Ik ben kan ook toe, dan maak ik je actieprimitie, maar om de zaak. Maar dat hier nog doet.
2: Nee, Amano heeft het nagelaten.
0: Dat kan maar bij de respectloos. Dat kan maar doe ik naar Insani.
1: Nee, dus hier, luister.
2: Luister als Udo maar tikt telefoon, wat dat telefoon niet wil.
0: Wat telefoon niet wil?
2: Nee, bellen heeft geen zin.
1: Amang di popi misi dat is wat u. Maar dan meer hebben dat we afzijd mekte de interview apresi abonnete des matakio apokuna Paul Abeng. Zijde.
0: Ja, maar ik denk dat die amang me kap daarom amang samen doen. Want eigenlijk, als je interview amang, ik ga samen ook doen dat die. We hier je bij apokuna Paul primisi, zijn apok primisi, voteren. Dus mijn interviewer ben ik samen ook toe. Want kadee op een gegeven moment de man is belang dat hij de man sabik betak hey, aan mijn actie privacy kadee naar pou.
1: Ja.
0: Dan mijn privacy.
2: Ja, maar ja, maar mi luku alama ising trama poko yare ina kaseko. Alama ising poko.
1: Ja.
2: En soms de man de mij sing a text ne klop.
1: Ja.
2: Sang a realiteit, sang de woorden ne klop, de mij sing trama poko.
1: Ja.
2: Maar mi yera verhaal voor jou Paul, want u jia gelegenheid, want dat a dokter Fibe kota kan a norma takum, jia gelegenheid voor jou, verteer jou verhaal. En mi yere jou boom, fini mi yere jou, taki. Je wan si wan voordeel toe na al die jaren van je schrijf aan poko. En je vindt dat tapo ke verteri de man verteri aan juiste verhaal. Dat na tori. En we rond dat tori dis af. If jouw laatste zin heeft dat je wat we goeien wat eruit zijn. Want
0: eigenlijk, if ko tak amang. Nee tak moro over. Eigenlijk luku a poko. Of kadies a poko lek wat het ete.
1: Zo.
0: Weet je visie. En ook toe eerlijk gezegd, me bedenk je Paul. Eerlijk. Die we hier aan review. Die praktijk dat look you make your eigen versie.
1: Ja.
0: I will make your eigen versie.
1: Ja.
0: Samsa, a versie voor I want, kon veilig more review.
1: Ja.
0: Als hij dat nog bij ons aan zei, ik geef pijn ook toe.
1: Nee, als hij dat nog aan geen pijn. Mijn oma. Mijn tak gado tangi, mijn ei jarusu. Vaja, if mijn ei libi. Ik heb 100 miljoen, maar ik heb een proces in mijn Libi. Ja, dus. En dan heb ik nog een jaar of zo. Maar ik heb een pokoe. Als ik een pokoe heb, dan heb ik een media leo. Dan heb ik een bakapisi, een witte visie. Dan heb ik een lekker, dan heb ik een tijdje, dan heb ik een tijdje, dan heb ik een pokoe. dat is dat klaar ik maar.
2: We draaien in een cirkel, dat in een cirkel we draaien, luisteraar.
0: We draaien in een cirkel. We proberen een paar pijn,
1: dat doen
2: we. Interpretatie voor Paul, meer interpretatie voor Paul.
1: Ja.
2: Luisteraars, moet herhalen dat het zo. A discussie is misschien lang akba, maar nog nou misschien.
1: Ja.
2: Onterecht, ik jammer een cassetteband, amakota poku inserefi.
1: Ja.
2: Je ne veux pas avoir voordeel neng in de sansa amadu. Mais dat walosra artiste do era de mai ko trama poko.
1: Ya.
2: Fentu pa you want. Desko amigo ne ko tipo ku souma. Des de ikis money fu fentu.
1: Ya.
2: Alleen you veni takite I want a G interview of the amai G interview amam lekoy takapoko na Paul poko en amanom verter moro takapoko na waslafa ne poko. Van you denki a creator fa poko. A poko ano waslafa ne poko. A poko na wa discussion fu tu fisi in liba. Want asarati misabu ook dat interpretatie, maar ik ga niet langer in hun zijde yanga yanga, want yanga tede tak yanga yanga, no wabune dape deji, tede charengo dape yanga yanga. Maar, woronte af wogo in kruderi, wogo te luisteraars, ina bel mi tap mi mobiel, want ik ga niet opnemen, mi abtrasani ja, eduan, mi no ma potigo ina uitzende. Wogo inu igit programma
0: zelfi. Maar ze net op kolor tap de boksu, no?
2: Aneuroko. Dus, luisteraars, we gaan het afronden. Paul, wat ik graag tangi, ook taki Iwan noyere, smasena busko puji Iwan taki, dat zo je feni fu apoku.
1: Ja. Dat is dus le form aksa mataki apoku, meka bana singe moro.
2: Maar zijn dat moeilijk, Paul?
1: Nee, maar omdat amane lekker ik doen.
2: Nee, maar dat moeilijk. Ino ma tegi wa poku man. Ino ma tegi de band, de kaseko band, taka manom singa poku. Asadat na wang ingewikkeld traject sang, moeilijk.
0: Sterker nog.
2: Moeilijk, asadat moeilijk.
0: Ano, ayo na wei singa poku.
2: Ja, alamai singa poku.
1: Nee, ano, unei tak over singa poku, we tak over plaat. Amba mekenta plaat.
2: Ja, maar plaat, mekik ba, ino ma pura plaat.
1: Plaat, ono tak mekenta plaat. Dus if you buy a CD, ima kati poku.
2: Ja.
1: Mama nom teka poku ego sigi na foliaro so of ergens.
0: Ja, maar wie is ego sigi? Mi kan tegi tak mi sa poa lo ben.
2: Poa lo ben te singa poku.
0: Ja. Te singa poku we ki fisi.
1: Mi sef sabi tu, sabi u men bene singe.
0: Dat bio ma tegi ala de ben tak denom duwe.
1: Nee.
2: Ja, maar Paul, Arki. A we te fisi poku.
1: Ja.
2: Ju no ma tapen.
1: Nee.
2: Tak de tra ben. Nee, singa poku, tra sanger nee, singa. Maar eigenlijk sami feni, moet ik eerlijk sami feni, junanga aywen mus fura gesprek disi, apart, op fura gesprek, want mi luka interview tu fukaru, fura gesprek disi apart, dat u luku pe uko mus ref tegemoet, tak asandis muto uita media, want so uno lose op yo, aba partei links yo, aba partei rechts.
0: Maar laatste interview ze hebben abnanga. Aywan.
1: Nee.
0: Ik ben ontevreden. Ik vind dat een gesprek nog wakaboom. Waardoor eigenlijk Iwan voor een gesprek bakken. Want ik ben hier aan opname. Voor jou naar Aywan. Karo met haar opname. Per we takken uitschrijven.
1: Ja.
0: Dan mijn praktijk dat alles was uit de wereld geholpen. Maar je hebt lekker naar Noa Fayaletti.
1: Ja, naar Noa Fayaletti. Voor zij de neemt dat hij meer om je horen zijn dat hij. If misschien wat poko fi.
0: Ja.
1: Oké, dat je sabi san iskifa poko.
0: Mhm.
1: Ko taki iskifa poko fo libisba. Dam go iskif taki o no, ama iskif taki o meti di sanga de neida. Da mano bon.
0: Mhm.
1: Om dat, mino teki a fo taki mino ati u. Fo fi lak mi e taki o lugu distan. Ben fo ben a libisma ra ano meti. Dan moet ik over met die. Dat daarover mij vind ik dat maar nog boem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je takt Helen King. Ik bel me ja zo.
3: Goedemiddag Glenn. Ik ben niet in de uitzending toch of wel?
2: Ja.
0: Ik ben in de uitzending.
3: Oké. Goedemiddag Glenn en luisteraars en iedereen daar in de studio.
0: Ja.
3: Ik luister en ik vind het jammer. Dat het zo vandaag aan de dag moet gaan. Dus want pokusang met omejarikba en door een verkeerde interview wat Iwan heeft afgestaan, krijg je nu een discussie wat nergens naartoe leidt. Ik denk dat deze interview hier op de radio ook een beetje overbodig is. Want het zijn wijze mannen die iemand eigenlijk bij elkaar moet brengen. De man taki, de man schreef apoko opnieuw en via Bima Stemra. Ivan heeft er recht op en Paul heeft er recht op. Discussie gesloten.
0: Dus je zegt ja, van, toch? Alle de toemanen aandeelhouder van apoko?
3: Zuiver. En dat if de man schreef apoko contact opnieuw in via Bima Stemra, dan vanaf nu, ja toch, want er is zoveel gebeurd in de loop der jaren. Apoko schreef opnieuw in via Buma Stemra, tenzij Paul ook lid is van Buma Stemra. Apoko schreef opnieuw in, rechthebbende Iwan Essebon, Paul van Dalen, discussie opgesloten. Dat is mijn poststel. Okay. Vanaf nu moet ik beginnen praten.
0: Oké, okay, dan wordt dat gaat horen aan Paul. Amon, dankjewel voor je inzichten, ja, Helen. Dankjewel voor je inzichten. Thank you.
3: Ja, okay.
0: Thanks.
3: Yes.
0: Hier is haar Helen Taki en Paul. Is dat misschien een oplossing? Taki Apoko schreef opnieuw in. Mm-hmm. Naar Buma Stemra. PU. Nanga Iwan.
4: Ja.
0: Naar de aandeelhouders.
4: Ja.
0: Voor Apoko.
4: Ja.
0: Waardoor. If Apoko levert money op naar via Buma Stemra.
4: Ja.
0: Want gedeelte van money ego naar you.
4: Ja.
0: Want gedeelte van money ego naar Iwan. En een boom oplossing.
1: Nou, een boom oplossing. Maar Jimmy. Mijn even een boom. Amman. Kan geniet van poko. Misschien me, me kan geniet van en van dief me.
0: Mm-hmm.
1: Is het op dat na twee verschillende amakara die van weet visie, me kara dief me media lio.
0: Je is nog praat direct van voor die fama. Wat dief jij hoor je die revi?
1: Nee.
0: Dat het aan view.
1: Nee, lo. If neem tak ja tak. If amang one jimu one money voor die a make a poko over, amagiren.
2: Oh, maar het met Amadji wat moet je daar? Aan de discussie is klaar?
1: Dat discussie is klaar toch?
2: Dat, hoe heet dat ding?
0: Hallo?
2: Dat, hoe heet
5: hallo?
0: Hai, met wie spreek ik?
5: Hai, Anna Brada, die is voor jullie.
0: Hai, Brada, die is voor jullie.
5: Hai, Jeremy Sabala, dit toe, man.
0: Mama, ik zak aan jou geluid installatie. Ik zak aan jou geluid installatie, want dat is stoor.
5: Hai. Nee, aan de man voor Paul niet had nodig. Ik ga zeggen, je moet akkerig zo jullie.
0: Mijn abonnement voor Paul, moet dat zijn ik ook niet
5: is goed. Hai, thanks.
0: Oké, okay. Abon. Oké. Hai. Maar dus, een idee voor, wat hoe dat, hoe dat zo net. Een idee voor Helen. Mm. Ik kan begrijpen ook toe dat je, je en mijn kwam berekening, go terug. Als hij zei, dan weet ik nog, als hij zei, je begint, kan je nu. Maar je, in je manier van kijken, je kan dat nog. Voor alle de jaren samen verdienen, maar wel een voordeel daartoe.
2: Ja, maar dan moet er eerst bewezen worden, toen moest bewijzen, als hij zei, suggereert. Ja. Punt 1, een bewijs om aba informatie, if I want schrijf a poco in, na buma stemmera onder een ding. Dat is 1. 2, if I want verdien, na Apoko. Dus het zijn twee dingen die wij op dit moment niet weten. Omdat we nog verdiepen nu in een takipe. Want enkel qua lof de Poko, Paul, Cosmo Stars, Mixmo Stars, de rechten, no bede na uno, no bede na Cosmo Stars, no bede na Mixmo Stars, wa lof de bede na Disco Amigo, wa lof de bede na Wama Ori, wa lof de bede na Sangayang, Fu Fentu Studio, wa lof de Poko, bede na de man dat be ab de rechten voor de Poko. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Dus eigenlijk, mi vind dat je eerst een eerste stap zou tekenen. Junanga Iwan in een open gesprek. Hoe komen we hieruit? Hoe komen we hieruit? Want zoek aan media op. No EJP. Nee, want we zijn al een uur hierover aan het praten. En dit is nooit de oplossing.
0: Ja, maar in elk geval. Ugi Paul de gelegenheid om zijn hart te luchten. Wat nou een zang. Amee wakanangeng. Ja toch? Nou zijn mannen bij Konja en dan Konja eerder in de BD. Maar Takatori naar je dochter, dus dan was Sansei hoor Paul bezig. En eigenlijk het enige Sansami ik probeer voor Lukutaki, de Paulegatori, dat Amang, maar luchtte at die, voor als hij kon eruit, zang eigenlijk, ik hoor Amang bezig. Dat hij, we horen niks aan bakken, want nou zijn mannen bij Konbakken.
2: Nee, maar...
0: Weet je, dus daarom ik ben ik dat ik zo dan aan je poufu. De kring helemaal over zijn aan je verlangen.
2: Allemaal leg je helder uit. Ja. Paul, meer je helder. Hoe herhaal je om Elisha? Je leg je helder uit.
1: Ja.
2: De San zijn story, Nataki, ook toe. Je was je voordeel voor Apoko zijn schriftje. En twee, tapoketaki, de man om abe over slavernij, want dan zo je schriftje poko. Dat is helder. Dat is helder.
1: Ja.
2: Dus goed. Ik denk dat Janga Ion Essebo, want ik ben wel Ion Essebo om fouillere, fawaka, taki, maar amano betek, amano bel me terug. Dus, misaba poko, anano misaba poko. Ja. Dus, maar ik hoop, want alles wat ik uitzende van poko, die zie volgens mij. In Pokumayuru, Utakapoko is uit te treuren. In Helen, 777,
0: Anita Plowel.
2: Anita Plowel, interview, met wat interview ving. Karu, is dat zeggen met Karu, met haar interview, want met haar toranga Karu toe. Karu met haar interview, omdat die abu wang wama uit Ghana, zij liep naar een wasrana vrouw. Baka alaste kwaku. Dat hij een player poko dat penang wang band fu wang moxi band. En baka dat die dan wamang stel vragen over apoko. En op basis daarvan, ook is dat situatie die is nu. En die dochter bel me. Ano bel mi, mi doki si dokter, i dokter ka normen, ja daromu no doki uitkon, ja i dokter ka normen, tak yuwa ta konsan ete, en Yusuf be kode, be takanga kotfrit, mi no bede ja, dus mi jayta ki, mi wanji ya kelikenet, fu yu fer, fu tera fata ase, fu yu verhaal, en mi fin taki, if yu akse bisrefi, na yunanga aywa nukos don taki, luku, if amai koyu tekemut, of fawwe losse op, en asansa Helen taki, miskien is het een onderzoek waard, tak ugona bi ma stemra lugu onder sumanenga poku skrifi e fa skrifi onder Essebom heeft Essebom daaraan verdiend via bi ma stemra en dan uluku faula sasan dat op want eigenlijk wat dan wat dat is dat
0: kan ook zijn taki
2: o heeft er ma skrifi a poku
0: kan die dan tra ma skrifi a poku in
2: na bi ma stemra
1: no want tra ma no ka skrifi a poku in
2: ja maar isuka san dat uit Paul
0: a poku vi su ma skrifi in
1: mi neme tak a
0: poku vu yo
1: a no ma poku message mo tori
2: ne man a bi ma stemra
0: a poku sa you make it
1: yeah
0: yanga isu ma skrifi a poku in
1: no asma
0: des ko amigo no skrifi in
1: no
0: kade you think dati
1: no ma no skrifi in
0: okay mi you skrifi in
1: no
0: Daar alles maar kan schrijven in.
1: Maar van je schrijven in.
2: Laat me maar stemmen. Ik zoek uit, Paul. Met tegen je dochter, Taki. Ik zoek uit. Onder zomaar neem apoko schrijven naar Buma stemmen.
0: Ik zie, en voor ze ook bij onwetend. Want die appelsteen zien, dan heb je dit. Dat Buma stemmen.
2: Buma stemmen.
1: Ja, misschien.
2: Tede mij draaien apoko dat je kies om niet. Tede mij draaien apoko dat je kies om niet. Dus aksa dokter, ik zoek uit.
1: Langa first be big singing poco.
0: Okay.
1: Dan.
0: Dat vind ik schreef op poco.
1: Luister, no, mi brother.
2: Paul, maar om rond af op 2 minuten.
1: Ja, first be big singing poco, dan. Dat ben mi bewa.
2: Luister, als Steve geen zin om te bellen, telefoon in Europa.
1: Be singing. Maar mi chef dan no be singing, bewa kan de Marathi. Da mi be yere fu bima, but this bima, anoti de bima. Bima anoti de.
0: Okay.
2: Ja, maar Paul, de poko zei bij zingen voor zich. Dat is wel heel trassant, baka. De poko zei bij zingen voor. Juna soul zanger, Yanga Pri. Hoe bij zingen in Club 66. Na soul poko, that's not how I feel. Dus luisteraars, we rond af. Want Paul, ik had dat desma oor die of dat wel lastig aan je dan.
1: Desma, me bar alas ma wa oor die baka. Taki des. Hassan disi u tapeng.
2: Oké.
1: Okay. Dus tide u tapen.
2: Ja.
1: Ja. Ik ba.
2: Oké. Okay. Ja, luisteraars. U bede in kruderi bij jespo kuma yuru. Odi, inatra yuru, ekwe doro.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen.

Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis à Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Ja, luisteraars. Udo, wat wil je recruderen idee? Want in de vorige jaar ben ik aan Paul over de rechten voor Apoku. Paul Kare Media Lio, Ayon Esseboom Kare die veel weet visie. En ik had tegen dat mijn telefoon ontplof. Ja. En Apoku is inderdaad ingeschreven bij Buma Stemmer. Dan gaat het wat er precies Buma, Boom. Boom record, het is wel precies apokoe de ingeschreven, maar Paul moest zoeken aan ver uit. Maar Uno ogo doro ja, nanga kru, deri, regeringscrisis. Een nieuwe regering die gaan we terug naar de verkiezing, omdat de man omang sluit een deal, een minderheidsregering om maar sluit een deal, nanga oppositie rechts of links, en de man omang kan gewoon begroting. Samuskon, zijn we ready om naar de stembus te gaan? Is dat een verstandig idee in het klimaat, zou je willen, ja, Godfried? Een soort situatie waar ik zie, if we go no, if we regeren, is fadong. Want de man omang, CDA na D66, waar we ook aan de Partij van de Arbeid, VVD is aan de regeren, waar we ook aan de rechtse partijen, SGP, ja, 21. En Arido zei de, mij vindt dat de ma VVD eduleg de ma winna verkiezen terwijl de ma lasa verkiezen. En is het verstandig om naar de stembus te gaan?
1: We kunnen het hebben, Sanasani. In die VVD leki Trump. Dus in die VVD leek de Republikein, de ma rechts. En rechts... Dat is vertegenwoordigd aan kapitaal. Een kapitaalmarkt die naar rechts. De mannen naar de kapitalist. Dus ik versta wat het moet ook wel los aan die. Ze hebben te maken met een economie voor een contradictie. Het komt vanuit rechts. En ze hebben ze nu eigenlijk. De malik van meneer de zana premier no meneer Jette, amas sabitaki aba invloed van nodig voor VVD, want tegen economische invloed, wat lof de sponsor in VVD, wat lof de leden amas hang, e beschik over kapitaal, de man het op voordeel naar een partijelijk VVD. Ik denk echt niet. En het klimaat zo op nu dat links om me kwam kans.
0: In zang, heeft de gona verkiezen?
1: Ik betwijfel het. Maar het idee dat je grote gedeeltes voor een Nederlandse samenleving is rechts georiënteerd ook toe vanuit daar. Een grond tapoe, soms heb je een grond tapoe. Dus ik denk, eerlijk gezegd, dat of VVD of de genoodzaakt voor roken kan dit toch bakken aan PVV, of kan dit toch aan jaar 21, omdat dat electoraat of verschuiving, maar die man ook wel, links, want een migratievraagstuk. Na de oorlog, na alle de wereldsans heeft zijn grond op nono. De mannen teken een kans na een links kabinet.
0: A reden, zeiden ik de mannen ko uit, na een VVD, na een 200 miljard bezuiniging, heeft de man gehoord ook na

0: pro wat aan de partij van de arbeid moro arena pro. Mm-hmm. If de man go roko samen aan een pro. Pro fintaki de man doen aan san nanga sandati. En juist aan sandati VVD no wani. En VVD feni taki. If de man go over links. Am over stora relatie sa de abi nanga ya 21 nanga SGP. Dus. Maar abo situatie tak. Een meerderheid in de Eerste Kamer. If they go over Rex. Naar een ingewikkeld proces. Dus. Olko. Want. Na tweede dinsdag toch. Van de. In september toch. Dat bij de man kon aan de begroting. Mm-hmm. Dus.
1: Aan de Prinsjesdag.
0: Ja toch. Prinsjesdag toch.
1: Ja.
0: Na tweede dinsdag toch. In september. Bij de man moest kon. Naar de begroting. Maar dan, eenmaal dit onderwerpen we liep in Europa, we hebben een goede rana, want we hebben een goede rana.
1: Ja.
0: We hebben een belangrijk onderwerp, Sami verdiep me in. Nou, een migratievraagstuk. Nofu sranang, nofu ja, dief sranang. We hebben een migratievraagstuk naar srana, no, no. No, no, de. En, als aan dat ik raken, unutu. A fractieleider voor NDP, ama fentaki.
1: Van Parmeser.
0: Parmeser feni taki. Buitenlanders layas ranang, ma layas ranang, zijn eigenlijk nomag denas ranang. En die mannen zijn betrokken bij heel wat activiteiten. En ama want sabi voor justitie. Hoe gaan ze daarmee om? Van ma et deja so sa uno saptak de ma dee na kondre. Of ma koi na kondre. Ama no gwe moro. Ama tanja sondro status. Dus sranang abu a migratie vraagstuk toe. En mis abu a lomang sa ilibi ja sa be ilibi ja. Ama gwa sranang. Ama na no a status a sranang.
1: Ja, maar mi denk taki asan fu par misser. Abu a tra achtergrond. Asan fu par misser abu a hetra achtergrond. Mm-hmm. De Mennonieten zijn kong in Sernang zijn onder heel bedenkelijke omstandigheden naar Suriname gereisd. En zang aan Parmeserwan doen, Parmeserwan ontmantel en denk San Samawani ontmantel, de San Samawani zeg maar mik inzichtelijk. Amma ontmasker VHP naar ABOP. De toe politieke partij dat die. Die hebben over. Lukken we noemen mevrouw Simons. Mire is de. Ik ben op een manier. Amma dat het woordvoerder ook toe voor haar regering. Of amma adviseer. Amma op een programma door de bank. Waarom die verstaan niet man. Ik vergeet van mijn ding. Maar mij leg uit. En een man dat hij eigenlijk kon mekisma, kon verstaan dat hij mevrouw Simons die bezig in bereid was aan voor de eigenlijk te eigen om corruptie de San Samsa als men ontmasker de partijen die zie een ABOP na VHP. Want de man die ziet, de man doet ook niet. En sterker nog, in een heel geval voor de Mennonieten, alle de gezinnen zijn konden, alle de smaak zijn bedrijven, mevrouw Simons Taki, de mgwe, want de een voorbeeld, die de smaak de tak de nog kan onder de omstandigheden die is naar Sernang. En mevrouw Simons is daarmee menens, en waaronder, vooral ABOP, ook kon in een situatie, per de man abi verantwoord, toen de man de bezig na ontmaskering. Samen een paar mensen doen, maar heb ik het gewoon voorschot tapa ontmaskering.
0: Ja, maar.
1: Want look hoe een migratieprobleem voor Sernang. Even look hoe, even een migratiepolitiek. Dus hoe sabi Haitian, Brasjong, Snesi. Alasma vindt de route kon in Sernang. Op een hele makkelijke manier.
0: Ja, omdat dat grensbewaking naar Sernang.

0: ook door is, corruptie.
1: Is, en los van corrupt is niet te doen. Je kan kon alla fasi insranang. Je kan boroko alla fasi insranang. En luku asansa parmeser etaki is interessant voor volg asandati. Want in de jaren 80 is aba pistensang de man be on decreet bende pe de man be jagen tap den Guyana. Guyana smas. Smas heb ik moeten uit Guyana. Vreemdelingen uit Guyana.
0: Mm-hmm.
1: En Parmeser vindt dat eigenlijk een migratiediscussie nou een boel discussie zijn allemaal en voer. No, no, de. Luko, voor de meno niet te talk. Ik denk dat als dan zei je dat over ABOP en over VAP if de man zorgen dat vanuit overheid de man de legaal in Sranang daar heb je geen poot om op te staan. De menonieten. If de man volgt zeg maar een juiste route of het nou corrupt is of niet. If de man volgt een juiste route, de man safide een juiste instantie voor kies de man verblijfstatus in Sranang, dan wordt het een heel lastig verhaal voor zomaar voor zet den eruit. Voor de menonieten. Luko, mi volg mevrouw Simon zei dat if de man komt voor landbouw, dat de principe de man wat de bezig no, pe de man wat kabusie op of pe de man kabusie op, no de man dit op wat trapresie. Dus if dat na a doel voor de man, dan kan je er wat aan doen. Maar zomaar wat aan, we nou, er is zo'n dagvaarding gaan naar de menonieten. Maar if de waka via een legale weg voor kies de verblijfstatus, dan wordt het een heel ingewikkeld ding.
2: Sami verstaan en zijn een uitgangspunt voor mevrouw Simons dat ik de man die zie moet teruggestuurd worden. Ze moeten een voorbeeld zijn voor mensen zoals hun. Voor ontmoedigd trasma te bereiken dat ik kan komen bevolen kan komen ervoor kon kapaien moesten liggen. Dat ben de uitspraken voor mevrouw Simons.
1: Ja, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.
2: En dat is dat na een probleem in Sranang. Dat na een probleem zijn eigenlijk op te maken aan corruptie. En ik kan tegen, er zijn twee partijen. En als de man is beter dan macht hij. ABOP. Na VHP.
1: Ja, maar ABOP dan macht hij.
2: Nee, maar bedoel, ze hebben het niet voor het zeggen.
1: In combinatie dat de abarekering.
2: Juist. Want na dat ben je agree doen. Jerry, Samsa, if you arki minister Ramdin voor een.
1: Kool ik even telefoon hebben ook, want. Die van jij let die dat, hè?
2: Me kijken.
1: U bent in de uitzending?
3: Ja, goeiemiddag, Bren.
1: Ja, Jerry, tik wel headphone.
3: Hallo, hoor je
1: mij? Nee, we gaan het testen. Kunt u wat zeggen?
3: Ja,
1: nee, die telefoons die zijn niet duidelijk. We gaan u bedanken.
2: Nee, maar even dit staat op mijn nummer.
1: Ja. We gaan u bedanken.
2: Dan iemand belt op mijn nummer, dan kunt u in de uitzending. Dus even kan de wat vallen.
1: Ja, er is.
2: Of wie dan ook wil bellen.
1: Of we hebben een transsysteem toch? Dit is waar we belken dan. Je hebt een telefoon. Dan
2: ja, juist, maar dat kan je nog steeds doen. Dan moet je het op een luidspreker.
1: Oké. Okay. Luisteraars, als je bel komt, dan moet je het op een luidspreker komen naar microfoon.
4: Ja, Len?
2: Ja, meneer Willy, wacht even hoor.
4: Ja.
2: U bent in de uitzending.
4: Ja, oké. Okay. Dus ik ben duidelijk te verstaan, toch?
2: Ja, je bent verstaan, toch?
1: Nee, Rama.
2: Ja.
4: Ja, ik ben duidelijk te verstaan. Oké. Okay. Ja. En dan heb ik een vraag aan jullie. Want je zegt, je collega zegt van nou, daar hebben we juridisch geen poot om op te staan als deze mensen legaal in het land zijn. Dus dan betekent dat de bevolking, de totale Surinaamse bevolking, mensen die daar geboren zijn en daar leven. If they might pina, hè, dan mag de regering helemaal niks doen. Alles is ten nadele voor de bevolking, de regering mag niets doen. Dat lijkt me toch wel heel sterk. Waarom? Als je landen in het andere landen hebt, zoals

0: Amerika, die maken hun regels. En als jij eruit moet, dan ga jij eruit. Regel of geen regel, wat voor wet er ook mag zijn. Je gaat eruit, want het is ten nadele voor de bevolking. En dan moet het toch niet zo zijn dat het in Suriname, alleen omdat het zogenaamd juridisch is, dat de regering niks mag ondernemen, de nieuwe regering of de president. Dat is mijn vraag aan jullie.
1: Oké, okay. Ik heb u gehoord, meneer Willy. Dank u wel voor je vraag. Weet u, dit probleem die Jerry kenschetst, die speelt zich af op verschillende vlakken. Hè? Kijk, Salima doet in Suriname, vooral de partij like VHP, de vorige regering, de maasrote deals, nagasma, vormen een kartel, tekenen een contract naar de staat, waarvan nu bekend is dat eigenlijk de mei pers haar staat af. Ja. Een soort voor afpersing. De staat Suriname moet miljoenen betalen aan volgens mij honderden mensen die zogenaamd een contract hebben met de staat die nergens op slaat.
2: Ja, maar Luko, maar dat moet wel leggen uit aan jullie die zo moera spelen gooien en toch. Omdat op het moment, Luko, van meneer Willy nog? Abellen.
1: Ja, meneer Willy, ja.
2: Maar hoe legt meneer Willy uit, Taki? We maken afspraken met ons, met elkaar. We maken regels met elkaar. Dus we maken afspraak naar onze rivier. We maken regels naar onze rivier. En Luko, mijn oma, poti in de wacht.
1: Wacht even,
2: de potet luidspreker. Kom op, potet luidspreker,
1: paar luidspreker. Het groene gedeelte.
2: Hallo?
1: Ja.
2: Luca luidspreker, Tori. Intussen dan maak ik mijn verhaal af. Als we if de menen niet, toch? De man volg een normale weg aan normale procedure. Toch? De regering eerst moest komen bewijzen dat de massa die sluit dat deel naar dat ding op de gronden kloppen niet. Want het zou heel gek zijn if me in Holland, ik ben een Hollandelijk voorbeeld, dat we kiezen een verblijfsvergunning via IND JASO. Dat een Nederlandse overheid uiteindelijk dat de man van je biertje vindt dat in om tijd naar kondre. Dus dat zou we doen. We trekken je verblijf in, dan we poten eruit.
1: Zeg
2: je
1: eens wat?
2: Luisteraars, dat is naar dat we dan een overheid moest komen bewijzen dat een verblijfsvergunning aan kiezen is onrechtmatig. Of met doen aan ik zit dat in. Nou, een forceer aan
1: hallo? Da,
2: Dus de overheid moest komen bewijzen in Sranang, en voor volgende katorief de meno niet, dat afasie van de man kon naar de status, dat het onrechtmatig is. Dus je kon een juridische omgeving. In ook een regel dat we dat de meno niet te leiden naar een plein zijn, denk ik, omdat Sranang maar nog aan de meno niet te dappen.
1: Arkino, op een gegeven moment is hij ook toezamen staat, toch? En een jari. De Sneesi is er maar gemiet naar een gong. Gewapend naar uniform in Suriname. De Tory dat regelt, zomaar regelt in Tory. Nou, een corrupte bende, een overheidsrevie, dat ben je uit Suriname naar bepaalde partijen, dat zogenaamd Mangoleki, Biggie Bravo, Gosset Sani, naar rommel. Let dat pa corruptie, mopo.
2: Ja, maar Luko, maar dat jullie overheid toch? Moest komen bewijzen. Want daar gaat het om. Disney is toch? Ze hebben weer de uniform daar. Pepe denkt Disney is dat dit.
1: Disney is dit, maar begon
2: ja. Wacht niet, kom actief. Pepe Disney is dit. Voor zijn Disney is dit in Sranang.
1: De man begon ja naar een brunch.
2: Nee. Maar voor zijn Disney is dit in Sranang.
1: Omdat de man komt verdient de money.
2: Ah, dat. De man is Sranang. Omdat de voor mijn verblijfstatus is niet zomaar in te trekken.
1: Maar dat men leg je uit aan corruptie. Maar Sarah, mijn probleem leg je uit, Jerry. A corruptie in Suriname, big is ook vaarlijk, dat zelfs de Sansano mag, de man op contracten aan een staat, en zo'n man zat in bepaalde posities in Suriname, en zet de autoritaire Surinaamse overheid in discrediet. Dat heb zij in Suriname.
2: Nee, look nou, ik wil back to the basic. We zijn

0: papa moment, toch? Mm-hmm. Mij abon stichting.
1: Aye.
0: Toch?
1: Ja. Yeah.
0: En mij was in te kwant toe maak moto adoro se ik kom.
1: Ja. Yeah.
0: En de mij kon in a kondre via a stichting van mij.
1: Mm-hmm.
0: En a stichting van mij abon understanding na nga overheid voor verstrekte verblijfstatus voor de man samen zijn te kom.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Tapa moment tak de hij bleek in zou je tak nou, nou nou zang, if me volg haar redeneren voor jou,
1: ja.
0: Tak na door corruptie,
1: ja.
0: Of door vriendjespolitiek, als stichting voor mij, bij de in gesprek naar de overheid, met de makkie zijn verblijfstatus.
1: Ja.
0: Dat jou, leg je schoot naar Sranang, jou nog kan go tek de man, zijn abon verblijfstatus, die zet de maar uit. Eigenlijk, in kombo wijs eerst, dat als stichting zijn roko naar in, zijn via jou akis de makisa verblijfstatus. Dat daar corruptie zat. Dat is een bewijs voor zich.
1: Precies. En een bewijs is soms heel lastig.
0: Dat houdt het op.
1: Als je dat leg je uit. Dus dat is een nadeel. Voor Suriname. Het bewijs is heel lastig. Omdat een corruptie is zo dusdanig ingeworteld in Suriname. Dat je de meid doet aan los aan die loo. Afvergif zijn de mensen in het binnenland. Je rekent dat mensen in het politiek. Nu zijn ze afvergifig en dat de mijn monitoren hier zijn. En mijn monitoring.
2: Ja.
1: Dus ik reken dat je afvernietiging in het binnenland. Je rekent dat naar ze maar buiten even een loop doen. Nou, een kartel voor kapitein.
0: Nou, maar we horen zijn zuiver. Want nou...
1: Zuiver, net zo zuiver, dat weet
0: je. Jere, We verwaar status of verbleef, vreemdelingen status...
1: Ja.
0: ...na het brengen van cyanide in het land. Corruptie nou een paraplu, hè. Bij alle soort zand de ondering. Maar
1: als je niet naar immigratie naar het vader dat paraplu dat ook
0: doet. Ja, het vader ondering, maar het zijn de benadering voor lossen op naar toe soort fasie. Als je niet ook, dat zou ik ook in akondre toch?
1: Ja.
0: Dan toestaan is er aan de hand. Is het legaal met vergunningen, de ma verstrekt vergunningen, dat de mama tjara cyanide ko ina kondre. Is a cyanide, is het in het ina kondre srefi, if sadema edu verkeerd, toch? Daar heb je overheden van, milieuorganisaties, alle die soort sandati, voor pakken sandat aan. Maar tapa moment zou ma abo verblijfstatus toch? Ama kise ama waka a traject via vreemdelingen, traject, ama waka a traject, dan ma abe verblijfstatus. Toch? En je vindt dat je een verblijfstatus aan door corruptie aan maakt. Dat je noemt dat maar eten. Je noemt dat maar corruptie. Dat je voor wijs dat je dat ik kan trekken aan mijn verblijf. Dat me bedoel.
1: Maar dat me leg je uit. Na een zand dat die mevrouw Simons de bezig nou. Na precies als aan zei dat je. Dat beren is daar. En ben je in mijn programma voor Limbo. En meneer BD voor door de bank. Vergiet van meneer Ning. Dat me leg precies uit. Dat nono a president egona a basis a oorsprong fu a corruptie fu ontmantel dape da baka dati da de maskero fadon. Dat op sa.
0: Luis, if we ora sanif de menonite.
1: Aye.
0: A fas fa de menonite kona konsranan, de contracten die gesloten zijn.
1: Ja.
0: Of het nou met de overheid is rechtstreeks of via een tussenpersoon, via een stichting.
1: Ja.
0: De overheid, de in staat voor bewijs dat de contracten die aan overheid, aan vorige overheid, hè, aan vorige regering, sluit naar de stichting toch? If dat die, zeg maar, via corruptie of dat het ongegrond is, dat eigenlijk dat automatisch een verblijfstatus voor de man dat vervalt. Maar jullie kan ook de man niet te zijn, gewoon nou zomaar.
1: Sterker nog, mevrouw Simons maakt bekend dat dat je een aantal sani die via Santoki zijn gelopen, uitgifte voor grond naar een lotra sani, en verklaar alle de handelingen dat illegaal waren. Dat is ook publiekelijk bekendgemaakt, dat van San City en volgens de richtlijnen, is ongrondwettelijk.
0: Jerek.
1: Dus
0: Ja, Arki, je benoemt maar Sam Sani.
1: Oké.
0: Je bent in Sranang, toch? Je kiest op iets grond.
1: Aye.
0: En als grond zou je kiezen,
1: ja.
0: Je kiest op grond via domeinkantoor.
1: Mm-hmm.
0: En als je kiest op grond,
1: ja.
0: Dan is het via, je wakker heel traject via overheidsinstantie. En de massa die op grond, de massa verstrekt, is heb je dikke gegevens. Er was sprake van corruptie.
1: Ja.
0: Dus dat is moeilijk aan de figuur tegen een massa kiest op grond. Taki. En hier nog, donder op van grond. Want ik denk dat je op grond voor jou na via corruptieve handeling. Dat je moet bewijzen eerst dat de massa jama grond dat daar corruptie afspraken was. Dus daar moet je beginnen.
1: Ja, maar dat met Tegi, op dit moment heeft Simons dat proces al ingezet. Met Tegi is het een kwestie van tijd.
0: Ja, dat
1: is een kwestie van tijd dat je hier wat moet Tegi. Taki, Teluku Sernang. Na de omstandigheden zijn eigenlijk schadelijk, die akondre, is bijna allemaal politiek ingegeven. Ameno niet een kwestie. Broer, na politiek. Nou, een politiek spel dat je een benadeel als staat. Want if de man bezig naar carbon credits, toch? En vanuit politiek, meneer Brunswijk, na een vijfkara vrouw, samen met de minister voor grondzaken, dat is?
0: Pokkie, na een
1: pokkie. Pokkie.
0: Forswijk.
1: Forswijk. Mevrouw Forswijk, toch?
0: Ja, volgens mij.
1: Desma doet alle soort vromusani. En het gaat om honderden duizenden hectare grond, om die weg te geven. Het is onverantwoord dat je kap aboesie en niet een gebied per je kan doen landbouw, maar wat de meen nog niet in de lauw, maar leg je ons aan uit, Jerry, Sami, ik kon verstaan. Arkino. Dus, maar de meen nog niet te wang. Je hebt bepaalde groeperingen, de meek kon dat de man actie van gebied aan, per de moe pay wan money, en we zijn naar onder tafra de money waka. Kon dat allemaal dat keer nog. Maar voor 300.000 hectare, Forswijk na de smaffing, Fenico, dat gewoon 10, 3 miljoen, 4 miljoen, dat kan praten, demonie. Nou, hostel, dit is hostel, dat is een hostelaars. De meen nog niet na de transmassa, of de bezig in Abusi, de man sabi, dat zo voor kap Abusi, opo, teka udu seer baka, en leveren een bedrag voor bijna 50 miljoen. Maar de meek koop, desma om in a politiek, want vergeet je niet, alla sani, san wans me odu, san de ini, de geledingen voor abop. You must go tak naar Brunswijk. You must tak naar Brunswijk. En Brunswijk, ook die de richtlijnen van amonomeki, sumonyang.
0: Jere,
1: jere. Dan akondre, arkino, na so de mei setatori, vervolgens is mij tegen de voordeel die mij vernietigt. Een gedeelte voor Akondre. Waardoor Pesernang bij een bepaalde status tegen om carbon credits. En mij Guangrong. Het land Suriname wordt daarmee benadeeld.
0: Meijer is hij het takkie. En het enige punt van mijn actie.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Is de regering in staat.
1: Ja.
0: Voor bewijs. Toch? Dat kan uitgifte. Voor de grond,
1: ja.
0: Dat de menonieten
1: ja.
0: Onrechtmatig is. Dat, luchu, if you know my liver a bewijs dat de menonieten niet, moet dan de grond nou apprecie.
1: Me it take you.
0: A pis dat hij, luchu, ik kan karen corruptie. Corruptie nou container begrip dat. En, if mevrouw Simons, de in staat, mm-hmm. Toch? Of een apparaat de in staat, voor bewijs dat hij, afas wat de menonieten. Kies den grond, de man waka a juiste passie en er is sprake van corruptie of. En er is een instantie die dat ongegrond kan verklaren, dan hebben die menonieten geen poot meer om op te staan.
1: Oké.
0: Okay. Dat nam mijn punt. Dus, bovenwijs, ap is dat die.
1: Me begrijp je punt, maar minog, ik heb een indruk dat if mevrouw Simon Sabi, dat aan een maastaf noti. En ik heb besluit nu voor begin Yagi Deng. Wat? Yagi Deng?
0: Maar ben je de? De Deng de Kondre?
1: Mira sapsamsa ma ayagi den publika lok ok tu.
0: Ya, ayagi den. Ma pede meno nito de. Ire gede de meno nito gue.
1: Mira sap pede de.
0: Ya.
1: Ma mi ete gita publika lok mi yere e yagi den.
0: Ya, ma da tawa traforal.
1: Da no traforal. A fro no kon so mari na in a media fo te yi mu ta ki e yagi den meno nito.
0: Teka forbel fude sneisi.
1: Ai.
0: Dire ma cha de sneisi ka foto to. Dire ma go onderzoek to. Mm-hmm. Is dat weer de conclusie?
1: Ja. Yeah.
0: Dat een verblijfsvergunning van deze nation kiezen
1: mm-hmm.
0: was op andere gronden. Dus dat je maar kiezen wat waarschuwing voor God doet dat niet voor zijn verblijfsvergunning actie. Maar de man ook trekt een verblijfsvergunning in voor jagi de nation dat doet. De man ook doen.
1: Oké.
0: Okay. Ja toch? Want blijkbaar a traject, a procedure sa de ma volk is gewoon legitiem. Want if de sneezy bij de illegale in Sranang, dan kan je ze toch gewoon uitzetten. Die mannen hebben toch geen verblijfstatus. En daarom meka san sang parmeseretaki is relevant. Omdat zij ook kisi en ook helde ook toeji smasei libija. Famirif mangayu, matif mangayu. Ze hebben een Nederlandse nationaliteit, die in Sranang, nu op no-one verblijfstatus, maar mij dan gewoon in Sranang.
1: Oké, maar zijn dat PSA dan?
0: Dat is ja PSA. Als je een PSA hebt, dan heb je een status toch? Want als een PSA is, dan heb je een status.
1: Ik heb een positie voor mij, gebruik van mij toch?
0: Ik zeg, oh, maar dat is Sranang, dat is PSA, maar dat is Sranang.
1: Nee, de man in mijn krokken, maar de mogelijkheid
0: is dat. Ja, die mogelijkheid is dat.
1: Nou, laten we het.
0: Maar dat moet je wel leggen uit, toch, Taki. En de grenzen van Suriname zijn dusdanig open. Een grensbewaking in Sranang, nou is een hell of a job. Is een omgebrasjong het moto, alles wat zei, allemaal die naar kondre Haitian. En die op man ook toe, zijn kooi naar kondre naar een verblijfstatus. En dat is nog een probleem. Ama konan gaan visum. In Sranang, of ama konanga wa status, a status verval, ama dina kondrete. Jo, hoe lek Sranang mij doen, Jatuto?
1: Ja.
0: We konja, we moto a Sranang nanga wa toeristen visum, unegwe moro.
1: Luku, op een gegeven moment, je ziet dat ki... Ja, het is een traggroep, want dat mij was op voor je ook te heren, van je zin. Ja, het is een traggroep, sa geisel a rechterlijke macht. De San zei er ding ter mij leg beslag in Sernang. Joen aber indruk dat de rechter ze werken mee. En het ontra opmerkelijk feit de. Het ontra opmerkelijk feit de. Rechterlijke macht, zei de mamatja Kenki Kong. Ik zie zomaar een verdediging. En zeg maar, ik weet om een mooie big groep. Voor de smaak zij verdedigt aan rechterlijke macht. Zo weet ik de smaak dat hij.
0: Lugo, ik heb zijn aanzien van rechterlijke macht.
1: Ai.
0: Nou, op de poot van trias politicas.
1: Ja.
0: Vanuit dat democratie systeem. Mm-hmm. Op de poot. En.
1: Maar zo bij je verdediging.
0: Aan moeilijk voegen beschuldig de rechters zonder bewijsvoering. Want eigenlijk, if you, hoe doe je dat dan? De anarchie ook is.
1: Dus je zit aan pori.
0: Kijk, je kan er wat aan doen, men doet moeite. Al lastig if a president ook kon dat tak eieren naar de rechter zijn, dat jawoi. Hoe ja, ik denk weer.
1: Die bobbel niet te vabben, man.
0: Hoe ja, ik denk weer, omdat we denken dat die in a redenering voor jou, we denken dat die tak eide werken met jou, of romus aan jou. Dan is dat peubelant.
1: Dus eigenlijk om tang in a jokro, want nou noem je maar jokro a staat. A heer systeem, en in Luko ook toe, de massa ab der baat bij, en de massa hij verdedigt. Massaal aan rechterlijke macht naar VHP.
0: Logo, politiek.
1: Je grond op een sitak naar de mandat, nomo, en verdedig, want systeem zijn vernietig.
0: Omdat de man een belang in haar redenering.
1: Dat is een vroeg vaak onder het ook.
0: Maar het hebben van een belang. Luister nou, het hebben van een belang en het beschuldigen van corruptie.
1: Ai.
0: Zonder bewijs, toch? Mm-hmm. Oh, lastige situatie.
1: Argino, abowees de taki continu, continu a staat en las ala feti. En abowees de ook toe tak zo af den sani, sa de ma sitcom, zijn bewust ingezet om de staat Suriname te benadelen.
0: Maar if in uw beleving, in Suriname,
1: hey,
0: a overheid of welke dienst dan ook,
1: mm-hmm,
0: dit ervan overtuigd dat er bewijzen zijn om deze dingen terug te draaien en de mensen op te pakken, waarom doen ze dat dan niet?
1: Omdat een rechterlijke... Look nou, kom je leg hier ons aan uit. Suriname nou een democratie. In wat democratie, you no kan go buiten a rechtsorde.
0: Toch? Omdat je tambarsani, peesap tak asais
1: de. Omdat asan openlijk je
0: shake. Dus dat je tambarsani.
1: Dat is feit, ja toch? Kotak legaal je voer. Kotak legaal je voer wansani. Omdat je mati de na overheid, dat maar faciliteer je voor benadeel aan overheid. Wat akang. Dat is normaal.
0: Oké. Maar dat, look, mio. Tambar on sani, sondro duan saning.
1: Maar Arkino, en dat me probeer voor zorgen, analyse de man dat hervorming moest komen in een rechterlijke macht, voor bestrijden als een salwesi, met tegen ik pas wat groepen verzetting. Ik wil ook een verzetting continu. Na des massa abamoni, des massa regel de tari tak ei. Voor verrijk hoe ze revie.
0: Oké.
1: Okay, dan continu je mij verdienen.
0: Kom actie, Johan Trasani. Voor de Sansa je benoemd, ja.
1: Ai.
0: Zijn er mogelijkheden voor in je beleven, voor ja, pakken rechterlijke macht aan, voor draaien deze aan kon in afasie van jou en je tak deze aan moest gaan?
1: Op dit moment, de mij kon aan aantal Sani voor change a systeem. Moet je wijziging komen, maar dat moet gebeuren natuurlijk via het parlement. Usabi, het gaat om geld, het gaat om invloed. Usabi dat de man zang moet zorgen, kan die gewoon 2/3 meerderheid. De man dat ook te vromen, dat naar ABOP, de man die werken mee. Sowieso in ook is VHP, want de belang van de man dat biggie. Na situatie dat we hebben zijn naam.
0: Is het niet verstandig om het traject in te zetten zonder voor kobige barsani?
1: Ik zie dat je maar een probleem voor zet dat traject op. Ik zie dat je zo. Dat je wanneer je alle sansa de man probeer. Alle sansa de man probeer wat getorpedeerd. Alles wat die man erop zet.
0: Maar eigenlijk ja, antwoord zijn mijn actie toch.
1: Maar waarom?
0: Omdat op dat moment je ziet dat als het getorpedeerd wordt.
1: Ja.
0: Als dan zijn Johan draait terug.
1: Aye.
0: Nee, leuk you. Zijn er mensen die continu je tambaring?
1: Ik moest zo. Ik wil horen voor.
0: Dus je tambaring, pe isab bij voorbaat, wat ik als aansame bar, ja, nou leuk. Dus,
1: maar
0: je wil voorbeeld. Kom, je wil voorbeeld. Continu, kotek de minuut, want ik kan de minuut niet. If continu je bar, dat ik eer en isab zei, sa, de minuut niet, dat de manier waarop je ziet naar Kondre DC, hoe je de mangue. Maar je sabik batak in een juridische traject, je lassi.
1: Maar dat is hem,
0: dat je tambari tak, hé, de manier niet te moesgue. De manier niet te moesgue.
1: Ik zie je nu, dat zei Wando. Je hoort hem over.
0: Je moet, nou, je no moest bari. Je moet dingen gaan onderzoeken in stilte. Go zoek uit. If assigns ook een tot resultaat. Maar nog een baard, nog een tijdje met de minuut moet doen en de minuut te negen.
1: Is dat zei dat je moest doen?
0: La publieke opinie?
1: Arkino, jullie overheid, sabikba, taki, samsa da penobun. You have one verantwoording, like president, en you sabikba tak samsa da pe, no bungi akonde senang. Want je kon probleem naar carbon, yo. Vernietig haku a san in sena, abu sin sena. Wat je nu doet, im go luku no, maar im mek a volk sabi, dat you e fit one fitin a sma sa e do ogri, you don't can hoor you mofo. Desma yerep, desma sa precies, tak, me no nita de, kies honderden duizenden hectare grond voor de Tahabusi.

0: Ben hori mofo. Ino ka hori yu mofo im taki.
1: Yere.
0: En dat an vrouw edu.
1: Yere.
0: En dat transansa edu ook toe op de achtergrond. En luku na mogelijkheden. Voor ontmasker asani. Voor zorgen dat kapak kapak desma aan. En mi etegi yu. Mi ab sterk, sterk de indruk dat o looking.
1: Luku.
0: En am bari, am mekisma sabita. Yere. Ogreb zei ze ernaar en aan bestrijding.
1: Jere, mij de vaat deel 2 zei je tak tapen.
0: Ja. Maar eerst zo'n belangrijk toe.
1: Mij de vaat deel 2 dat...
0: Informeer je desma, Jerry.
1: Mij de vaat deel 2 om eerst de mogelijkheden te bekijken...
0: Ja.
1: Als je wat aan de situatie kan doen. Voor Colombari...
0: Ibari.
1: Colombari, terwijl je sabitaki... Aan het einde van de rit... Gaat er niks veranderen. Naar belasserij dapen.
0: Sterker nog, moet je Johan Sani ook toe. Je ziet dat Afrodisi, Ammoni uit de goudsector, Tim Ching, en zorgt dat Ammoni ook een centrale bank. Alla de goutu zijn met mijn passen. Nu, maar nu sape Ammoni bego. Nu, maar nu sape Ammoni bego. Nu, Afrodi bezig, en zorgt dat Ammoni, en je ziet dat hier, hoe dan ook, als de regering betekent verkaars aan IMF money. Aan de regering is nu dan aan IMF money. Maar Tim Ching, die mij kruipen uit Wandaal, omdat Afrodis aba dekati, om een paar sectoren per de man bevreden, voor go take money waarover een groot sector, ze maar bevreden go dape, omdat wat lommachtig ze maar bede dape, Afrodis tak je paai.
1: Ja, maar ik ben van die aanpak. Nou, dat moet je tegen dat hier. Nu kan tegen mij dat de massa bij rommel in een groot sector.
0: Ja.
1: En met die bari, dat aan het einde van de dag verandert er niks. Iedereen gaat rustig slapen en morgenochtend weer wakker worden. Zorg dat ik kon aan maatregelen dat de sansa die mij doet, dat dat ophoudt of dat ik pak de maar op. Van die aanpak ben ik. Maar nu kan bari tegen mij voor een sansa je sap dat ik nog maar doe niks neem. Want daar heb ik niks aan.
0: Ja, ja.
1: Dat is mijn punt. Nou, dat moet wel lekker uit. Kon tegen mij. Kon ik tegen mij dat ik hier is op Samsano. De massa bij voor aan goot te talk. Hoe zorg ik dat ik aan dat is stop. Dat moet wel hier. Maar nou kon tegen mij dat ik hier is op Samsano. Nou, nou, de mij voor aan goot te.
0: Is hier. Look, in bericht dat ik een principe de een onderdeel. Voor diefstal en nog steeds goudwinning. Zeg maar in het belang voor Grasalco. Je ziet Tim Tje de mij ontmaskera heer Bende Sande Dapé. A directeur verdwijnen. Tim Tje de man de bezig. Want is absoluut netwerk Dapé toch. Is absoluut netwerk Dapé. Kadino Savi. Na partij is aan mij tegen. Na de man zijn. Ben faciliteer de mij nog niet. Na zijn partij. Groot gedeelte voor afvergif. In een gebied Dapé. Want die mij vertelde over een gebied tegen Grasal kopen vergiftig. Maar lo verdedig geen kong van ja, maar migo luku ook getuigen in Vierama. Dat is maar dat ik nog een bari. In als je de deficit hebt, maar kwek die deficit bere. Dus nog bereken dat je construy santin un aja.
1: Ah, jere, jere. In Sranan toch. De Yeshitak, de ego om cyanide, de ego om wat dan ook van corruptie.
0: Ja.
1: No vergis je dat het mensen zijn uit al die politieke partijen breed. Ik kan tegen je dat je kijkt op de vloer, Suma Edu Desani, wie die ondernemers zijn, wie die profiteurs zijn.
0: Ja.
1: Dat je nog maar pinpoint van partij nog maar. Bestaat niet. Demande in alle den partij. Alle partij demande.
0: Oké. Okay.
1: En dat maakt dat corruptie zo ingewikkeld voor bestrijden. Corruptie. Nu zo, in Kong, in Konanga, de wetten zijn Kong, nanga de sansai moest doen, toch? Is buiten normaal. Extreem in Kong. Corruptie in Sranang, zijn demeka ingewikkeld zo.
0: Dat was een dictator nog ooit.
1: Dat nou wat rasani. De partijen, alle de partijen zijn hier. Of de ABOP, of de NPS, of na de 91 kar de partij. De massa's doen de partij, de Libisma. Wat corruptieprobleem nou een Libisma probleem? Politiek gaat om belangen. Na belang daarbij. Nou een Libisma probleem.
2: Mm-hmm.
1: Daarom, Fama disne, amatifuno, zei Belko. Ruben.
2: Mm-hmm.
1: Ruben abonsane taki. Dat is de kaher lading. Is dat zane?
0: Ja.
1: De mano loba kondre. De mano loba kondre. Dat Ruben is taki. En nou een punt dat Ruben no abe over. Dat if amadien ABOP, of amadien NDP, of amadien wanpresi. De massa is hier in de Siani, in de concessie nanga in de Sani. En in een partij no mane. De mane in alle partij. Daarom anemek uit tarregering kinki. Je ziet dat de Sani godoro. Omdat de massa don in alle partij. Nou een Libis massani.
0: Zo'n partij is falop.
1: Dus.
0: Zo'n partij is falop.
1: Dus,
0: onze technische man is er dus nooit voor zijn maak of kolossaal probleem op.
1: Ah, ja.
0: Maar ik moet wat aan Milan.
1: Dus wat dat betreft.
0: Maar ik ga tegen je was.
1: Telefoon, a telefoon de rood gloeiend. Maar ik moet tegen je wat als aan neuro. Maar hij is bij Kung Fu Femex.
0: Ja.
1: Dus, maar wat 3 minuten te.
0: Nee, maar...
1: Dat
0: we... Ik jammer dat je niet wil communiceren aan
1: de bellen. Dat is waar, want dat telefoon bij de rood gloeien.
0: Omdat die solutie aan bijdragen voor de bellers prespari ook toe.
3: Dat
1: is aan
3: de
1: telefoon. Dat telefoon.
0: Maar Arkiman, we kijken naar het land Suriname. En mij hoop dat werkelijk een president op de instaat voor ontmasker de bolwerken. Zal de bezig hebben na die la kondre en dat u maar jagi de meno niet daadwerkelijk. En u maar stop een goudroof naar een vergiftiging. Zij vinden plaats in Sernang. En dat je u vindt een kans ook toe. Dat u verander aan rechterlijke macht. Vindt er rechters. Desnoods toe begin verdienen money vanuit gas en oil. Jagi de NDC. De pay is maar uit het buitenland. Pukondu Aroko objectief in Sernang. Want met deze bende gaan we het niet redden. Dat is mijn conclusie, Jerry.
1: Ja, dat nou een hoop, zei je, spreek uit.
0: Ja, 100%.
1: En soms, hoop is uitgestelde teleurstelling.
0: Luisteraars, we daarvan uit. Ik
1: luisteraars,
0: ben,
1: we horen dat. Luisteraars, we horen dat. En te wat raak roderen. Odi.
4: Doctor Anders.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Naar 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV.

0: De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond op

0: tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika-meer Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus.

0: Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt, in de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
2: Mart. Radio voor, door en met u. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
5: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Markt Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: The voice you hear is your guide as you listen to this recording.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
2: This is what makes time travel possible.
3: Do you know what this means?
2: We're sending you back to the future.
4: Het is zondag 30 augustus. Nederland, van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. Elke zondagavond op de 107.9 FM. Voor de digitale liefhebbers, radiomaart.nl. Het is weer zo'n zondagavond. Het is vandaag precies een week geleden. Het wordt een zeer aangename zondagavond. En dat tot aan de klok van 12 uur. Nederland en daarbuiten, van harte goedenavond. Welkom. Speciale vrienden en vriendinnen van TikTok en Facebook ook van harte goedenavond. Tot aan de klok van 12 uur wordt dat 100% romantiek. En vanavond gaat mijn aandacht naar de one and only. Het talent. Zij is niet arrogant, zij is zelfbewust. Ze zegt niet wat ze wil, ze zegt wat ze kan. Het is en blijft de eerste Surinaamse diva binnen de Nederlandse territoriale water.

Her name is Christina. Good evening, my dear. How are you? Van het westen naar het noorden. Van het oosten naar het zuiden. Dit is Love Songs en Candlelight. Nederland, ga er maar voor zitten. Ze is knap, ze is intelligent. Ze is charmant. Het is mij een eer om haar te mogen presenteren live in de uitzending. En dit allemaal in Love Songs en Candlelight. Brandweerlieden, politieambtenaren, stadstoezicht en veiligheid. Het verplegend personeel. Van harte goedenavond en welkom.

de zondagmorgen is inmiddels voorbij. Het is natuurlijk de zondagavond 30 augustus. Met een zeer aangenaam temperatuur daarbuiten. Vandaag was het nogal zeer regenachtig in Nederland. That's why I'm easy like Sunday morning.

Just take it easy tonight. Stay with me till in the midnight hour. Het weer voor de komende dagen en vannacht. Vannacht trekken er buien flink over het land en natuurlijk vooral in de kustprovincie. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien. Eerst overal in het westen en daarna in het noorden. Nou, wat betreft de buien, dan zal het natuurlijk ongetwijfeld dan goed zijn voor de hennepkwekerij. Als het morgen natuurlijk flink gaat regenen. Oftewel, Nederland wordt geteisterd door een hoosbui. Ik zei het al eerder op de avond, enkele minuutjes geleden. Ik heb het dan zeg maar over een getalenteerde jonge dame. En Christina, de eerste enige echte diva binnen het koninkrijk van Nederlanden. Ze is jong, getalenteerd, ze is intelligent. Ze is... Yes, Christina.

Dan toch echter het gevoel. Benito is vanavond weer 20 jaar. Het is prachtig, wat een mooie stem zeg. Oh,

En jullie hebben allemaal genoten van een prachtig mooi nummer van Christina. En ik, het smaakt natuurlijk nog steeds naar meer. En ik zou het graag ook nog eens een keer. Maar later op de avond, dan gaan we met z'n allen weer luisteren naar onze landgenoten. Deze Christina doet me dan denken. Ik zei dus al, als je een prachtige mooie stem hoort, dan heb je het gevoel van, goh, ik ben dus weer 20 of 25. En dan zou ik best wel gerust mijn stoute schoenen dan willen gaan aantrekken. Eén ding is namelijk zeker, tot aan de klok van 12 uur gaan we het heerlijk 100% romantiek in love songs en candlelight. Groetjes in de richting van enkele lieve, charmante dames. Christina Bigores, goedenavond en welkom. Oh ja, I like it. Oh my goodness, she have one beautiful body. Just come closer to me.

to do with this show.

Het is 4 minuutjes voor de klok van 9:30. Hier bij Radio Maart. Everything I will do only for you. Welkom in deze nieuwe aflevering op de prachtige mooie zondagavond in Love Songs and Candlelight.

Dus stand by me. En de ingrediënten, de programmering voor deze zondagavond. Blijf gezellig erbij. Wil je dus getuige van zijn en voor degenen die later hebben ingeschakeld. Je luistert inderdaad naar Radio Maart live vanuit Amsterdam Zuidoost. The one and only 365 dagen per jaar. Zijn wij dus gewoon aan actief, objectief en kwalitatief ondernemers. En natuurlijk zelfstandigen. Als je dan denkt dat je bedrijf flink kan gaan bloeien. Als een kamperfoelie en niet als een vergeet manietje. Vergeet ons dan niet te bellen voor commercials, oftewel de boodschapjes. Laat niet de ondernemers dan achter als je denkt je zaak wil gaan bloeien. Maak gerust en vrijblijvend een afspraak voor een prachtige mooie commercial. En dat allemaal voor een vriendenprijs, inclusief de BTW. En inclusief de administratiekosten. Want moet je dat nou bij mij doen? Dan krijg je dus ook de rekening gepresenteerd. Nou vraag ik mezelf dan ook af. Hoeveel mensen op Facebook en op TikTok zijn dan lid van Radio Maart? En bij deze roep ik jullie op. Word gewoon lid. En dat voor €9,95 per jaar. Stort het maar gewoon op ons bankrekeningnummer. Nou heb ik dan twee weken geleden heb ik het rekeningnummer dan bekendgemaakt van Radio Maart. En wat denk je nou eigenlijk? Word ik opgebeld door mijn Belgische collega. Allemanneke, gij benito, is dat het scantekennummer? Nee, dacht ik bij mezelf. Nou gaat hij dus weer, hè? Echt een Belg. Die denkt van, nou is dat nou mijn kentekennummer? Nee lul, het is gewoon het rekeningnummer van Radio Maart. Ik bedoel van, ik zal het nog eens een keer herhalen voor die Belgische geval daar in België. En natuurlijk voor velen op TikTok. En op Facebook. Het is maar €9,95 per jaar. Dan ben je natuurlijk ook al lid. Oftewel donateur van dit prachtige mooie radiostation. En dat binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Schrijf op of eventueel voor degene met een fotografisch geheugen. NL48 Grabo 010-281-7251. Of de ING-bank, de NL54 INGB, 3x0603-7880. En stort het nou niet op mijn rekening. Doe dat nou alsjeblieft niet. Gewoon op rekening van Radio Maart of de MCC Radio Maart in Amsterdam. En niet in ergens anders. Nee, gewoon je bijdrage doen. En doe je dat nou niet? Nou denk erom, deze Rotterdammer komt nou even langs om een goed gesprek dus met je aan te gaan. En dat zou je dus niet willen meemaken. Als deze Rotterdammer nou even met jou een goed gesprek aangaan. Want denk erom, artikel 69, de wet van DJ Benito. Dan heb je een heel groot probleem. Terug aan de orde van de dag. Wat gaan we dus doen tot een klok van 12 uur? Rond de klok van 10, het journaal. En gevolgd door onze commercials. Ik krijg trouwens ook nog een appje tussendoor. Het is ook nooit goed, hè. Het is nooit goed. Krijg ik een appje tussendoor van Benito praat vanavond helemaal niet te veel. Wat heeft hij nou eigenlijk vanavond? Hij praat dus niet te veel. Wauw. Nou. Ik bedoel van, hou ik mijn mond dicht, is niet goed. Praat ik te veel, is niet goed. Nou praat ik helemaal niet te veel, is weer niet goed. Wat is dan wel goed? En laat het nou zo zijn, het zijn altijd de dames. Altijd de dames. Waar blijven nou de heren? De heren zitten natuurlijk lekker achterover in een sofa. Met een glas cola Bacardi. De andere zit met een kopje thee. De andere heeft net een zoute soep op. Ben ik hier eenzaam en verlaten hier in de studio? En ik zou graag wat gezelschap kunnen gebruiken op de zondagavond hier. En de studiotemperatuur is zeg maar plus 17 graden. Nou, wil ik totaal geen dames hier in de studio. Nee, alsjeblieft, blijven jullie allemaal weg. Ik ben vegetariër. De mannen zijn natuurlijk welkom, maar de dames, alsjeblieft, blijven jullie allemaal weg. Anders wordt het dan geen love songs en candlelight. Dan wordt het dossier hoofdpijn. Want het weer, dat voorspelt natuurlijk ook niet wat positief voor morgen in Nederland. Nederland wordt morgen natuurlijk geteisterd door een ontzettende hoosbui. Ja, nou dat zal wel goed zijn dan, zeg maar, voor de hennepkwekerij. Tot aan de klok van 12 uur op de 107.9 FM. Wordt dat 100% romantiek. Na de klok van 11 uur, de plannen zijn verhaal. En uiteraard is het mij een eer geweest en nog steeds om een prachtige mooie diva aan te kondigen, niet per se aan te kondigen, niet live in dit programma onderdeel. Dat wil ze dus gewoon dus niet en heb ik dat te respecteren. Maar ik heb er sinds kort leren kennen, een prachtige mooie stem. En ze weet wat ze dus wil. Ze wil DJ Benito niet, nee niet dat jullie wat anders gaan denken, nee totaal dus gewoon niet. Ze gaat naar de top, ondanks sporen van brokken op haar weg. Ze heeft het natuurlijk ook allemaal zelfs gedaan. Denk maar aan Frank Sinatra, I did it my way.
Wat gaan we nou eigenlijk doen? Samen met jullie allemaal, wees ook niet verlegen. Studio 020-4714291. En als je nou denkt donateur te worden, mag je natuurlijk een belletje gaan geven. Mits je dus geen verzoekplaatjes. Dus de lijnen staan vanavond open voor de nieuwe donateurs. En word heel snel lid van dit radiostation. Word geen lid van AFC, want dat schiet je natuurlijk ook niets mee op. Dat is niet belangrijk. Het is geen toegevoegde waarde. AFC. Wat zou nou dat eigenlijk betekenen? Even goed nadenken. Algemene Fonds Culturele... Ja, Algemene Fonds Culturele Radiostation, oftewel Radio Mart. Gaan jullie nou niet denken AFC, oh, benietoperaat is over Ajax. Nee, ik ben geen schoonmaker van beroep. Dus gewoon Amsterdamse favoriete culturele radiostation, oftewel Radio Mart op de 107.9 FM. En voor de internetverslaafden, degene die nooit af kunnen blijven met hun vingers van het internet, laptop, iPad, tablet, noem het maar op, computers of de mobiele telefoon. De internetverslaafden, je kan de oorlog niet mee winnen. Ze zijn zo dusdanig verslaafd aan het internet gebeuren, je wil het dus gewoon niet weten. Ging ik van de week op een datingsite, ik denk, hey, die chirurg is dus niet thuis. Ik ging dus op een datingsite, let op. En dan ga ik dus, ik heb er eentje dus opgeslagen in mijn geheugen. Ik ga dat even voorlezen. Hallo, ik ben 52 jaar, ik ben weduwe. Ik ben al 7 jaar vrijgezel. Nou, ik heb een slank postuur, ik heb een goede baan. Daarna hou ik van reilen, zeilen, strandwandeling. Ik heb huisdieren, ik heb een hond en dat is een Deense dog. En ik heb namelijk ook een poes, die is pas 4 maanden oud en noem het maar op. Dan heb ik dus zoiets, als je nou naar die dating sites luistert, wat voor informatie is dat nou eigenlijk? Ze vertelt niet over haar hobby's, ja dat vertelt ze dus wel. Is ze nou wel of niet vegetarisch? Zou ik dus ook dus niet weten. Nou één ding, ondergetekende, ik ben vegetariër tot aan het bot. Ben ik vegetariër. Nou ben ik van plan ook een chirurg te gaan opbellen. Die vertoeft inmiddels al in de zevende hemel. Die ligt inmiddels te snurken. Nee, zij snurkt niet. En want morgenochtend zal ik er nou even bellen voor de gein. Want die ligt te slapen. Morgenochtend om 8:30 dan staat ze dus wederom aan de operatietafel. Zal ik er of wel of niet gaan bellen? Zal ik een grapje gaan uithalen om mevrouw Benito te gaan bellen? Ik denk dat ik dat niet ga doen, want dan kom ik vanavond niet binnen. Nou, ik kan altijd gaan slapen bij de buurvrouw, die is toch gescheiden. Nee, dat zijn allemaal leuke grappen. Goed, het is inmiddels 18 minuten voor de klok van 10. Rond de klok van 10 ga ik heel even eruit. Natuurlijk gevolgd door de boodschapjes. En daarna ben ik weer live in de woonkamer. Oh, het is zo prachtig en mooi. Dit allemaal in Love Songs en Candlelight. Voor degenen die later hebben ingeschakeld. Wederom goedenavond en welkom. Bleeding.

every breath you take, I will watching you. Denk erom dat ik jullie allemaal in de gaten houd. Wat is het toch stil vanavond op de lijnen, oftewel de telefoonlijnen. Heerlijk is dat. Het is lekker stil in de tent. Oftewel in de tent van Love Songs en Candlelight. Till in the Midnight Hour. I'm your soulmate. Elke zondagavond vanaf de klok van 9 uur tot een klok van 12 uur. Vergezeld ik jullie allemaal. Nou, zijn enkele laatkomers die hebben ingeschakeld. En de ene appje na de andere appjes die vliegen namelijk de deur uit. Met een verzoek en na de klok van 10 uur. Of misschien even denken, ja, na de klok van tussen 10 en 11. Dan ga ik Ronald dan verrassen. Want vandaag woont hij 5 jaar samen met zijn Spaanse schoonheid. Met het verzoek van Benito. Zou je iets leuks kunnen afdraaien voor haar die al 5 jaar in mijn leven is. En samen delen wij onze liefde. En zegt Ronald, binnenkort van dit jaar nog wordt hij vader. Namens directie en personeel, Ronald, van harte gefeliciteerd. Hij wordt papa. Papa Ronald, papa Ronald, papa, papa, papa Ronald. Hij wordt vader, zeg. Godzimene. Wat heb je allemaal gedaan? Ja, dat krijg je natuurlijk, hè. Ik bedoel, je eet namelijk nou te veel. Dan moet je dan ook nog eens een keer gaan produceren. Nee. We hopen natuurlijk en ongetwijfeld, het wordt natuurlijk gezond en wel straks geboren. Nou, ik zal dan zo meteen diep in mijn koffers gaan duiken als ik jouw Spaanstalige schoonheid kan gaan verrassen. Dat hou ik nog even als de verrassing. Dat kreeg je van mij te horen rond de klok van 10 en 11 uur. Dan heb ik een gek iets leuks afdraaien voor jullie twee. Maar natuurlijk in het bijzonder voor de Spaanse schoonheid die toch ervoor zorgt dat jij van dit jaar nog papa wordt. Rond de klok van 10, dan ga ik heel even eruit natuurlijk gevolgd. Door de commercials of door de prioriteiten hier bij Radio Maart op de 107.9 FM. En na de klok van 10 ben ik weer live in de woonkamer. Haha. Eén ding is dus zeker. Wow. Just take me to the bridge.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijdt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren.

0: Vandaag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn.

0: zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Hallelujah, it's Monday.
4: Fantastisch weer.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt het zo moet.
3: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
10: my day. Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken.